0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Oppeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa en het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo'olewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte, en door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig!

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer: in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoopmeppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Had koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
7: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
6: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
8: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
6: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
9: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
10: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Radio Drenthe.
11: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
12: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is dinsdag 7-7. Mooie datum. 7 juli dus. Daphne, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: En dat is de dag van de waarheid voor onze club.
13: Nou, zeker. Spannend hoor.
12: Het dreamteam van onze club speelt vanavond tegen FC Emmen. Een wedstrijd waar we al tijden naar vooruitkijken eigenlijk. Het al heel lang over hebben. Collega's die meespelen, tenminste Tom Meijers die meedoet en ook een beetje de geestelijk vader van dit team is, die heeft al gezegd, ik ga er niet met 10-0 af hoor. Dan laat ik me met 9-0 wisselen. Maar ja, we zullen zien hoe het gaat met het dreamteam tegen FC Emmen vanavond. De spanning stijgt in ieder geval. wel. Ik ga zo ook even bellen met Tom om te kijken of hij de zenuwen nog een beetje in bedwang heeft.
13: Ja, ik ben benieuwd.
12: Ik ook, ja. Over voetbal gesproken, je hoorde het net ook, hè. 4-1 voor de Belgen tegen de Verenigde Staten. Dat is dan
13: zo
12: toch
13: mooi.
12: Ook weer lekker, hè. Ja. De Belgen zijn door en ook Spanje is door. Dat op het laatste moment, in minuut 91 volgens mij, maakten ze nog een goal tegen Portugal. En dat betekent dat Ronaldo naar huis kan en Spanje doorgaat. En de Spanjaarden treffen dan volgens mij de Belgen.
13: Okay.
12: Als we nog eens even goed kijken.
13: Ja, gaan we even uitzoeken.
12: Spannend, ja. En de Frieslandroute is weer open, hè, voor zover we weten. Was gisteravond of gistermiddag was daar een behoorlijk groot ongeval met een auto en 5 vrachtwagens. Uren is die weg dicht geweest. Zou tot 8 uur gisteravond dicht zijn. We hebben er geen andere melding voorbij zien komen dan dat die weer open is. Burgemeester Jouke Spoelstra van Westerveld komt ook even voorbij vanochtend in de uitzending. Hij is blij dat het Rijk de mogelijkheid biedt om maatregelen te nemen tegen zogeheten probleemwolven. En dankzij het winnen van een prijs kunnen ouderen en mensen met een beperking genieten van fietsen in Rolde. Dat weer hoor je vanochtend hier bij ons. Natuurlijk krijg je ook het weer van me. Een mix van zon en bewolking vandaag blijft zo goed als droog. Staat een vrij krachtige westenwind bij maximaal 23 graden.

0: Action, when I go and get stuff. Het is 7:09. Provincies en gemeenten mogen maatregelen nemen tegen zogeheten probleemwolven. Heb je gisteren over bijgepraat. Want het lijkt deze zomer te kunnen omdat het kabinet ingrijpt. En dat wordt goed ontvangen in Drenthe. Zoals bij burgemeester van de gemeente Westerveld, Jouke Spoelstra.
1: Ja, dat is op zich een mooie ontwikkeling. We hebben er als gemeente Westerveld ook vaker op aangedrongen. Dat het beheren van een wolf, wanneer het een probleemwolf is, makkelijker zou moeten worden. Dus ik denk dat de provincie er blij mee is en dat landelijk ook goed geacteerd wordt op het makkelijker maken, om ook afschot toe te passen. En niet alleen dat wordt makkelijker, het is ook makkelijker voor in dit geval dierhouders om bijvoorbeeld preventieve maatregelen te nemen zonder dat er eerst een vergunning afgegeven moet worden. Dus een mooie ontwikkeling. Maar u kunt zich voorstellen in een landelijk gebied in Drenthe, maar ook in de gemeente Westerveld, is er best veel overlast van wolven. Niet alleen voor dierhouders, ook gewoon voor inwoners, jongeren die naar school fietsen en helemaal in het recreatie-toerisme seizoen trekken ook meer mensen de natuur in. Dus mooi dat deze handschoen wordt opgepakt door het Rijk.
2: Is dat genoeg?
1: Ja, is het genoeg is altijd een moeilijke vraag. We kunnen ook de vraag wanneer wordt het wel of niet toegepast. Is als gemeente ook bijna niet te beantwoorden. Die bevoegdheden liggen bij de provincie. Daar zitten ook de experts. Maar ik ben er wel blij mee dat heel concreet wordt gemaakt dat wanneer er overlast is of wanneer een wolf zich agressief gedraagt, er ook echt mogelijkheden liggen bij de provincie om dat toe te passen. En dat is al een hele mooie stap voorwaarts ten opzichte van hoe het eerder ook was.
2: Hebben jullie concrete wolvenzaken lopen waarvan je denkt van dit dat kan daarop op toegepast worden? Ik denk aan de door de provincie bestempelde probleemwolf die uit het Drentse Friese Wold komt.
1: Ja, klopt. Ja, er lopen wat verschillende trajecten. Het is altijd heel lastig. Er is laatst ook onderzoek gedaan hoe gedraagt de wolf zich. En wat voor gebieden loopt hij ook af. Nou, dat zijn gigantische gebieden. Maar voor dierhouders staat er ook heel duidelijk in. Wanneer een wolf twee keer toe vee ook aanvalt en die kan geïdentificeerd worden, zou dat al reden kunnen zijn om hem als probleemwolf te bestempelen. En kan hij op die manier ook uit de populatie worden genomen. En ja, ook in Westerveld krijgen we nog wekelijks berichten van dierhouders waar aanvallen worden gepleegd op vee. Maar ook gewoon voor reguliere inwoners. Dat zeg ik voor kinderen die naar school fietsen. Is het gewoon iets wat onder je huid zit. En in die zin is het fijn dat we als Nederland een stap zetten om de wolf ook beter te kunnen beheren.
2: Is het niet heel moeilijk om een probleemwolf te identificeren als je hem eenmaal hebt aangemerkt? Want hoe weet je dat die ene wolf ook is?
1: Ja, dat is dus heel lastig. Dat merken we nu ook. Dus DNA-sporen worden getraceerd. Het lastige dat nu doe, was ook steeds het geval dat je dat heel goed moest onderzoeken. En dat wanneer je DNA-sporen moet onderzoeken, dat dan wolf

0: 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: Cronin. En Fever Dream.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 7 juli dus. Herinneringen ophalen aan deze bijzondere dag. We beginnen op 7 juli 1974. De dag waarop Nederland wereldkampioen voetbal had moeten worden.
3: In deze finale hebben we niet ons beste spel gespeeld. En we zijn ook misschien wat te gauw in de eerste helft al een beetje arrogant gaan spelen. Een beetje van, kom maar op jongens, rusten jullie. En die Duitsers met hun zeldzame volharding, met hun voortreffelijk ploegverband, die hebben daar uitnemend van geprofiteerd.
0: Van voetbal naar muziek, naar een opmerkelijk concert waar wereldwijd miljoenen mensen naar kijken.
4: Achoo!

0: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo en José Carreras waren dat. Wat een grootheden. En van deze grootste prestatie in de muziek naar een geweldig moment op de tennisbaan van Wimbledon.
1: Ja, dit is hem.
2: Ja. Oh, fantastisch. Oh, wat mooi. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal. Grandioos.
0: Blijven we in Londen, want daar schrikken ze 7 juli 2005 op van aanslagen in het openbaar vervoer.
3: An explosion at Liverpool Street Station here in London.
4: There was just smoke everywhere. In the tunnel, we were trying to close the doors because there was just smoke, we couldn't breathe.
0: Ja, allemaal rook, je kon niet eens ademen. 3 ontploffingen in de metro en 1 in een bus. 56 mensen komen daarbij om het leven en honderden raken gewond. Ook een drama in eigen land. Op 7 juli 2011 stort het dak van de Grolsvesten in. Dat is het stadion van FC Twente. En deze bouwvakker is er op dat moment aan het werk.
5: Ik ben me helemaal weerloos geschrokken. Maar er was een helse herrie, we zeggen. Op een gegeven moment, die schiet alle kanten op. Het is één paniek en iedereen is weggegaan. En kijken of er gewonden waren natuurlijk.
0: Ja, er vallen 2 doden en 14 gewonden. En tot slot vandaag, 3 jaar geleden, valt het kabinet Rutte 4.
6: Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning.
0: Ja, gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Beatle-drummer Ringo Starr is van deze dag 86 jaar geleden geboren. DJ Jeroen van Inkel is 65 nu. En voetbaltrainer Henk Vrezer is ook jarig vandaag. Die is 60 geworden. Van harte gefeliciteerd, hè. Maak er wat moois van op deze bijzondere dag. 7-7. Voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 7 juli 1980. Dan zijn de opnames van het album Sanjata Mandata van de Police. Dat gebeurt allemaal in een studio hier bij ons in Nederland, in Hilversum. Met onder meer dit nummer. Dit zijn de Police.

The Police en Don't Stand So Close to Me. Het is 8:05 op deze dinsdagochtend. Straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over een rechtszaak tegen een man die wordt verdacht van terroristische aanslagen op slagerijen in Drenthe en Groningen. Hoor je zo meer over na Arjan.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: 7:30 is het. Tijd om het laatste nieuws even op een rijtje te zetten. Daphne Blanke, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De opruimwerkzaamheden op de N381 bij Hogersmilde hebben tot middernacht geduurd. Gisteren botsten hier 5 vrachtwagens en een personenauto. En daarbij raakte een 60-jarige man gewond. Het bergen van de vrachtwagens was een flinke klus. Een van de voertuigen moest met een telekraan uit de sloot gehezen worden. Inmiddels is de weg weer open. Stichting Fietsen Alle Jaren Rolde kan 2 nieuwe e-riksja's kopen dankzij een bijdrage van het ANWB-fonds. Een riksja is een elektrische driewieler met een zitgedeelte voor 2 mensen. Daarmee kunnen ouderen en mensen met een beperking fietstochten maken. Door acties in Rolde kwam het initiatief hoog op de stemlijst van de ANWB te staan en daarmee sleepte de stichting het geld binnen. De verdachte van het voorbereiden van terroristische aanslagen op 13 slagerijen in Drenthe en Groningen staat vandaag voor de rechter. De man van 23 uit Midwolda zit sinds september vorig jaar vast. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming. De man is psychisch onderzocht en wat uit dat onderzoek is gekomen blijkt op de zitting. En de spanning loopt op voor VV Onze Club. Het team neemt het vanavond op tegen FC Emmen op Sportpark De Pampert in Coevorden. Tijdens de afleveringen van de Onze Club podcast is door het jaar elke week een Drentse amateurvoetballer, trainer, verzorger, leider of materiaalman geselecteerd. En die selectie mag het vanavond waar gaan maken tegen de profs. Je ziet de wedstrijd tussen VV Onze Club en FC Emmen vanaf 7:30 vanavond op TV Drenthe, rtvdrenthe.nl en ons YouTube-kanaal. Ja, en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl.
5: Zeker, en zometeen gaan we het ook nog uitgebreid hebben over die wedstrijd tussen het Dream Team en FC Emmen. Samen met Tom Meijers, hij is geestelijk vader van het team en hij speelt er ook in. Dus bij hem zal de spanning ongetwijfeld ook oplopen. Hoor je zometeen. We gaan naar het weer. Greta Spannenburg, een heel goeiemorgen.
7: Goeiemorgen, Judith.
5: Wat is de verwachting voor vandaag?
7: De verwachting voor vandaag is zo goed als droog. Dus een spatje niet uitgesloten. En vrij veel Noordzeewolken, net als gisteren. Die vanaf, vanaf de Noordzee dus, langzaam over ons heen glijden. En vaak de bewolking laten overheersen. Er komen ook echt wel gaten in. Die zitten er nu ook al zo her en der. Af en toe breekt de zon door. Je zult ook wel wat transformatie van het wolkendek zien, zo gaandeweg de ochtend naar meer stapelwolken. Maar ook die kunnen de lucht nog wel dicht laten slibben. Dus ja, de bewolking voert de boventoon, maar af en toe is de zon erbij. En de wind, ja, gisteren was het een stevig windje, hè, uit het westen, west-noordwesten. En vandaag ook zo'n west-noordwestelijk windje, nu nog redelijk rustig. Maar die gaat opsteken in de tweede helft van de ochtend. Is de wind, denk ik, windkracht 4, af en toe 5. Het is een vlagerige wind, een vrij krachtige vlagerige wind. Met wolkenvelden, af en toe zon. En dan heb ik middagtemperaturen staan van zo'n 22, 23 graden.
5: Maar die lopen de komende dagen op, hè?
7: Die lopen de komende dagen zeker op. Ja, we hebben eerst nog te maken met de Noordzeebewolking. Morgen bijvoorbeeld, de noordwestelijke wind die blijft, zal morgen wel wat kalmer zijn dan vandaag, die wind. En de bewolking, ja, die morgenochtend de boventoon voert, gaat in de loop van de dag ook af en toe wat breken. Temperaturen ongeveer gelijk. Ik schat zo in op 23 graden. En ook donderdag nog, terwijl het dan zo goed als windstil is, nog steeds laaghangende wolkenvelden, straat dus bewolking vanaf de Noordzee die bij ons naar binnen glijdt. Dat moet dan eerst worden weggeknaagd door de zon. Dat gaat natuurlijk gebeuren. En vrijdag in het weekend is er waarschijnlijk volop zonneschijn met stijgende temperaturen. Ik heb uitstaan 26 tot 28 graden voorlopig. Maar dat kan ook wat meer worden.
5: Dat zijn heel mooie zomerse temperaturen.
7: Ja, hoog zomers weer.
5: Grieten, dankjewel. Tot 8:30.
7: Tot zometeen.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Goedemorgen Drenthe.

0: Heaven must be missing an angel. Te Ferris was dit op Radio Drenthe. En zometeen hoor je een overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We gaan het hebben over het feit dat het fokken van zeldzame kippen, eenden en ganzen onder druk staat. Waarom dat is? Hoor je zo bij ons. Maar eerst Akda en de Munnik op Radio Drenthe. Dit is De Kapitein, deel 2.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: gemaakt eigenlijk. De kapitein, deel 2. Zoals beloofd nu dat overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. En dat fokken van zeldzame kippen, eenden en ganzen. Hoe zit het daar nou mee? Waarom staat dat onder druk? Vertel, Daphne.
1: Nou, vanwege de vogelgriep. Daarom gelden er tegenwoordig ook voor hobbyhouders hele strenge regels. Ja? En die moeten uitbraken voorkomen.
0: Ja?
1: Ja, nou ja, dat heeft volgens hobbyboeren ook een keerzijde. En als Europa ze niet versoepelt, blijft er volgens hen straks geen bijzondere soort meer over.
2: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
0: Ja, die strengere Europese regels die gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken ook boeren in de directe omgeving. En ook is het uitwisselen van fokdieren tussen EU-landen steeds lastiger geworden. Dus ze hopen in ieder geval versoepeling van de regels om het fokken van die zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels, ja, toch te behouden, zal ik maar zeggen, hè, voor deze groep. Gaan we naar de erfbelasting, want daar is ook het een en ander over te doen. Want er is onderzoek gedaan naar erfbelasting. Dus je krijgt een erfenis, daar moet je belasting over betalen. Hè? Dat weten we allemaal. Maar nou is er gevraagd, vinden we dat terecht? En zou er meer belasting over betaald moeten worden, toch?
1: Ja, en daar blijkt dus uit dat Nederland minder verdeeld is over de erfbelasting dan verwacht. Het CPB heeft die mening onderzocht omdat er de komende jaren meer erfenissen vrijkomen door mensen die overlijden.
3: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld, nou, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
0: Blijkt allemaal uit het onderzoek van het Centraal Planbureau. Dan de NAVO-top. Ja, vanavond gaat het allemaal beginnen, hè? 2 dagen zijn ze bij elkaar, hè? 32 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO. Die zijn bij elkaar in Ankara. Is Trump er ook bij of heeft hij druk met voetbal?
1: Nee, die is er zeker bij. Ja, en die gaat ook met president Zelensky van Oekraïne praten over een einde van de oorlog in Oekraïne.
0: Dus daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Ja.
0: Ach, en over veel meer zaken. Over defensie, daar zal heel veel over gesproken worden in ieder geval. Daarbij die NAVO-top die vanavond dus officieel begint. En ook dan morgen nog is. Alle hoge pieven, zeg maar, die zijn daar bij elkaar. Gaan we terug naar eigen land, want de schadeherstelbedrijven die hebben nog steeds ontzettend druk naar die hevige buien van 2 weken geleden.
1: Ja.
0: Oh, dat was toen was het heel warm, overdag, en 's avonds kreeg je dat noodweer, hè?
1: Ja, dat was ongelooflijk.
0: Hebben jullie daar nog veel last van gehad?
1: Ja, zeker. In Groningen bedoel je dan?
0: Ja, waar jij woont.
1: Ja, in Groningen was dat. Het was flink aan het onweerden.
0: Ja, maar heb jij ook dikke hagelstenen gehad?
1: Heb ik niet gezien, maar ik heb wel op social media heb ik wel hagelstenen gezien. Dat was gewoon net een golfbal, zou ik willen zeggen.
0: Ja, en die grote hagelstenen kwamen her en der inderdaad naar beneden. Vielen dus ook op auto's. Duizenden auto's zijn daardoor beschadigd geraakt. Nou, die moeten nu allemaal uitgedeukt worden. Lijkt me trouwens een hele klus.
1: Nou.
0: De herstelbedrijven verwachten dat het zeker tot oktober duurt voordat alle beschadigde auto's gerepareerd zijn.
4: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland. Dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
0: Ja, het duurt nog wel even voordat ze dat allemaal klaar hebben. Tot oktober dus in ieder geval.
1: Oh, wat duurt dat nog lang.
0: Precies. Hey, dan gaan we nog even voetballen, hè? Tenminste, we gaan terugblikken op de wedstrijden van afgelopen nacht. Spanje moest spelen tegen Portugal.
1: Ja.
0: Tegen Ronaldo, zullen we maar zeggen. Zijn allerlaatste WK-wedstrijd in ieder geval. Of het ook zijn allerlaatste interland is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel zijn allerlaatste WK, heeft hij gezegd.
1: Ja.
0: De 41-jarige Ronaldo. En hij droomt er natuurlijk van om in zo'n finale van het WK te staan. Maar het is hem opnieuw niet gegund, want aan het einde van de wedstrijd maakt Spanje de winnende treffer.
5: Torres, dat is een goed balletje. Is dit hem dan? Dit is hem. Mikel Merino schiet Spanje naar de kwartfinale. Dat kan toch niet meer fout?
0: Ja, Spanje gaat dus naar de kwartfinale. En neemt het dan op tegen België of Amerika? Dat was de grote vraag. Ja. Er was zo ontzettend veel over te doen over die wedstrijd. Had natuurlijk allemaal te maken met het feit dat Donald Trump even met de FIFA belde om te zeggen, hey, die rode kaart van onze spits, die moet je even intrekken, want dan kan hij meespelen tegen de Belgen. Ja. De FIFA heeft dat ook gehonoreerd. Die heeft dat ook gedaan. Nou, iedereen in de voetbalwereld stond ongeveer op zijn achterste benen. En de Belgen waren extra getergd volgens mij om deze wedstrijd tegen de Amerikanen te winnen.
6: Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
0: Ja, dat is echt wel mooi, hè?
1: Ja, mooi die emotie. Ja.
0: 4-1 voor de Belgen tegen de Amerikanen. Een beladen wedstrijd was het dus, maar ze hebben het gered, onze zuidenburen. Hoe groot was het feest daar? Heb je nog iets van meegekregen?
1: Nou, het was een heel groot feest daar. Ja, zeker.
7: Oh ja, kom op! Ik denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
8: Zoiets als karma, van huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld.
7: We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
9: Jawel! Kwartfinale!
0: Jawel, de kwartfinale voor de Rode Duivels. Zij wel, hè?
1: Ja, ah, mooi.
0: Mooi, precies. Goed, spannend hoor, de kwartfinale al.
1: Ja, nou, die gaan we zeker kijken.
0: Maar zeker gaan we naar de grote finale. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en in buitenland.

niet om ze er nog even in te wrijven, hoor. The All-American Girls. Sister Sledge was dit op Radio Drenthe. Het is bijna 8:00. Zometeen na 8:00 hoor je Aaldert over de Trekkertocht. Allereerste editie van de Trekkertocht. De eerste dag zit erop. Zijn gisterochtend vertrokken vanuit Sleen richting Dalen. Allerlei belevenissen onderweg natuurlijk. Nou, vandaag starten ze de trekker weer in Dalen en gaan richting Nieuwlanden. Nou, wat hij allemaal denkt tegen te komen vandaag, dat hoor je zometeen na de klok. Van achter.

0: koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
19: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
18: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
20: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
18: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 1 file in de regio en die staat op de A32 Heerenveen richting Meppel. 2,5 kilometer tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid.
0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
21: Schat. Schatje, ben je er nog?
22: Oh, waarom maak je me wakker?
21: Ik hoor geen schaapjes.
22: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
21: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
23: Lekker slapen. Dekker slapen.
24: Beddenspecialist van het Noorden. Dekkerslapen.nl.
25: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
26: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
23: Lekker slapen. Dekker slapen.
24: De beddenspecialist van het Noorden. Dekkerslapen.nl.
17: Radio Drenthe.
27: Goedemorgen, Drenthe.
17: Met Judith Regendorp.
27: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze dinsdag, de 7e van de 7e. 7 juli dus. De dag van de waarheid voor het Dream Team van onze club. Want dat speelt vanavond tegen FC Emmen. Bel zo even met sportcollega Tom Meijers, die zelf trouwens ook meedoet in dat Dream Team. Heel benieuwd of de spanning bij hem al een beetje oploopt. De Frieslandroute is weer open. De weg was gisteren uren dicht na een ongeluk met een auto en 5 vrachtwagens. Na het wegtakelen van die vrachtwagens en het opruimen van de brokstukken duurde tot middernacht. En dankzij het winnen van een prijs kunnen ouderen en mensen met een beperking in Rolde genieten van fietsen op een riksja. En geen riksja voor Aaldert, maar wel een prachtige trekker. En daarmee gaat hij vandaag op trekkertocht tussen Dalen en Nieuwlanden. Vertelt hij zo over.

daar heeft hij eigenlijk best schier weer bij, hoor. Een mix van zon en bewolking blijft zo goed als droog vandaag. Er staat wel een vrij krachtige westenwind. Maximaal 23 graden.

0: Coltrane was dit in Co Like Elia.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht.
0: Ja,
2: met
0: leuk,
2: Albert
0: hè?
2: Oosterhuis.
0: Superleuk. Het is allemaal begonnen gisterochtend rond de klok van 10 in Sleen. De eerste editie van de Trekkertocht van RTV Drenthe. Aldert mocht hem aftrappen. Aldert, een heel goeiemorgen.
3: Nou, mooi Judith.
0: Jij zit nu lekker in je eigen tuin, een bankie naast Henny en Henny. Maar dan moet je Henny en Henny wel even voorstellen. Wie zijn dat?
3: Ach, dat bent twee kippen. Geen idee van materiaal. Het is kunststof. Maar die past dan net over de leuning van de bank, zeg maar. Dat is net als ze op de bank zitten. Ja, dat is mooi gezegd. Tenminste, dat vinden wij. Nou, Henny en Henny. Ach, ja, Missies moet toch een naam hebben, of niet? Nou, hoe dan ook.
0: Zo is
3: maar
0: het.
3: Maar vandaar.
0: Ja. Gisteren op 10 uur begonnen in Sleen met de eerste trekkertocht onderweg naar Dalen. Vertel, welke belevenissen zijn je vooral bijgebleven?
3: Ja, het is natuurlijk zo'n eerste dag even aftasten. Hè, van wat kun je, wat moet je, wat zeu. En we hadden toen nog best een afstand te overbruggen van zo'n 30 kilometer. En die afstand moet dan nog gemaakt worden. Maar goed, we werden meteen afgevraagd in Sleen al om even bij de zorginstelling de school langs te gaan. En inderdaad, de bewoners zaten allemaal massaal buiten aan de koffie en zo. Nou, dat was heel gezellig. En ze hebben allemaal een rode buisdoek gekregen en daar zwaaien ze vrolijk met en zo. Dus ja. Het was gezellig in Keuvert. Ook even een kop koffie drinken natuurlijk. Nou ja, en wat, toen moesten wij richting toen spraken we met het heet een brugwachter. Hè, want hoe was dat nou met zo'n brug open doen? Ja, dat is allemaal niet ingewikkeld. Maar hoe komt dan die boot is eigenaar eigenlijk erbij? Hoe weet ze dat die brug open kan? Wie moest ze dan belden en zo? Nou goed, daar hebben we wat tekst en uitleg over gegeven. We hebben trouwens in Nijamsterdam nog een echtpaarspreuk met Barneveld. Die op zo'n mooi luxe boot die hadden en liggen daar aan het water. En het bijzondere, Judith, vind ik dan eigenlijk wel dat die booteigenaren, die betaalt nergens voor. Hè, die betaalt geen lichtgeld daar, althans niet te plekken daar. Ze betaalt geen vaarbelasting. De bruggen les doen en dicht, dat kost ook allemaal niks. Ik denk, ik wil boot in plaats van auto. Dat is aanzienlijk goedkoper. Misschien moet er volgend jaar eens over nadenken. Als we een boottocht kunnen doen. Een boottrekkertocht. Nou ja, goed, maar daar moet ik maar eens een keer over hebben.
0: Ja, en hoe was het onthaal?
3: Hoe bedoel je, Boor?
0: In Dalen?
3: Het onthaal is in algemeenheid. Oh, in Dalen zelf. Nou ja, kijk, in Dalen zelf hadden wij in die zin nog niet zo heel erg veel. We hadden van de Vertrouwens in Dalenveen nog wel even een mooie bijeenkomst met een stuk of wat mensen die een prachtige Alpenhoorn gemaakt hadden. Zelf maakt.
0: Van Erdogan houtvast, hè?
3: Ja, precies. Nou, heel bijzonder. En dat klonk ook nog fantastisch mooi ook nog. Nou, in Dalen zelf houden nog even een paar mensen strikt om te gaan schulden. Maar je weet, hè, je hebt die schulbak hebben wij bij ons. Maar met 10 brikken, en hij met 10 brikken lukt om in elk vakje 1 brik te krijgen, ja, dan krijg je zo'n prachtige sleutelhanger van ons. Dus ik zou zeggen, we hebben sleutelhangers genoeg. Onderweg, we hebben stickers als troostprijs. Dus als je ons treft onderweg vandaag, zou zeggen, griep ons en zet ons aan de kaart. Want dat doe ik zo in mijn spel.

0: hoe dat vandaag giet verlopen. Maar gaat vandaag van Dalden. Er had trouwens ook de trekker in stald bij de familie Scholten in Dalden. Want we moeten natuurlijk ook daar weer starten. En Ilse, die ken je wellicht. Ah, dat was die tweede zoon.
1: De jodelmeid, jodelmeisje.
0: Precies, ja. Dan gaan we straks hier met babbelen. Want als het goed is, is die ook beschikbaar. Dan gaan we daar een gesprek in met hem. En vandaar gaan wij weer op Tjak. En dan gaan wij, we gaan ook alweer langs. We gaan naar Nieuwlanden vandaag. Dat is niet zo ver als gisteren. Maar we gaan natuurlijk niet in de rechte lijn. We gaan hem via Wachtum. En we gaan via Zwinden, Geesbrug. Nou ja, en zo toeren wij wat herren we dan. En zo, nou, zo proberen wij aan het einde van de middag, of halverwege de middag, weer in Nieuwlanden te komen. En hopen dat we weer van alles treft aan de weg. En ik heb eigenlijk nog, Judith, geen idee. We gaan het zien.
1: Heb jij al een droge worst gehad?
0: Nee, heb ik nog niet.
1: Ik was al zo nieuwsgierig naar of je de eerste al te pakken had.
0: Nee, dat is er dan niet van komen, nee. Nee, ja. Nee, nou zeg. Eigenlijk, ik heb nog niet mis, moet ik zeggen. Maar ach, nou ja, de week is nog jong. Laat daar op hand.
1: Zo is het maar net. Ik wens je een hartstikke mooie tocht vanuit Dalen richting Nieuwlanden. Dus vandaag met allerlei kleine omwegen. Je ziet ze misschien voorbij komen op die prachtige mooie rode trekker met aanhanger. De shoelbak ligt erin, dus je kunt nog shoelen ook. En kans maken op die mooie badjesleutelhanger van RTV Drenthe. Hou ze gewoon aan onderweg. Tip ons als er wat leuks is. Want dat horen we heel graag van je. En dan komen ze regelmatig voorbij met de trekkertocht van RTV Drenthe. Heel veel plezier, Aldert.
0: Oké, dankjewel.
1: Hoi.

0: en Love Blood. 9 minuten voor 8:30 is het. Mooi dat je luistert naar deze ochtendeditie na Goedemorgen Drenthe. Genieten van de Drentse natuur, stel je eens voor. En de omgeving in rol, de wind door je haren voelen. Nou, mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, die kunnen binnenkort deze fietservaring weer meemaken. En wel op een e-rickshaw. Mede dankzij een bijdrage van het AWB-fonds kan Stichting Fietsen Alle Jaren Rolde er 2 kopen. Ik ga erover praten met initiatiefnemer Jaap de Velde van die stichting. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd, want het is een prijs, hè? Hoe is dat zo gekomen?
1: Het is een mooie prijs van 10.000 euro vanuit het AWB, maatschappelijke projectenfonds. We hebben daar ons ingeschreven. Ja, het is gekomen, we waren van de fietstoerclub Rolde een keer in de bioscoop. We zagen een prachtige film over Cycling Without Ages. Dat is in Denemarken ontstaan. Om met ouderen, mensen met een beperking, te gaan fietsen. En dan vooral in zo'n rickshaw. Dat ze niet zelf hoeven te fietsen, lekker kunnen rustig zitten, om te heen kijken, herinneringen ophalen en dat soort ervaringen opdoen. En dat sprak ons zo aan als fietsclub, dat we de koppen bij elkaar hebben gestoken. Samen met de wandeling en Hendrik Kok, het Oorzingshuis hier in Rolde, het initiatief hebben genomen om een stichting op te richten, Fietsen Alle Jaren. Er is een beweging in Nederland, waar geloof ik nu zo'n 21 initiatieven zijn. En wij zijn de eerste initiatief in Drenthe om op die manier met senioren, mensen met een beperking, te gaan fietsen.
0: Ja, Stichting Alle Jaren. En alle jaren dan echt ook met dat idee, niet alleen als je jong bent, maar ook op latere leeftijd moet dat allemaal kunnen. Gewoon lekker fietsen, ja, en de wind door de haren.
1: Precies.
0: Ja. Zo is het idee ontstaan in ieder geval in de bioscoop dus om deze stichting op te richten. Maar ik zei het al, het is een prijs van de ANWB. Hoe zit dat?
1: Het AWB-fonds met zijn maatschappelijke projecten konden we op intekenen. Geloof ik hebben 21 ideeën in Drenthe zich daarop ingeschreven. En toen moesten we de meeste stemmen voor ons project halen. En in ieder geval in Rolde hebben heel veel mensen meegestemd en het kennis en netwerk allemaal aangeschreven. En uiteindelijk heeft de ledenraad van de AWB besloten dat dit de meest interessante en de doelstelling van het project zeer goed gelicht en ook een mooi initiatief is.
0: 10.000 euro, daarvoor gaat u 2 rickshaws kopen.
1: Ja, zo'n de rickshaw, tweede die wordt ook mede mogelijk gemaakt, want daarna hebben we nog altijd wat fondsen aangeschreven, want het was al aangeschreven. Rossing koopt in Rolde.
0: Maar ja, we hoeven geen reclame verder te maken, want dat is niet toegestaan op deze.
1: Ook de vrienden van Hendrik Kok.
0: Dat is fijn, van het verzorgingshuis. Ja. Maar een riksja, en dan moet ik denken aan landen in Azië, waar ze volgens mij heel veel riksja's gebruiken. Hoe omschrijft u zo'n fiets?
1: Nou, het is eigenlijk een soort bakfiets, waar de chauffeur, de fietser, achter de ouderen zit. En de ouderen zitten op een comfortabel bankje.
0: Ah.
1: En deze fietsen kun je ook met z'n tweeën voorin zitten. Dus als je wat geheugenproblemen hebt of wat meer beperkingen hebt, dat je samen met een familielid of een kennis voorin kunt zitten.
0: Ja.
1: En dan zoek je mooie routes uit om rustig aan van de omgeving te gaan genieten. En soms naar plekken te gaan, zoals een landbouwer die nu in het verzorgingshuis zit, die zegt, ik wil nog eens weer kijken bij mijn oude boerderij of die omgeving. En daar ga je dan samen naartoe.
0: Hoeveel mensen verwacht u gaan hier gebruik van maken?
1: Nou, de ervaring is al wel in Wenning en in Hendrik Kok dat de duofietsen regelmatig worden gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat ingewikkeld is voor mensen die dat zeggen van, ik hoef niet meer te fietsen, ik zit er liever in. En dan blijkt toch wel gauw dat we zo'n 56 ritjes zo bij mooie zomerse dagen in de week willen gaan maken. Dus die beide fietsen wel flink willen gaan gebruiken.
0: En vanaf wanneer kan dat?
1: Ze gaan volgende week in bestelling. Dus ze hopen rond de rol de markt de fietsen te kunnen showen en te kunnen opstarten met de vrijwilligers en de deelnemers.
0: Zitten we dan in september?
1: Begin september, ja.
0: Nou, zou mooi zijn. Dank u wel voor uw toelichting en succes met de aanschaf. Jan Tevelde, Jaap moet ik zeggen, van Fietsen Alle Jaren Rolde. Oh.

0: antwoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Half negen is het. Zomaar ben je een uurtje verder. Het laatste nieuws met Daphne Blanke.
5: Goedemorgen. De opruimwerkzaamheden op de N381 bij Hogersmilde hebben tot middernacht geduurd. Gisteren botsten hier 5 vrachtwagens en een personenauto. En daarbij raakte een 60-jarige man gewond. Het bergen van de vrachtwagens was een flinke klus. Een van de voertuigen moest met een telekraan uit de sloot gehesen worden. Inmiddels is de weg weer open. Stichting Fietsen Alle Jaren Rolde kan 2 nieuwe e-rikscha's kopen dankzij een bijdrage van het AWB-fonds. Een rikscha is een elektrische driewieler met een zitgedeelte voor 2 mensen. En daarmee kunnen ouderen en mensen met een beperking fietstochten maken. Door acties in Rolde kwam het initiatief hoog op de stemlijst van de AWB te staan. En daarmee sleepte de stichting het geld binnen. De verdachte van het voorbereiden van terroristische aanslagen op 13 slagerijen in Drenthe en Groningen staat vandaag voor de rechter. De man van 23 uit Midwolda zit sinds september vorig jaar vast. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming. De man is psychisch onderzocht en wat er uit dat onderzoek is gekomen blijkt op de zitting. En de spanning loopt op voor VV Onze Club. Het team neemt het vanavond op tegen FC Emmen als sportpark De Pampert in Coevorden. Tijdens de afleveringen van de Onze Club-podcast is door het jaar elke week een Drentse amateurvoetballer, trainer, verzorger, leider of materiaalman geselecteerd. En die selectie mag het vanavond waar gaan maken tegen de profs. Je ziet de wedstrijd tussen VV Onze Club en FC Emmen vanaf 19:30 vanavond live op TV Drenthe, rtvdrenthe.nl en op ons YouTube-kanaal.
6: Hartstikke mooi, Daphne. Dankjewel. Gaan naar het weer. Greta Spannenburg, opnieuw een heel goeiemorgen.
7: Goeiemorgen, Judith.
6: Het is een beetje grijzig nog vandaag, of vanochtend in ieder geval. Blijft dat zo vandaag?
8: Ja, het zal wat wisselend zijn, maar we zitten wel in de hoek waar Noordzeewolken heel gemakkelijk kunnen overtrekken. Dat gold voor gisteren, dat geldt voor vandaag, dat geldt ook voor morgen en nog voor donderdag. En misschien is dat ook wel lekker, hè? Ik bedoel, gisteren zag je daardoor ook grote verschillen in het land. 20 graden aan de Groningse kust en 32 graden gistermiddag in delen van Zeeuws-Vlaanderen. Dus je ziet ook grote temperatuursverschillen in het land. En bij ons is de maximumtemperatuur wordt een beetje getemperd door de bewolking. Maar er zijn ook echt wel opklaringen. Geert Meekhoffer-Dieven meldt net dat het van zwaar bewolkt naar flinke opklaring is gegaan. Er zitten wat opklaringen vanuit Friesland. Die trekken dan over. Dus het zal een beetje een wisselend beeld zijn. Wolkenvelden voeren de boventoon. Maar bij tijden komt de zon echt wel leuk tevoorschijn. Opvallend is de wind. Die is nu nog redelijk rustig. Gaat uit het westen, noordwesten opsteken. En wordt vanmiddag ook af en toe vrij krachtig. Windkracht 5 hadden we gisteren natuurlijk ook.
6: Ja, nou ja, als je hem in de rug hebt op de fiets. Prima.
8: Lekker. Ja, één kant op fietsen. Dan weet je dat je richting Duitsland moet trappen.
6: Ik heb altijd het gevoel dat ik wind tegen heb. Herken je dat?
8: Ja? Dan fiets je misschien heel hard.
6: Nou, dat denk ik niet. Nee hoor. Nee. Volgens mijn man val ik bijna om als ik fiets. Maar dat is helemaal niet waar hoor. Dat is een oud wielrenner. Die weet die fietsen
8: veel te hard. Altijd snel.
6: Ach, vreselijk, ja. Zeg, Grieten, wat krijgen we de komende dagen?
8: Ja, de komende dagen nog steeds invloed van die Noordzee. Met temperaturen die denk ik voor veel mensen heel fraai zijn. Ik heb voor vanmiddag 23 graden uitstaan. Mocht die zon nou nog wat blakend tevoorschijn komen, zou het richting Overijssel ook nog wel 24 graden kunnen worden. Nou, vanavond dan een afnemende wind weer. En morgen steekt de noordwestenwind in de loop van de ochtend weer op. Niet zo stevig als vandaag. Tandje eraf, windkracht 4. Weer veel wolkenvelden die vannacht dan over ons heen trekken. En morgen in de loop van de dag af en toe eens wat openbreken. Maar de boventoon voor de bewolking ook donderdag. Stratusbewolking, oftewel laaghangende wolkenvelden waar de zon echt wel doorheen prikt, maar nog niet helemaal overtuigend. De overtuigingskracht komt vanaf vrijdag. Vrijdag in het weekend. Ja, dat worden vrij zonnige tot zonnige dagen. De wind is dan heel rustig. Uit het noorden tot noordoosten. Ja, dan ga je gemakkelijk naar 26 tot 28 graden. Of zelfs nog een beetje hoger.
6: Oh, we gaan het afwachten. Grieten, dankjewel. Heb een mooie dag en tot later.
8: Doei, doei.
6: Verkeersinformatie is er ook. Die ene file die staat er nog. Is wel ietsjes langer geworden. 3,5 kilometer nu bijna. Ik heb het over de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid. En straks een van de spelers over het duel tussen het dreamteam van onze club en FC Emma.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig. Voordelig en dichtbij.
18: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Goedemorgen Drenthe.

If you could read my mind. Voor Yellow Wheels was dit op Radio Drenthe. Ja, als we met 9-0 achter staan, dan mag je me wisselen, want ik ga er niet met 10-0 af. Dat zei sportverslaggever Tom Meijers vorige week. Want hij speelt vanavond met het dreamteam van onze club tegen FC Emmen. Ik vraag hem zo of die daar nog zo in staat en hoe het überhaupt staat met de spanning voor vanavond. Je hoort het zo na Bill Willis.

0: en Lovely Day. En dan kan het worden hoor, een lovely day. Want het is de dag van de waarheid voor VV Onze Club. En dit Drentse droomteam neemt het vanavond op tegen FC Emmen. Geestelijk vader van het team en zelf ook speler is sportcollega Tom Meijers. Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het? Heb je geslapen?
1: Ik heb uitstekend geslapen. Ik ben topfit, ik heb er vooral heel veel zin in, dus kom maar op.
0: Ja, hoe is het met de spanning dan?
1: Nou, ik heb niet echt veel spanning. Ik heb meer spanning, of niet veel spanning voor de wedstrijd, maar ik heb meer spanning gewoon voor de dag aan zich. Dat ik denk van, ik hoop gewoon dat het hele sportpark in Koevoorde straks allemaal vol staat met amateurvoetballiefhebbers die hopen dat wij nog een klein stuntje eruit kunnen halen tegen FC Emmen.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, ik leef natuurlijk ook niet in de illusie dat we überhaupt kunnen gaan winnen. Maar als we een doelpuntje kunnen gaan maken vanavond, dan ben ik al heel tevreden.
0: Ja, je tempert een beetje, hè, de verwachtingen.
1: Ja, ik moet natuurlijk wel een beetje realistisch zijn. Ik bedoel, sommige jongens van VV Onze Club die schudden elkaar vanavond in de kleedkamer voor het eerste hand. Dus die kennen elkaar niet eens. Dus ik ben wel benieuwd, maar ik leef niet in de illusie dat wij SCM even van de mat gaan tikken.
0: Want even, voor mensen die het gemist hebben, wat is VV Onze Club?
1: Ja, VV Onze Club, ik hoorde jou ook in het intro vertellen, een dream team. Nou, dat is het niet helemaal. Het is vooral een team samengesteld door de podcastgasten van de VV Onze Club podcast. En de podcastgasten die hebben gewoon echt volledig de touwtjes in handen gehad wat betreft de samenstelling van dit elftal. En die hebben gewoon tijdens dit seizoen, zeg maar, van de podcast, hebben de podcastgasten een actieve speler mogen nomineren. En die komen vanavond allemaal zo'n beetje in actie. Dus het is eigenlijk echt een samengesteld team door de podcastgasten. En ik hoorde collega Matthijs Renkema in een interview met SCM-trainer Menno van Dam het een bij elkaar geraapt zooitje noemen. Maar dat gaan we Matthijs vanavond even laten zien, dat het niet zomaar een bij elkaar geraapt zooitje is. We gaan er gewoon vol voor.
0: Want wie zit erin?
1: Ik zal eens wat namen noemen. Janne Siegers bijvoorbeeld van GOMOS. Daar heb ik afgelopen seizoen met Valdemont nog tegen gespeeld. Dat is een goede speler. Mike Doldersum van Germanicus. Ja. Die speelt volgend seizoen bij Elim. Die gaat terug naar Elim. We hebben Gerson Klok van VV Hogeveen. Hij speelde ooit ook bij FC Emmen. Heeft toen de historische promotie in 2018 nog meegemaakt.
0: Oh,
1: als rechtsback van FC Emmen. Dus die staat nu bij ons in het elftal. Dus dat is ook super vet. Lennon Ebeltjes is wel een bekende naam in de provincie. Hij is keeper van SVBO. Dus het is ook niet een ploeg van niks. Wil ik Matthijs Renkema maar vooral meegeven.
0: Hey, maar heb je wel spelers op elke plek, zomaar zeggen, dat je niet straks met elf spitsen het veld in komt?
1: Ja, nee, dat zou mooi zijn, hè, dat we de spits op linksback hebben. Nee. We hebben een samengesteld elftal en we hebben ook wel een beetje gestuurd in de podcast op van,
0: Oké,
1: jongens, we hebben nu 6 middenvelders. Laten we alsjeblieft ook nog wat extra verdedigers erbij selecteren. Dus daar hebben we nog een beetje op kunnen sturen. Dus we hebben, als het goed is, dubbele bezetting op alle posities zo'n beetje. Dus daar komen we wel uit.
0: Welke plek sta je zelf?
1: Als het goed is, heeft de Erwin van Oosten, de trainer van Germanicus, de club waar het ook allemaal gaat plaatsvinden, als het goed is, zet hij mij ergens achterin. Want dat is ook mijn meest vertrouwde positie. En daar kom ik ook het beste uit de voeten, denk ik. Dus ik hoop dat ik gewoon rechts centraal achterin sta. Dat is mijn positie, normaal gesproken.
0: En wat weet je van het team van FC Emmen waarmee ze vanavond op de proppen komen?
1: Nou, ik volg natuurlijk FC Emmen al een tijdje, al een paar jaar voor de omroep ook. Dus ik heb natuurlijk wel een beetje inzicht in hoe het team eruit ziet. Dus ik ken Freddy Quispel bijvoorbeeld goed. Maar ja, het is ook elke zomer maar weer afwachten wat er binnen de lijnen komt bij FC Emmen. Ze hadden natuurlijk een paar jaar ook dat ze heel veel proefspelers hadden. Dat het allemaal lastig is in de voorbereiding. Dat er vooral heel veel mensen waren. Veel kwantiteit, maar weinig kwaliteit. En ik begreep uit het interview van Renkema met Menno van Dam, de trainer van FC Emmen, dat ze daar dit jaar eigenlijk een beetje van af zijn gestapt. En dat de selectie al voor 98% compleet is. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, Michael Breij schijnt, dat is de nieuwe aanvoerder van FC Emmen. Die komt over van Cambuur uit mijn hoofd. Die schijnt er dan hopelijk niet bij te zijn voor ons. Want hij had gisteren, was hij niet op de laatste training, begrepen.
0: Okay.
1: Dus met een beetje geluk missen ze de aanvoerder. En dat zou voor ons natuurlijk wel weer kansen bieden.
0: Hey, even met het oog op het WK. Wat als het eindigt in een gelijkspel? Komt er dan verlenging? En heb je eventueel al geoefend op strafschoppen?
1: Nou, ik denk als het een gelijk spel wordt, dan schud ik ze allemaal heel snel de hand. En dan gaan we lekker de kantine in en dan drinken we een potje bier, denk ik.
0: Want voorspel eens, wat denk je? Wat gaat het worden vanavond?
1: Ja, wil je een realistische voorspelling of wil je vooral de voorspelling vanuit de hoop beredeneerd?
0: Jij mag het zeggen.
1: Nou, ik ben blij als we een doelpuntje maken. Dus als het 5-1, 6-1 is, dan...
0: Oh, daar had ik ook in het hoofd. Het wel. Precies, dat had ik ook in het hoofd. Maar dan wil ik het anders doen. Dan wil ik het ombuigen. Dan ga ik voor onze club. Die gaat er met 3-1 met de winst vandoor.
1: Zo. Nou, als dat zo is...
0: Ja, ik kan niet 5-6-1 volgende... voor FCM zeggen als jij het ook al zegt. Hè? Dat is niks aan.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar als dat gebeurt, dan breng ik dat van de week op de redactie.
0: Hartstikke goed. Hey, de wedstrijd vanavond. Hoe laat begint het? 19:30?
1: 19:30 is de aftrap. Het sportpark is al open vanaf 4:00. Kinderen tot en met 12 jaar die kunnen daar heel wat activiteiten doen. Dus die kunnen daar ook gratis naar binnen. Tot en met 12 jaar is het gratis. En als je de wedstrijd wil komen kijken als volwassene... dan kun je een kaartje aan de kassa kopen voor €5... of via de ticketshop van FCM.
0: Je ziet de wedstrijd vanavond ook bij ons. De wedstrijd tussen VV Onze Club en FCM. Vanaf 19:30 vanavond dus, zoals gezegd. Live op TV Drenthe. En ook te zien via ons YouTube-kanaal. Nou, laat me niet in de steek, hè. Zorg er dat er niet meer tegenkools komen dan één, hè, jij als verdediger, Tom.
1: Ik vlieg overal voor je dit.
0: Heel goed. Succes vanavond, dankjewel.
1: Dankjewel, doei.

0: Vlaamse Music to Watch Girls By.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, provincies en gemeenten mogen maatregelen nemen tegen zogeheten probleemwolven. Het lijkt vanaf deze zomer te kunnen, want het kabinet grijpt in. En dat wordt goed ontvangen in Drenthe. Zoals bij de burgemeester van de gemeente Westerveld, Jouke Spoelstra. Tot middernacht zijn ze gisteravond bezig geweest met het bergen van vrachtwagens en het opruimen van brokstukken op de N381, de Frieslandroute. Daar botsten gistermiddag een auto en 5 vrachtauto's tussen Hogesmilde en Appelscha. De weg is weer open, je kunt er gewoon weer langs. En geniet ervan, de natuur in Drenthe, de omgeving van Rolde met de wind door je haren. Nou, stel je het voor, hoe lekker is dat? En mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, die kunnen binnenkort deze fietservaring wel weer meemaken. En wel op een e-riksja. Mede dankzij bijdrage van het ANWB-fonds kan stichting Fietsen Alle Jaren Rolde er 2 kopen. Initiatiefnemer Jaap de Velde van die stichting vertelde er vanochtend over bij ons. En het is de dag van de waarheid voor onze club, hè. Dit Drentse droomteam, ik blijf het zo noemen, neemt het vanavond op tegen FC Emmen. Je ziet de wedstrijd van VV Onze Club en FC Emmen vanaf 19:30 vanavond dus bij ons op TV Drenthe. En op ons YouTube-kanaal kun je het ook volgen. Of je bent er natuurlijk gewoon zelf bij, hè, op Sportpark De Pampert in Coevorden. Je kunt daar terecht voor €5. En kinderen tot 12 jaar kunnen daar gratis terecht. Nou, we hebben een voorspelling gedaan. Tom Meijers, die zelf meedoet in het team. Als verdediger, die denkt dat hij met 5-6-1 het schip ingaat. Maar het zou toch mooi als ze een overwinning kunnen halen op FC Emmen. Dat zou toch mooi zijn. We gaan het afwachten. Vanavond om 19:30 de aftrap.

0: And All That She Wants.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Dag Wim en heel goedemorgen.
3: Goedemorgen Judith.
0: Jij bent een voetballiefhebber, hè?
3: Ja, nou ja, wel.
0: Ja.
3: Jawel.
0: Ja.
3: Ik als oud KNVB-scheidsrechter en voorzitter van een voetbalvereniging. Ik heb wel iets met voetballen. Dus,
0: als jij scheidsrechter. Ja, oh, ik zie je staan.
3: Ja,
0: ik zie je zo staan, ja. Ze kwamen ook niet zo gauw langs je heen, denk ik. Als je een besluit had gemaakt, dan was het ook wel zo.
3: Ik was vrij ferm. En, ja. En meteen de eerste 5 minuten van de wedstrijd waren bepalend voor de rest.
0: Okay.
3: Dus dan moet je laten zien dat je er staat en wat je wel en niet tolereert.
0: Ja,
3: dus
0: spelers kwamen met poep in de broek het veld op.
3: Ja,
0: dachten wie een broer is scheidsrechter.
3: Dat dacht ik. Oh, we hebben hem weer.
0: Ja, precies.
3: Nee, mee.
0: Nee, maar ga je kijken vanavond?
3: Vanavond? Ja, via
0: niet
3: YouTube,
0: WK,
3: volgens mij.
0: Nee, naar onze club, hè?
3: Onze club. Ja, het is in bij Germanicus, volgens mij.
0: Ja.
3: Misschien ook wel leuk om daarheen te gaan. Het is een heerlijke, lekkere avond.
0: Ja,
3: de temperatuur
0: precies.
3: Is perfect. Dus, ja.
0: Lekker.
3: Nou,
0: misschien ben jij daar te zien. Dus vanavond.
3: Misschien wel, ja.
0: Nou, zou leuk zijn.
3: Maar eerst de komende 3 uur.
0: Ja, eerst de komende... Oh ja, wat ga je doen?
3: Ja, om 21:15 straks gaan we al voor het eerst schakelen met de trekkertocht natuurlijk.
0: Ja.
3: Gisteren deden we dat na 10 uur alleen... We hebben natuurlijk om 9:55 is het de ochtendgymnastiek op televisie. Dus hebben we het iets vervroegd. Ik heb een column van het Huis van de Taal. En Daphne is dus, we gaan het over allerlei zaken hebben. Er komt wel weer iets voorbij. We gaan toch nog eventjes stilstaan natuurlijk bij de wedstrijd van vannacht.
0: Je bedoelt vooral de 4-1 voor België.
3: Och, ja. Wat heb ik ervan genoten.
0: Ja, dat zal. Dat zal. Wie niet, zou ik denken.
3: Ja.
0: Ja, Trump niet. In het Witte Huis was het iets stiller,
3: niet.
0: Denk ik.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe laat hij de tv heeft uitgezet. Of hij de 4-1 nog wel heeft gezien.
3: Ik denk dat hij helemaal niks gezien heeft.
0: Hey, koffie en keuvelen, zometeen lekker gezellig keuvelen. Blijf erbij, heb een mooie dag en tot morgen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
5: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Borgstee, Assen.
9: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen... nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring... waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump... zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
12: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
11: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
13: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds... beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
11: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt... toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA... om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino... De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Vers aan tafel, vers aan tafel.
17: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
16: Vers
17: aan tafel.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
16: Vers
17: aan tafel.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel met Wim.

0: inmiddels 85 jaar jong. Peter Koelewijn en je wordt oude papa.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 10 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze 7e van de 7e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Daniel Loos blikken we vanochtend terug op de Drentse Doezend. En Ellen ten Damme die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je de Dolly Dots met Don't Give Up. Maar eerst kijk eens aan. Dit is Goede Boel.

0: Love Me Just A Little Bit More. Dat was natuurlijk de grootste hit voor deze dames. Maar ze hadden er meer, waaronder deze Don't Give Up. De Dolly Dots.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En daar hebben we iedere week weer een thema aan verbonden. En ja, deze week, het is natuurlijk de vakantieperiode, maar ook de start van de trekkertocht. En daarom liedjes over Drenthe en omstreken, over boeren, over dorpen, dreugen, worst, et cetera. Lekker in zomerse sferen. En dan staat deze natuurlijk ook hoog genoteerd in die Drentse Duizend. Dit is Daniel Loewis en Op het Platteland.

was oorspronkelijk een hit voor de Australiër Kevin Johnson. Die had er in 1973 een bescheiden hitje mee in Engeland. En het werd toevallig opgepikt door iemand die werkte voor de platenmaatschappij van The Cats. En de rest is geschiedenis. Dit was Rock and Roll. 9:55. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst Guus Meeuwis. In de tijd nog samen met Van Gant. Het is één nacht.

0: in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
5: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
6: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De N381 tussen Hogesmilde en Appelscha is weer open. Gisteren botsten hier 5 vrachtwagens en de personenauto. Daarbij raakte een 60-jarige man gewond. De verdachte van het voorbereiden van terroristische aanslagen op 13 slagerijen in Drenthe-Groningen staat vandaag voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming. En de stichting Fietsen Alle Jaren Rolde kan 2 nieuwe rikscha's kopen. En dat dankzij een bijdrage van het ANWB-fonds. Met deze elektrische driewielers kunnen ouderen en mensen met een beperking fietstochten maken. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in onze app. En voor het weer is hier Greta Spannenburg.
7: Vrij veel wolkenvelden glijden vanaf zee over ons heen. Daar vallen ook wel gaten in. En zeker gaandeweg de dag komt er steeds meer ruimte voor perioden met zon. Ondertussen trekt de westelijke wind wel wat steviger aan. Die wordt bij tijden vrij krachtig, windkracht 5. En de temperatuur die stijgt vanmiddag naar zo'n 22 of 23 graden.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: Zomerse klanken op je radio, dat samen met de Spargo en de One Night Affair.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En daar hebben we ook deze week een thema aan verbonden. Ja, dat zal je niet verbazen natuurlijk, want aanstaande donderdag dan begint hij weer een nieuwe editie van de Drentse Fietsvierdaagse. Dus daarom gaan alle liedjes lekker over fietsen. En vandaag doen we dat met Ellen ten Damme en La Biciclette. Afkomstig van de cd Op Fietsen uit juli 2015. En met deze fietscd wordt het 200-jarig bestaan van de provincie Drenthe gevierd. En deelnemers van de Fietsvierdaagse in de tijd, die kregen deze cd helemaal gratis. En ook deze staat er dus op. La Biciclette, Ellen ten Damme.

0: Astrid Nijg op Radio Drenthe. En ik doe wat ik doe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is inmiddels 9:45 worden en de motoren moeten gestart worden. Ja, volgens mij kan dat weer zo'n beetje, want het is dag 2 van de Trekkertocht. Aldert, een hele goede morgen.
3: Ja, mooi, Wim. We hebben de motor nog even uitlaten. De verstaanbaarheid natuurlijk is dat wel handig. En we starten hier bij het vertrekadres. Dat is de familie Scholten in Dalden. En we hadden gisteren wat commentaar over de zichtbaarheid van onze trekker en wagen. Ja, die is natuurlijk wel zichtbaar. Maar wij zijn niet de enige trekker en wagen die dat redt. Dus wij vallen wat minder op, vinden ze. Dus we zijn nu bedoelde met vlaggies. En ook nog een hele grote vlag. Moeten we nog even kijken hoe die gaat vastmaken op de korre. Zodat wat beter zichtbaar bent. In de weg en zo, hè. Zodat ze ons aanhouden kunt, dat ze ons tegenhouden kunt met dreugen worsten en zo. Nou ja, je snapt er wel hoe dat wacht. Nou, dat idee, dat is hetgene waar we nou even mee bezig bent. We hebben net alleen koffie gehad hier bij de familie Scholten. Lekker! Ilse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, je hebt de koffie klaar.
4: Ja, zeker.
3: Ja, natuurlijk,
4: voor jullie altijd.
3: Ja, dat, mooi, dat kunnen we mooi combineren. Hè? Want je woont hier op het veebedrijf van je ouders. Waar je hier trouwens ook in met?
4: Nou, nu wel in de vakantie, want doe ik wat vaker klusjes, maar in het algemeen niet.
3: Je melkt niet?
4: Nee.
3: Nee,
4: we hebben robots. Dus dat
3: dan ben je daar mooi vrij van. Ja,
4: dat wordt makkelijker.
3: Jules, je bent tweede geworden met het Songfestival.
4: Derde.
3: Derde?
4: Ja.
3: Ik ben van tweedes.
4: Nee, dat was mooi geweest.
3: Oh, toch?
4: Ja, nee, volgens mij ben ik derde geworden.
3: Oh, nou ja, goed, dat komt ook niet zo krek. In ieder geval net niet de eerste, net niet.
4: Nee, wel de top 3 behaald.
3: Met je jodelady.
4: Ja, klopt.
3: Nou, je hebt wel veel commentaren, denk ik, afgelopen, of niet?
4: Ja, zeker. Heel veel enthousiaste berichten, zeker.
3: Veel reacties.
4: Ja.
3: Ja, want in Drenthe wordt Horst niet jodeld eigenlijk. En hoe kom je dan bij jodelen?
4: Ja, mijn opa kon jodelen. Dus...
3: Oh, dat is echt zo?
4: Ja, hij kon ook jodelen, dus ja. Ik ging ook maar jodelen. Ja.
3: Hoe kwam je opa daar dan bij?
4: In zijn familie kon heel veel mensen jodelen. Dus ik denk dat het een beetje een familietrekje. Ja.
3: En nog iets zegt, waar vandaan komt misschien ergens uit de Zwitserse Alpen of zo?
4: De familie komt wel een beetje uit Duitsland.
3: Mama van Nielsen komt er ook in bij. Ja. Want mama die heeft ons net al in helpen. Die waren allemaal vaste plakken en zo. Maar dat is van jou, hè?
5: Nou, ik vind zingen natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, ik heb zelf ook in een kinderkoor. En ik heb een kinderkoor geleid. Ja.
3: Ja.
5: Ja.
3: Maar jodelt niet?
5: Nee. Dat kan ik niet, helaas niet.
3: Je kunt dat leren, nog niet?
5: Ja, Ilse die zegt van dat het mogelijk is, maar ik probeer het wel eens, maar het lukt me niet. Nee.
3: Ja, Ilse, hoe lastig is dat, leren jodelen?
4: Ja, ik weet, voor mijzelf was het makkelijker dan blijkbaar voor iedereen het is. Dus het denk ik vooral ook dat je een gevoel voor hebt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, ik doe wel eens een keer, maar dat is geen jodelen, hè?
4: Ja, het komt wel in de buurt. Misschien als je zo doordoet.
3: Maar doe jij het nog eens?
4: Jodelhoedie, jodelhoedie.
3: Dat is vakmatig, hè? Dat hoor ik meteen. Fantastisch. Maar ben je van plan om daar in 30 ook met jodelen en ook weer met nieuwe liedjes te bedenken dan met?
4: Nou, ik wil wel graag weer een nieuw liedje maken. Ik weet nog niet zeker als dat per se een jodeltje wordt.
3: Ja.
4: Maar ik wil het zeker niet op de achtergrond houden. Nee. Ik vind het wel leuk om dat toch wel, want het hoort wel bij mij.
3: Ja. En dit jodellied waar je nou eigenlijk ontzettend met bekend bent. Wie heeft dat gemaakt dan? Die teksten zo en de muziek?
4: Nou, ik heb de tekst samen geschreven met Richard Nijstad en ook met Jeff Zwart. Ja. En daar heb ik het ook het lied gemaakt.
3: Ah ja.
4: Ja.
3: Ja, precies. En dan ben je net eens opnemen en zo. En het is nou een hit eigenlijk, hè?
4: Ja, is dat zo? Ja.
3: Het wordt geregeld rijden. Ik wil er nog eens erbij komen.
4: Ja, klopt. Op RTV Drenthe zeker. Ja, heel leuk.
3: En je bent nog niet verrast voor allerlei optredens en zo?
4: Nou, af en toe krijg ik nog wel wat berichtjes en mailtjes.
3: Ja,
4: dus dat is wel
3: leuk. Ja, je bent nog piepjong natuurlijk, hè? Ja. Maar vrouw jong, 18, 19?
4: Ik ben bijna 19.
3: Dat bedoel ik, ja. En wat voor opleiding doe je?
4: Ik doe nu verpleegkunde.
3: Ja, en uiteindelijk is dat toch meer die richting de muziek? Is dat een beetje het idee?
4: Ja, die wil ik er wel in houden.
3: Toch?
4: Ja,
3: erbij eerst?
4: Ja, op eerst erbij.
3: Ja. Goed.
4: Ja.
3: Nou ja, hartstikke mooi. Nou, we gaan zien. We gaan de carrière van Ilse natuurlijk ontzettend volgen. Maar goed, nou Ilse wel verloren. Maar we moeten van Dalen richting Nieuwlanden vandaag. En dat giet niet in de rechte lijn. Want dan zijn we verder middag al over. Dat is niet de bedoeling. We gaan eerst in de Wachtem heen, Wim. En dan gaan we misschien even via Hesselderbrug. En we gaan ook in bij Gies lang. Van volgens mij is Markt in Gies.
6: Okay.
3: Dus een klein beetje rond. En dan gaan we weer terug richting Zwinderen. Komen we deur, Geesbrug komen we deur. En uiteindelijk, dan midden wij tegen 3 uur, hopen wij in Nieuwlanden te wezen vandaag. En ja, jongens, hol ons aan en zo. En kom in Schulden, want als je Schulden kunt en met 10 breken alle 4 vakjes kunt volgen. met één bedek dan, hè? Ja, dan kun je een hartstikke mooie sleutelhanger van ons. Ja, nou, dus alle redenen om ons gewoon aan de weg eens in aan te houden. Die zitten lekker dom zeurten en zo, maar dat kunnen wij geweldig. Hartstikke nou, en we zijn aan de weg naar Nieuwlanden, dus wees van harte welkom.
1: Mooi zo, en altijd als je nog met die trek een beetje een hart of een drempel in gaat, dan leer je misschien ook wel jodelen.
3: Ja, dat is ook wel een idee. Ja, wie zal het zeggen?
1: Later.
3: Later, hoi.

Scholten. En dat met Mien Opa, inderdaad de derde bij het Songfestival hier in Drenthe een paar weken geleden. Het is 10:05, het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot een klassieker van Lisbeth List en Ramses Shaffy. Dit is Pastorale.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: hit uit 1985 voor Madonna. En dat met Material Girl.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Ik zeg een hele goede morgen, Daphne.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
3: Goed.
0: Is dit de tweede keer dat we ooit wat samen doen hier? Volgens mij wel, hè?
3: Ja, volgens mij heb ik één keer meegelopen in de ochtend. En ja. Nu voor het Echie.
0: Oh, wat spannend.
3: Ja, maar ik vind het leuk.
0: Gaan we om 12 uur evalueren? Dus,
3: Ja, is goed. Gaan we even samen zitten voor
0: leuk,
3: de feedback.
0: Ja. Hey, ik volg jou een beetje op je social media. Je hebt volgens mij een enorm leuk weekend gehad.
3: Oh.
0: Jij was bij Down the Rabbit Hole.
3: Ja.
0: Ik vind sowieso de naam voor dat festival vind ik al briljant.
3: Ja,
0: maar hoe komt ze aan die naam?
3: Het is bij zo'n heuvel.
0: Ja,
3: dus ik denk dat het
0: een
3: beetje
0: zit een konijnengat in. En dan denk ik, nou, laten we maar Down the Rabbit Hole noemen.
3: Ja, ik heb er geen konijnen gezien.
0: Nee.
3: Maar, ja.
0: Het is een muziekfestival, 3 dagen volgens mij.
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Ja. Op donderdag kan je dan het terrein al op. En dan op vrijdag beginnen echt de concerten, zeg maar.
0: Ja. En,
3: ja.
0: En wat was het hoogtepunt voor jou?
3: Poeh, ja, er waren zoveel hoogtepunten eigenlijk.
0: Ja.
3: Ik heb deze vraag meerdere keren gekregen. Maar David Byrne is natuurlijk een van de hoogtepunten.
0: Van de Talking Heads.
3: Och, en, wat
0: maar
3: was
0: die
3: dat
0: is ook
3: goed.
0: Al een beetje op leeftijd, die man. Maar die zet een show neer, ongelooflijk.
3: Ja, die heeft heel veel mensen om zich heen. En die hebben ook allemaal dezelfde kleuren pakken aan.
0: Ja.
3: Dus dat ziet er sowieso al indrukwekkend uit.
0: Er zit een choreografie in. Dat met een drummer over het podium heen. En dan komt er weer wat anders. En een blazer. En dan staan er weer een paar te dansen. Zoek de filmpjes maar eens op YouTube. Het is fantastisch.
3: Ja.
0: Heerlijk. Mooi man.
3: Ja, Florence and the Machine was ook heel goed.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dan hoor je gewoon mensen zingen die precies zo zingen als op de plaat.
0: Ja, hè?
3: En dat is gewoon, verbazingwekkend.
0: Lekker man.
3: Ja.
0: Hey, volg jij, we hadden gisteren ook een beetje over het voetballen nog. Gisteren was er wat ophef natuurlijk, over meneer Trump en meneer Infantino, die even samen contact zouden hebben gehad over een Amerikaanse speler die de rode kaart werd ingetrokken. De wraak van de Belgen was wel heel erg zoet, hè?
3: Oh, dat is lekker.
0: Ik vond dat echt. Ik werd vannacht een keer wakker. En, normaal slaap je dan verder. Maar ik denk, ik ga even kijken. Toen zag ik dat het 1-0 was. Ik denk, oké, het zal toch niet. En toen ben ik weer verder gaan. Ik heb niet gekeken of zo, hoor. Maar dan word je vanochtend wakker en dan zie je dat het 4-1 geworden is.
3: Ja,
0: en
3: lekker.
0: Dan denk ik van, eat your heart out. En, nou dat, ongeveer.
3: Ja. Ja, echt hè. En dan is het toch mooi dat je nog een beetje iets van trots kan ervaren.
0: Ja.
3: Ondanks dat Nederland er al uit is. Maar dan heb je toch een beetje met die zuiderburen, denk je toch van, haha, yes.
0: Ja, maar de hele wereld ook staat achter België. Ik zag ook heel veel kaarten voorbij komen van de Wereldbol met alleen Amerika met de vlag. En de rest was allemaal een Belgische vlag ingetekend. Dus fantastisch, ja.
3: Ja, mooi.
0: Hey, ik heb een opname gekregen van de koning Filip van België.
3: Okay.
0: Die heeft vannacht ook gekeken naar de wedstrijd. En dat klinkt dan zo. Hij bult het nog steeds van de lachen volgens mij.
3: Ja, geweldig.
0: Ja, heerlijk. Goed. Nou ja, in ieder geval, gerechtigheid is er in dit geval gekomen volgens mij. Dus ik ben er blij mee. Mooi zo. Sam Fender nu, samen met Olivia Dean hier op Radio Dente. Dit is Rain Me In.

0: klein beetje in het kader van de fietsvierdaagse die eraan zit te komen. Bicycle Race, wat dat van Queen.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Aldert Oosterhuis.
0: 20 minuten over 10. Nou, Aldert is volgens mij net dan pas uit. En heeft de eerste gast net weer ontmoet. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Wim, nou, u nog niet helemaal. We bent bij, je kent Dalton, die heeft twee mulens. Denk ik, we gaan eerst bij de band te langer zitten en eens kijken of daar wat reuring is. Nee. Hier, we staan nog ter hoogte eigenlijk van het museum Jan Paul. Van de mulden Jan Paul.

0: en die is ook verzwerk. Gaan nog dicht. Maar we treffen hier wel een paar schooljongen. En die woont wel in Schuld, maar die wilden zo'n prachtige sleutelhanger verdienen van mij. Nou, dat komt dan mooi uit. Mees, Thijs en Vigo, hè? Zo staat het, jongens. Hoe oud ben je, Vigo?
1: 10.
0: En wat voor groep zit die dan eigenlijk?
1: 6. Maar ik ga naar groep 7.
0: Je gaat nog naar 7. En jij gaat naar groep?
2: 7.
0: Ook nog. Jullie zitten bij elkaar in de klas?
1: Ja.
0: Ja. Hebben jullie wel een beetje zin in vakantie, jongens? Jullie klinken nog niet echt dat je zegt van yes, het is vakantie.
2: Ja, ik heb wel zin in.
0: Je hebt er wel zin in. Ga je nog wat leuks doen in de vakantie?
2: Ja.
0: Ja, wat dan?
2: Ik ga vannacht naar Costa Rica.
0: Hoor ik dat goed? Ga jij vannacht naar Costa Rica?
2: Ja.
0: Oh, met je ouders neem ik aan?
2: Ja.
0: En met nog meer?
2: Ja, met mijn broer en zus.
0: Oké. En dan doe je dat vaker? Zo'n eind weg?
2: Ja.
0: Ja. Vind je dat leuk?
2: Ja.
0: Ja. Oh, oké. Heb jij ook dat soort grote plannen nog, Vigo?
1: Nou, ik ga nu naar Frankrijk. En ja.
0: Ja, en verder?
1: Volgend jaar weet ik niet.
0: Volgend jaar? Nee, nou, maar dat is voor volgend jaar wel weer. Oh, dan wil ik het van Mees ook weten. Mees, waar ga jij naartoe met vakantie?
1: Zeeland.
0: Zeeland? Oh, wat dichtbij eigenlijk. Tenminste, dat vergelijk met die andere jongen, hè? Ja, ja. Ja, ga ik vaker naar Zeeland?
1: Ja.
0: Vind je het mooi?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ik vind het, op een of andere manier hebben de jongens zoiets van, nou, kijk maar wat, dat idee. Jongens, kunnen jullie een beetje schulden?
1: Ja.
0: Ja, och, nou, kom maar eens even bij. Want hier, moet je eens kijken wat we hier hebben. Mees, als jij nou eens even begint. We hebben hier een schoenbak. En hier staat 10 brikken. Die staat hierop. En als je nou in elk vakje ook maar 1 brik zou kunnen krijgen. Als dat lukt, dan krijg je van ons een prachtige sleutelhanger. Denk je dat het lukt, Giet?
1: Ja.
0: Ja. Nou, laat me eens even zien. Ga je gang. Nou, Mees die pakt de toen maar een beetje stevig gooien. Ja, precies. Want hij is een beer die aan de stroeve kaart. Ja, maar dat giet op zich al mooi. Maar ja, 1, dat zit erin. En nou nog even, die andere nog even, nog 3 erin. Ja, dat giet nog niet helemaal naar wens. Ja, je bent op de helft. Oh man, die 2 nog even en die 3. Zult dat nog lukken? Dus je hebt nog 2 brikken. Nou, ik... Ja, nee. Ja, Bokkie die maar nog weer hebben, maar dat giet je toch niet lukken. Dus we gaan even de 10 weer ophalen, jongens. En dan gaan we even de volgende. Thijs, doe jij maar even als tweede. Stel ik mij zo voor. Voordat je naar Costa Rica gaat, waar jij dan niet? Ja, jij gaat naar Costa Rica, hè? Vannacht nog. Oh, eerst een einde reizen.
2: Om 6 uur moet ik naar Schiphol.
0: Dan moet je dan er al wezen? Of nee. Giet dan het vliegtuig weg?
2: Nee, dan moet ik erheen.
0: Oh, dan moet je weg. Maar ik vroeg pas.
2: Ja.
0: Oh, dan ben je vroeg opstaan, maar dat vind je niet erg.
2: Nee.
0: Nou, voordat je naar... Het zou wel mooi wezen dat je op Costa Rica zo'n mooie sleutelhanger kunt laten zien. Zou dat niet mooi wezen? Nou, doe maar eens even. Hier, 10 brekken. In elk vakje 1. Ja, bijna de ene. Ja, kijk, dit is al klaar. Nou, die andere nog even. Nee, dat ook net even niet. Nee, jammer. Nee, oh, je hebt nog 5 brikken over. Je bent nog op de helft. Ja, die 3 die kan erin. Die zult erin kunnen. Oh, nog een klein tikje. Nou. Ja, die zit er ook in. Kijk, je bent alweer op de helft. En nou die andere 2 nog even. Nee. Jammer. Nou, nog 1 poging. Wie houdt nog niet hard? Vigo houdt nog niet hard. Nou, Vigo die mag ook even een poging doen. Jongens, ik geef je de brikken even weer. Ja, wat maakt het nou even dan? Wim? Ik weet niet of jij iemand tiet hebt. Want,
3: oh, zeker wel.
0: Jong, je bent wel heel fanatiek.
3: Zie die tot 12
0: Nou, Vigo, laat je hem zien. 10 brikken. Ja, erom. Nou. Ja, bijna. Die gat is weer groter dan die tussenschot is. Dus het moest eigenlijk makkelijk wezen. Zo zeg. Want er zit nog geen 1 in. Vigo, doe maar. Ja, 1, dat is klaar. Ja? Nou, die vind ik dat die weer hebben mag. Dat ging hem niet helemaal goed. Zo, nog een keer. Gooi dit er nog. Ja, bijna. Nee. Ik ben bang, nog 2 breken, nog 1. Nee, dat giet hem. Nee. Hmm. Jongens, wat nou toch jammer. Maar dan kijk ik hem rond, hoor. Volgens mij is hier verder niemand, hè? Hier. Nee, met. Sst. Niet verder vertellen. Kijk, heb ik nog meer? Ik heb niet meer. Wacht even, ik moet even in de tassen. Even in de tassen kijken, want ja, je kunt een jongen toch niet met lichaam naar Costa Rica en Frankrijk en Zeeland laten gaan. Dat kan toch helemaal niet. Kijk eens jongens, wie had nog geen? Vigo, kijk eens, heb je ook nog geen? Niet verder vertellen, want jullie hebben eigenlijk niet winnen, maar doe maar. Voor deze keer, omdat het zo mooi weer is en omdat het zo vakantie gaat. En wat laten zien jongens, hè? In Costa Rica, in Frankrijk en Zeeland, beloof je dat? Wim, we gaan verder. Van dan richting Wachten. Eens kijken of we daar nog wat van die mooie sleutelhangers kwijt kunnen worden. Wie zal het zeggen?
3: En misschien morgen even talkpoeder metnemen, Albert. Dat helpt ook nog wel vaak op die dingen, hè?
0: Oh ja, maar ze wonen er wel in, hè? Ze wonen wel schoen.
3: Ja, dat wel,
0: hè? Dat gaat niet zijn, hè? Dat is nog wel in mijn ding.
3: Nou, de volgende meer succes. Hé, bedankt.
0: Jojo. Ja.

ook heel veel muziek voor anderen. En hij drumde mee op heel veel andere nummers. En dat deed hij samen met Patty Austin, Nevada, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme. Straks het nieuws uit de regio met Daphne. Maar eerst Gene Pitney en It Hurts to Be in Love.

0: kortingen. Rock the Summer Sale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Het is 1 minuut over 11:30. Tafne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De opruimwerkzaamheden op de N381 bij Hogesmilde hebben tot middernacht geduurd. Gisteren botsten hier 5 vrachtwagens en een personenauto. En daarbij raakte een 60-jarige man gewond. Het bergen van de vrachtwagens was een flinke klus. Een van de voertuigen moest met een telekraan uit de sloot gehesen worden. Inmiddels is de weg weer open. De verdachte van het voorbereiden van terroristische aanslagen op 13 slagerijen in Drenthe en Groningen staat vandaag voor de rechter. De man van 23 uit Midwolda zit sinds september vorig jaar vast. En volgens het Openbaar Ministerie handelde hij vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming. De man is psychisch onderzocht. Wat er uit dat onderzoek is gekomen, blijkt op de zitting. En de spanning loopt op voor VV Onze Club. Het team neemt het vanavond op tegen FC Emmen op Sportpark De Pampert in Coevorden. Tijdens de afleveringen van de Onze Club podcast is door het jaar elke week een Drentse amateurvoetballer, trainer, verzorger, leider of materiaalman geselecteerd. En die selectie mag het vanavond waar gaan maken tegen de profs. En ook onze collega en initiatiefnemer Tom Meijer speelt mee.
7: Nee, ik heb niet echt veel spanning voor de wedstrijd, maar ik heb meer spanning gewoon voor de dag aan zich. Dat ik denk van, ik hoop gewoon dat het hele sportpark in Coevorden straks allemaal vol staat met amateurvoetballiefhebbers die die hopen dat wij nog een klein stuntje eruit kunnen halen tegen FC Emmen.
6: Ja, je ziet de wedstrijd tussen VV Onze Club en FC Emmen vanaf 19:30 vanavond live op TV Drenthe, rtvdrenthe.nl en ons YouTube-kanaal. Maar je kan dus ook gewoon naar het sportpark De Pampert komen om het mee te maken.
8: 19:30, hè?
6: 19:30. Een toegangskaartje kost €5 en kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis.
8: En ik heb wel Tom Meijers altijd wel een keer willen zien voetballen.
6: Ja, dus, ben benieuwd.
8: Ja, dat leek me echt heel benieuwd hoe die over het veld heen rent.
6: Nou, inderdaad.
8: Mooi, dankjewel dan. Het weer dan nu met Greta Spannenburg.
9: Vrij veel wolkenvelden glijden vanaf zee over ons heen. Daar vallen ook wel gaten in. En zeker gaandeweg de dag komt er steeds meer ruimte voor perioden met zon. Ondertussen trekt de westelijke wind wel wat steviger aan. Die wordt bij tijden vrij krachtig, windkracht 5. En de temperatuur die stijgt vanmiddag naar zo'n 22 of 23 graden.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: van Neil Diamond hier op Radio Drenthe. Dat met zijn Longfellow Serenades.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Aldert Oosterhuis.
0: 20 minuten voor 11. En Aldert, die is volgens mij... ben je durbel uit Aldert of niet? Want...
3: Ja, we zijn van Dal naar Wachtemerin, dat is niet zo'n einde. En dan kunnen we zo mooi de Wachtemerin, fantastisch mooi derby. Maar nog wel wat sloperig, kan ik je verzekeren. Er was nog weinig te beleven. Totdat we zagen in een ooghoek aan de rechterkant... dat er een meneer Dordoener was om zijn auto in te pakken. Die giet is op vakantie. Ik denk, nou, ik stop even. Is even vragen, waar zal de reis zijn? Sri Lanka!
0: Oh.
4: Ja, dat klopt. We gaan 3 weken naar Sri Lanka.
3: 3 weken naar Sri Lanka? Van Wachten naar Sri Lanka?
4: Van Wachten naar Sri Lanka. Via Düsseldorf en dan naar Sri Lanka.
3: Je gaat niet naar Schiphol?
4: Nee, we gaan naar Duitsland dit keer.
3: Ja. En waarom daar? Of is dat handiger? Is dat goedkoper?
4: Makkelijker parkeren volgens mij. Dus dat was een beetje...
3: Dat vraag ik wel vaker uit.
4: Ja, klopt. Ja.
3: Geen ervaring natuurlijk.
4: Nee, dat was ons idee.
3: Maar waarom Sri Lanka?
4: Nou, dat leek ons altijd nog een keer mooi om naartoe te gaan. Dus een mooie reis met de kinderen maken. En dat gaan we nu doen.
3: Ja. Man, vrouw, 3 kinderen.
4: Man, vrouw, 3 kinderen.
3: Ja. Allemaal in de basis. En wie ben jij?
5: Caries.
3: Ja. Lik je dat wel wat? Ja, Sri Lanka?
5: Ja, ik wil heel graag later ook meer reizen maken.
3: Ah.
5: Dus ik denk met mijn ouders erbij is ook leuk.
3: Het zit jullie al een beetje in het bloed, begrip ik.
5: Ja, wel hoor.
3: Ja. Wat ga je doen in Sri Lanka eigenlijk? Wat is het idee?
5: Ja, een beetje rondreizen. Dus om de 2-3 dagen gaan we naar een nieuwe plek. En dan gewoon culturele dingen bezoeken. Maar ook lekker zwemmen.
3: Ja.
5: Ander eten proberen.
3: Ja.
5: Nieuwe mensen leren kennen, hoop ik. Van alles.
3: Ja. En mama, wiens idee was het eigenlijk, Sri Lanka, dit keer?
6: Nou, ik... Misschien wel, eigenlijk van ons allemaal.
3: Toch.
6: Het stond al heel lang op mijn lijstje.
3: Ja.
6: Maar we hebben een beetje met z'n allen geïnventariseerd... wat wil iedereen en wat zou iedereen leuk vinden. En Sri Lanka stond op ieders lijstje.
3: Ja,
6: dus eigenlijk gezamenlijk besluit.
3: Ja. Nou, ik zal allemaal in spreken. Wie ben jij?
7: Rosalie.
3: En jij hebt er ook wel meerjarigheid aan, toch?
7: Ja, ik heb er heel veel zin in.
3: Ja. Je moet ook zeggen van niet. En jij dan?
8: Ik ben Sjoerd en ik heb er ook zeker heel veel zin in, ja.
3: Dat snap ik wel, ja. Maar het is een beetje een backpacking idee. Ook dat een klein beetje?
4: Ja, want Sjoerd heeft een beetje pech. Die kan geen voetbal meenemen. Dus hij moet zonder voetbal 3 weken op pad.
3: Hij kan voetbal.
4: Dat past niet in de tas natuurlijk.
3: Je kunt hem leeg laten lopen, hè? Ja, en daar weer op dan.
4: Dat zou kunnen, ja. Maar dat hebben we nog niet bedacht.
3: Dat is nog een idee.
4: Ja.
3: Maar goed. Ja, dus Sjoerd, je bent echt voetballer?
8: Ja, ik vind het wel heel leuk.
3: Dan mis je wel de derby vanavond, hè? Wist je dat al? VV Onze Club en FCM vanavond in Koevorden.
8: Oh ja, dat weet ik. Maar ja, ik ben er niet bij.
3: Nee, dat is jammer. Het is te volgen, hè? Via internet en zo.
4: Ja.
3: Dus misschien het vliegtuig. Ik vind het wat lastig, denk ik. Maar hoe laat ging het vliegtuig?
4: Half 4.
3: Half 4?
4: Ja, dus we hebben wel een heel klein beetje haast, zeg maar.
3: Wat zeg ik? Het is dan mij die kant wel eens
4: op. Ja, we gaan ook die kant of zo. Ja. Klopt.
3: Dit is alle bagage. Meer is niet.
4: Allemaal een rugzakje en meer is niet.
3: Nee. Nou, Wim, dan stel ik voor dat we niet langer ophalen. Deze hele familie hier in Wachten die als... De wie er weer gaat naar Düsseldorf door het vliegtuig te halen naar Sri Lanka. Jaloers? Nee hoor. Wij trekken toch tenslotte. Dus wij gaan weer verder.
0: Dankjewel, Albert.
2: De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Abba op Radio Drenthe met The Winner Takes It All.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ah, dat geldt wel een beetje voor ons volgende onderwerp, Daphne. The Winner Takes It All.
2: Nou,
0: waar gaan al die winsten naartoe? We hebben het even over de benzineprijs in dit geval. Want ik zag net een berichtje voorbij komen. Hij is vandaag weer gestegen. Weliswaar 1 cent, oké. Okay. Dus op een volle tank valt het nog wel mee.
2: Ja.
0: Maar is dat gesodemieter daar met Iran en Amerika nog niet afgelopen?
2: Nou, blijkbaar.
0: Het schiet niet op, volgens mij.
2: Nee, dat is niet best.
0: Maar wat ik niet snap aan die olieprijs. Op een gegeven moment was een vat olie die kostte $114.
2: Ja.
0: Nu is hij, op 1 juli was hij $71. Dus dat is, nou zeg maar, een 40-50% lager. Doe ik even uit mijn hoofd dit. Maar de benzineprijs die gaat dus niet naar beneden met datzelfde percentage.
2: Nee, die snap ik ook niet helemaal.
0: Maar dat moet toch ergens blijven dan? Die winsten. Ja, we zien straks van de Shell zo wel weer de kwartaalcijfers naar voren komen natuurlijk. Maar...
2: Ja, want ik denk niet dat we later gemast worden als het weer...
0: Nee, maar Nederland is in dit geval dus ook de duurste van Europa. Dan moet je altijd nummer 1 staan, dat is natuurlijk misschien wel leuk, maar in dit geval niet echt.
2: Nee.
0: En er zijn er zoveel landen daar zo goedkoper. En dat is toch gewoon dezelfde benzine of dezelfde diesel, komt toch uit hetzelfde land...
2: Ja, maar de belastingen verschillen dan toch wel?
0: Ja, accijnzen, maar dat is wel heel erg veel, hè?
2: Ja, dit is heel veel. Het doet ook elke keer wel een beetje pijn om te tanken, moet ik zeggen.
0: Ja, dat klopt. ik zag nu voor vandaag €2,49 in dit geval. Dat is dan aan de snelweg. Dus als je dan een beetje aan de zijkant gaat, dan is het 20 cent goedkoper. Dus dat scheelt dan nog wel een klein beetje. En in andere landen, ik ben natuurlijk zelf ook nu op vakantie geweest. En ik wil niet zeggen dat ik met een glimlach aan de pomp stond, maar ik was in Kroatië.
2: Ja.
0: En er ging dan diesel in die camper die we bij ons hadden. En dat was €1,56.
2: Oh.
0: Echt? Nou ja, dan gooi je mijn plezier vol.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, terwijl, als ik erover nadenk, vroeger als kind ging ik altijd, als we gingen tanken, ging ik altijd een wedstrijdje doen tussen de prijzen, zeg maar de euro's en de liters.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk niet logisch. Want je weet... Welke gaat winnen eigenlijk als je de prijs per liter weet?
0: Uiteindelijk wel.
2: Maar goed, ik was jong. En toen liep het altijd best wel gelijk op.
0: Ja.
2: Toen zat daar niet zoveel verschil tussen. Er was meestal iets meer dan een euro.
0: Ja.
2: Toen ik echt een kind was. Hè. Dat was inmiddels al wel even geleden.
0: Ja, ja.
2: Dus daar moet ik altijd nog aan denken als ik ga tanken nu.
0: Ja, nou, dat is nu wel gebeurd in dit geval.
2: Ja, dubbele.
0: Ja.
2: Ja, eindelijk.
0: We waren in Hongarije, was er ook wel redelijk goedkoop. Alleen daar hebben ze geen euro. Daar hebben ze de Hongaarse florint, de huf. En dat omrekenen, vroeger toen we vakantie gingen, dat was dat altijd logisch. Dan had je altijd wel een Franse franc of wat er ook maar.
2: Ja.
0: Maar ik kon er maar niet uitkomen. Dus een liter was 600 huf of zo. En ik weet nog steeds niet hoeveel het was.
2: Ik zou het je niet kunnen vertellen.
0: Werkelijk geen idee, goed. Maar in ieder geval, Nederland die staat weer helemaal op kop. Dus hopen dat het gewoon goed gaat. Als je trouwens onderweg naar Frankrijk bent, ik zou ook even Luxemburg aangaan om daar te tanken. Meestal gingen we daar altijd check halen en sigaretten. Maar in ieder geval kun je ook benzine daar redelijk goed. Koop €1,64.
2: Nou, dat is nogal een verschil.
0: Ik zou hem gewoon even lekker volgooien als ik jou was.
2: Ja, vanaf hier is het dan een beetje ver.
0: Jawel, maar als je toch onderweg bent naar Frankrijk...
2: Ja, dat is waar.
0: Zou ik het gewoon doen. Rolling Stones nu op Radio Drenthe. Dit is The Last Time.

0: koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon. In de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
5: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharra. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: Ray Charles en dat met hit The Roads Jack.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Hit The Road Aldert kunnen we volgens mij beter van maken in dit geval. Want die is nog lekker voor ons in de provincie. De Trekkertocht 2026, dag 2 in dit geval. Wat ben je inmiddels aankom, Aldert?
3: Nou, we zijn het eigenlijk nog geen fleut op scheuren, kan ik even zeggen, Wim. Want we waren net bij een gezin wat op vakantie ging naar heel Sri Lanka. Een paar meter weer erop. En ja, dan kunnen wij, als je wachten bent, kun je dan niet Herman en Geesje. Laat dat maar in vaststellen. Herman en Geesje Stieters, dat is, ik ben wijderzijd bekend. Niet alleen in wachten, maar ook hier al wie te buurt. Dat heeft te maken met het bedrijf wat ze hier hebt. Bij de meul, de hoop is het, Geesje. Hè?
4: De hoop in wachten.
3: Maar het is jullie meulen niet meer, hè?
4: Nee, jammer genoeg niet. Nee. Maar goed, ja, Tunderald, hè.
3: Ja.
4: Dat kost nog een waard.
3: Wees blij van dat ik kwijt ben.
4: Nou, natuurlijk, want we hebben van geld anders dan nodig.
3: Ja. Ja, want Herman, jullie bestuurt al jaren. Ik kwam hier al bij jullie. Toen werkte ik nog ergens aans.
5: Toen was
3: ik
5: niet anders, ja.
3: Maar toen waren jullie er ook al. En jullie bent er nog.
5: Ik ben er nog, ja.
3: Je bent van geen opholden?
5: Nee.
3: Waar ik vooral wel jong bent?
5: Wat dacht je?
3: Ja, wat dacht ik? Ja, weet ik veel.
5: Nee, ik was wat 79.
3: Nee, kijk, 79?
5: Ja.
3: Maar je bent altijd nog werkzaam in je eigen bedrijf?
5: Ik doe nog een klein beetje met.
3: Ja.
5: Binnen met broden, binnen met werk.
3: En wat vindt de rest van het personeel daarvan? Van gooi weg, halen van. Man,
5: nou, dat
3: je loopt een beetje in de wegen.
5: Dat seks is soms wel lief.
3: Ja.
5: Maar ze zijn nog wel een keer weer niet.
3: Toch,
5: bedien nodig.
3: Waarvoor dan? Wat doe je nog?
5: Bedien plannen.
3: Ja.
5: Auto's vol plannen. Anders, ja, een beetje administratief. Ook een beetje werk.
3: Ja.
5: En ja, ben je met zakgoed nog knooien?
3: Ja, hè?
5: Ja.
3: Ja.
5: Alles doen we.
3: Je weet niet van op al.
5: Nee, deur doen.
3: En Geesje, dat geldt een beetje vier volgens mij, hè?
4: Ja, ik ben hier nog steeds.
3: Je hebt net vakantie gehad.
4: Net vakantie gehad. En dit bent nog niet twee vrije dagen.
3: En je moet Mark weer beginnen.
4: Mark begon ik weer. Dus dat zal wel even weer ben winnen.
3: Ja, maar ik ben ongeveer net zoals Herman dan?
4: Nou, ik ben 5 jaar jonger, dus ik word in deze maand 74.
3: Ja. Maar dus ook niet van niet stoppen.
4: Nee, er is nog niks aan stoppen. Nee.
3: Dat moet je aan doen, hè?
4: Nee, nou, precies.
3: Ja.
4: Maar er is daar een hoes en een hoes zat te doen. En we maken graag fietsen.
3: Ja, maar ik heb je net stiekem alleen maar verteld dat je thuis ook wel eens ongelukjes veroorzaakt. Dus je kunt proberen niet te veel mee te zweren.
4: Nee, dan ga je met de auto over de Robertmeijer.
3: Kijk, nou dat.
4: En dan heb ze geen vierwiel meer, maar driewiel.
3: Daar kan Mars niet weer bij.
4: Nee.
3: Het is helemaal niet grappig eigenlijk. Maar toch ook wel, ja.
4: Het is ook wel weer grappig. Maar dat is de tweede keer al. De eerste keer is goed gehad. En de tweede keer lag in de geurt. Beter dat ding in de geurt als weer in de geurt.
3: Maar giet dan die Robertmeijer gewoon achter je auto langs, dat je eroverheen rijden kunt? Hoe was dat dan?
4: Ja, hij giet er zo over.
3: Reed je over het gezond?
4: Nee, ik reed niet over het gezond. We reed wel over het autopaard naar de straat toe.
3: Ja.
4: Maar daar heeft dat ding nog net west. Want die met van hier in het grasveld, die naar het andere grasveld.
3: Ja.
4: Nou ja, en doorlopen.
3: Ah,
4: en hij niet zien.
3: En daar ging het fout.
4: En die kunt er geen vlaggen die op doen, dat is de fietsen.
3: Waarom niet?
4: Nou ja, dan kan het niet meer in die oplader.
3: Oh nee, dat is ook zo.
4: Dan zit het dan vast, nee.
3: Nee, je kunt hoog uit. Die auto piept ook niet als er wat achter.
4: Nee, totaal niet. Deren dat maar. Maar we hebben nog een beetje nul over.
3: Oké, ja, dat wel, ja.
4: Ja.
3: Nou, goed uitkijken volgende keer.
4: Ja, dat zo doen.
3: Kan er niks aan, zo zeggen.
4: Nee.
3: Jongens, hartstikke mooi. Maar jullie, het ging goed, begrijp ik, Herman. Met jou ook. De vorige keer dat je was, waren een beetje kwakkelig, maar...
5: Ja, ik ben dan een beetje kwakkelig. Ja.
3: Nou, het maakt maar zo hold.
5: Ja, nou ja, met niet aardig geworden.
3: Nee.
5: Zo is het wel.
3: Nee, nou goed.
5: Nee, maar het gaat erop in, giet nog vrij goed.
3: Ah, maar ja, dan kun je wat alle wat. En PAPD, zegt ze dan wel eens.
4: Durm.
3: Pentje hier, pentje daar.
4: Overal heb ik ook.
3: Ja.
4: Dus maar gewoon doorgaan.
3: Ja,
4: en wat paracetamol nemen, dus dan lukt het wel. Ja.
3: Hey, van Columbus. Wil je hem schulden bij ons?
4: Ja, tuurlijk. Doe mee.
3: Vind het mooie sleutel lang?
4: Ja, oh, hartstikke mooi.
3: Nou, kijk maar.
4: En dan gewoon mob hangen langs.
3: Moet je maar eerst verdienen, hè?
4: Eerst verdienen, ja. Maar dat zal wel niet lukken.
3: Ik heb ze de gebruiksaanwijzing al uitgelegd. Met 10 breken, alle 4 gratis vullen. Al is maar met 1 brek, Christje. Laat eens zien. Wat maak je daarvan terecht? Bier, die hadden het. Het is een beetje een stroeve bak.
4: Ja, de strooipoeien met
3: een nou, hij wordt wel geregeld gebruikt, eerlijk gezegd. Dus...
4: Afrief was, hè?
3: Ja.
4: Potverdikkie, jongens.
3: Je hebt nog niet één erin. Ja! Ja, verdomd, net op les.
4: Ene. Nee, dat geldt niet.
3: Herman, kun je dat beter?
5: Dat weet ik niet.
3: Zo is kicken?
5: We proberen.
3: Herman Stieders, die giet nou echt verdoofvries. Dan geeft die gewoon net in het lijstje nog net even. Het dreefvak is vol. Maar ja, net die ene, hè? 10 brekken en dan 1 brek in elk vakje. Even kicken. Dit begint al mooi, Herman. Die begint beheerst. Ja, bijna voor de 2, die kan er bijna in. Ja, oh ja, we moeten je niet afleiden te vullen. Je hebt er 1 in de 2. Oh, ik zeg even niks. Ja, maar dat is op de radio niet zo ontzettend verstandig. Ik gooi, oh, kijk eens hier. Ja, die ene, die kan erin, Herman. Die ene kan er. Ja, het is klaar. Het is klaar. En je hebt nog twee over ja. nog. Dan laat eens kijken wat je er nog meer van maken kunt.
5: Ja.
3: Hier, die drie kan er nog één ook nog. Kijk even hier. Dit is fantastisch. Dat is het resultaat waar we nog niet mee gemaakt hebben, deze trekkertocht. 23 punten.
5: Och, man.
3: Nou.
5: Waar wil je nog meer?
3: Wacht, ik haal mijn 10 stickers en King was de trekker. Oh, hier. Sticker, ja, sleutelhanger. Ja, ja. Nee, maar dan ga je met pranken, jongen. Dat ben hartstikke mooi ding. Wacht even, neem de karabiesles. Die hangt hier achter de trekker. Ik pak alleen maar sticker die zuurt. Och, jongen, de King, normaal is dat voor de klein jongen. Maar toen maar, oh, je vindt het ook wel prachtig over het algemeen. Dus ik pak alleen twee uur zo even. Kun je bij die strook er gratis bij. Ja, serieus. Kijk eens. Maar die stukken hier, die heb ik nog nooit gezien. Bartje in een prachtige RTV Drenthe kleding. Zie je hem hier? Krijg je een mooie sticker bij? Mooi. Kijk eens. Ach. Kijk. Ja, krijg je geen shock in. Zit nog mooi in plastic.
5: Heb ik niet verdiend.
3: Ja, maar nee, maar goed. Ik vind wel eigenlijk stiekem dat je toch met elkaar heel wel goed je best doet.
5: Nou ja, goed. Dankjewel. Ik vind het hartstikke mooi. Dus we gaan mooi ophangen.
3: Ja.
5: Ik denk in de kantine bij ons met koffie drinken.
3: Nou, zoek er een mooie plek in op. Ja. Voor en zo. En dat iedereen het goed zien kan.
5: Ja, doen we. Ja. Of achter de kassa.
3: Oh, dat kan ook niet schilderen.
5: Kan ook doen.
3: Ja.
5: Doe
3: maar. Je hoort wel, we kunnen hierbij. Wacht.
1: Ja? Die sticker die kun je bij Robert Meijer doen.
3: Dat is misschien voor de zichtbaarheid, ja, niet meer. Zichtbaar.
5: En dan staat hij dan van mooi.
3: Ja, mooi.
5: Mooi.
3: Ja, ja. Hoe lang die Robert Meijer dan volhoudt, giet, dat weten wij niet. Hoe dan ook, het is lastig om bij Herman en Geesje weer voor te komen. We gaan het toch proberen. Op weg via Wachtem dus naar. Nou, we gaan even richting Hesselde Brug en zo. En dan gaan we linksaf langs het water.

één hitje in de jaren 80. En dat was deze voor Swing Out Sister. En dat is met Breakouts. Straks Daphne met het nieuws uit de regio. En vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel hier op deze dinsdagochtend. Met natuurlijk ook, omdat het dinsdag is, een column van het Huis van de Taal. Stuck in the middle with you. Dit is Steeler's Wheel. Well,

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
6: Het is exact 11:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De verdachte van het voorbereiden van terroristische aanslagen op 13 slagerijen in Drenthe en Groningen staat vandaag voor de rechter. De man van 23 uit Midwolda zit sinds september vorig jaar vast. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming. De man is psychisch onderzocht en wat er uit dat onderzoek is gekomen blijkt op de zitting. Stichting Fietsen Alle Jaren Rolde kan 2 nieuwe e-riksja's kopen dankzij een bijdrage van het AWB-fonds. Een riksja is een elektrische driewieler met een zitgedeelte voor 2 mensen. Daarmee kunnen ouderen en mensen met een beperking fietstochten maken. Door acties in Rolde kwam het initiatief hoog op de stemlijst van de AWB te staan en daarmee sleepte de stichting het geld binnen. En de spanning loopt op voor VV Onze Club. Het team neemt het vanavond op tegen FC Emmen op Sportpark De Pampert in Coevorden. Tijdens de afleveringen van de Onze Club podcast is door het jaar elke week een Drentse amateurvoetballer, trainer, verzorger, leider of materiaalman geselecteerd. En die selectie mag het vandaag waargemaken tegen de profs. Onze collega en initiatiefnemer Tom Meijer speelt mee.
8: Nee, ik heb niet echt veel spanning voor de wedstrijd, maar ik heb meer spanning gewoon voor de dag aan zich. Dat ik denk van, ik hoop gewoon dat het hele sportpark in Coevorden straks allemaal vol staat met amateurvoetballiefhebbers die hopen dat wij nog een klein stuntje eruit kunnen halen tegen FC Emmen.
7: Ja, je kan de wedstrijd live bekijken vanavond 19:30 op TV Drenthe, rtvdrenthe.nl en ons YouTube-kanaal. Maar je kan ook nog heen naar Sportpark De Pampert om mee te maken.
9: Heerlijk toch?
7: Ja. Nou ja, een toegangskaartje kost €5. En kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis naar binnen.
9: Nou, super.
7: Hartstikke leuk.
9: Dankjewel, Daphne.
6: En weer dan met Grita Spannenburg. Grita, waar ben je?
10: Vrij veel wolkenvelden glijden vanaf zee over ons heen. Daar vallen ook wel gaten in. En zeker gaandeweg de dag komt er steeds meer ruimte voor perioden met zon. Ondertussen trekt de westelijke wind wel wat steviger aan. Die wordt bij tijden vrij krachtig, windkracht 5. En de temperatuur die stijgt vanmiddag naar zo'n 22 of 23 graden.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
16: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF Bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
17: eBoekhouden.nl. Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: Dat in die tijd best wel bijzonder dat een live LP uitkwam. En dan wel opgenomen in Japan live at Budokan was het Cheap Trick. And I want you to want me.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ik zei net, Aldert, het is ongeveer 3 uur vanmiddag dat het moet wezen. En niet op 3 uur vannacht. Maar hoeveel kilometer heen nou in ieder geval reden vanmorgen van een uur of 10?
3: Ik heb geen idee, maar nog langer niet genoeg. Ja, ik kom wat mooie dingen tegen. Echt bijzondere dingen. Laten we zomaar in nemen. Vooral in dit geval. Want we staan nu in bij de Hesselerbrug. En ik weet nog, want ik ben in Jordanlid als ik hier west voor op Tjak. Want toen werd een kazemaat min of meer herven. Want die was een beetje verstopt geraakt in woud van onkruid en troep en meuk. En genieten was eigenlijk nou dat hier een kazemaat stond. Maar die kwam er wat degelijk. Want Jos kwam hier toen wonen. Jos is old militair. Jos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En die kazemaat, dat was wel toen een aanwinst? Of wist je dat al dat hij
4: het
3: was?
4: Nou ja, de makelaar zei het toen. En de vorige eigenaren hadden er geen belang bij. Die was dus helemaal ingegroeid. Ja. En wij gingen die nieuwe schuur bouwen. En dat kwam eigenlijk mooi uit om hem dan vrij te maken en zichtbaar te maken.
3: Toch een historisch object.
4: Ja, zeker. En samen met de historische vereniging Dalen en de historische vereniging Oosterhesselen, ja. Gees, hebben we toen de kazemat opgeknapt. Mm-hmm. Helemaal weer vrijgemaakt. Mooi bord erbij voor de geschiedenis. Want er is hier ook een soldaat gesneuveld in 1939. Ja. En nogmaals, als oud-militair dacht ik van, dat is een mooie gelegenheid om hier aandacht aan te schenken voor de toekomst.
3: Maar dat is nog helemaal origineel, hè?
4: Hij is een van de weinigen, misschien wel de enige, die helemaal origineel is. En die ook van binnen met schietinstructies, die gewoon te bewonderen is.
3: Kunnen we erin, nou?
4: Ja, je kan erin.
3: Oh, Mark, joh, loop in met de camera, want dat is wel heel bijzonder. Dat we zomaar een kazemaat in kunnen, dat kan lang overal niet. En vooral omdat het nog zo origineel is. Wacht even, dan lopen we hier in mijn achterkamer langs. Hier zit een ijzeren deur. Nou, natuurlijk een ijzeren deur. Een stevige deur. Oh, ik kan het dan... Ik kan wel horen hoe het klinkt hier. Oh, dat klinkt hier een mooi hol. Een paar tegels en wat camouflage netten. En hier, ik zal een beetje aan de kant gaan. Mark, want dan kun je precies zien die schietinstructies die hier nog staat. Hoofdopdracht, het bewaken van de versperring voor de brug met vuur. A, bij goed zicht. Neem zien, hè? Standvizier ter hoogte, bovenrand. Nou, in ieder geval, er zijn meerdere schietinstructies die hier aan staat. Ja, ik zal er een weer proberen uit te komen. Ja, een hele historische kazemat die nog eigenlijk volledig intact is samen met die schietinstructies. Ik zal proberen naar buiten te komen, maar we kunnen met elkaar allemaal niet in de jas. Dat past niet nauwig.
4: Ik denk dat ze vroeger kleiner waren.
3: Ja, dat zou maar zo eens kunnen, ja.
4: Ja.
3: Zeg maar, van wie is die kazemat? Ik zou zeggen, die is van Rijkswegen er neerzet.
4: Hij staat op mijn grond. Ja. Dit is de grens. Ja. Dus hij is van mij. Maar je mag er en kan er niks mee. Het is een historisch object. Geen monument in die zin. Maar...
3: Je zult hem ook afbreken als je het wil.
4: Nee, ik denk niet dat je dat...
3: Ik moet het misschien niet willen, maar...
4: Nee, ik ga dat zeker niet willen. Maar misschien een toekomstige eigenaar zegt van... ik wil er niks mee, maar hij gaat eraf. Maar ik kan me niet voorstellen. Want ik denk dat dat ook nog een forse klus is.
3: Dat is te zien in al beton. Een gewapende waarschijnlijk.
4: Ja, een aannemer uit Koevoorde heeft dat in 1939 gebouwd. Ja. En dat was toen goede kwaliteit. Dat denk ik wel, ja.
3: Ja, maar dit is het belangrijkste schutgat eigenlijk, hè? Op de brug.
4: Want deze kazemat was dus bedoeld om met machinegeweervuur de overgang over de brug te voorkomen. En die kazemat die aan de andere kant staat, die helemaal stuk is, daar konden ze de weg vanuit Dalen zien. En dat was de bedoeling om dus zeg maar mensen uit Dalen of panzervoertuigen of zo, daar onder vuur te nemen.
3: Ja, richting Gistbrug zit er ook nog heen, hè?
4: En, ja, het is dus de Q-lijn langs de verlengde Hogeveense Vaart. Mm-hmm. En op diverse choke points stonden dus deze kazematten.
3: En ze zijn ook echt wel gebruikt, neem ik aan.
4: Ze zijn in 39 of in 40 heel kort gebruikt. Omdat het maar kort geduurd heeft. Voordat de Duitsers toch via een andere weg er omheen getrokken zijn. Mm-hmm. En eigenlijk heeft het maar een paar uur geduurd, de hele verdediging.
3: Ja. Toch een prachtig monument. Hier zomaar aan de straat, langs de verlengde Hogeveensevaart. Jos, dank voor deze mooie... Kijk, ik kreeg een mooie sticker van ons voor wat het weer is. En een mooie sleutelhanger.
4: Wie wil dat nou niet?
3: Dat bedoel ik nog maar. En er komt ook nog, want het is bij een kort fietsvierdaagse. Die komt hier ook langs, begreep ik, hè?
4: Vrijdag is er nog een familie fietsvierdaagse. En dan die stoppen hier. Maar er komen ook veel scholen die hier even komen kijken. Vooral rond natuurlijk de 4-5 mei periode.
3: En die vergeet dan als gids? Elke keer weer?
4: Ik geef wat toelichting als ze dat willen. Ja. Maar ook de leraar of lerares, die kunnen ook. En de kinderen kunnen ze aan een QR-code op dat bord. En als je die downloadt, krijg je allemaal filmpjes ook van die tijd. Ja. Oftewel, het is ook nog een educatief object.
3: Ja. Nou, jongens, wees van harte welkom. En vergeet de gids niet, als je toch langs komt. We gaan weer verder, Wim. We gaan richting Gees. Maar daar is misschien ook van alles te beleven te wezen.
0: Mooi zo. Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Yo.

0: begonnen ooit als Jefferson, de Starship. En dat Jefferson ging later weg. Die ging op vakantie of zo, denk ik. En toen bleef alleen Starship over. Met Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus het is weer tijd voor een column van de Huus van de Tal. Dat is vandaag de Zeumde van de Zeumde. Ik zag dat de collega's van Omroep Brabant... die hem er de dag van de zachte G van maakt. Maar Renate, die is ook achterkomen dat het Wereld Chocoladedag is.
3: Goedemorgen. Vandaag is het Wereld Chocoladedag. En nou ben ik niet rap aan wat verslaafd. Voor chocola maak ik graag een uitzondering. Geef mij een lekkere reep of een deus bonbons... en al rap vergeet ik alles om me heen. En ik vermoed dat er meer Drenthe over denkt... want in 2024 wordt het woord chocola verkozen tot lekkerste Drentse woord. Ook in het grote woordenboek der Drentse dialecten van Cox... is er ruimte gemaakt voor chocola. Chocola-ei, chocola-ketel, chocola-letter, chocola-melk... chocola-moesies, chocola-papier en chocola-poeier. Nou moet ik wel heel eerlijk weten, die chocola-ketel kan mij stulden worden. Door wordt namelijk de chocolamelk in warm maakt... en van warme chocola gaat met de haren overeind staan. Bah, dat moet je wat mij niet doen met chocola. Het warm maken. Zonde, ik word er echt misselijk van. Dus chocolapoeier is aan mij ook niet besteed... want cacao moet door de warme melk reuren, toch? Ugh. Chocolamoesies door een teken mag ik graag op een stoet doen. Mooi woord, toch, voor hagelslag? Wat ik trouwens nog vreemder vind... als het bestaan van een Wereld Chocoladedag... is dat ik een dochter heb die geen chocola lust. Door kan ik dan echt geen chocola van maken. Hun pap lust ook gewoon chocola. Dus hoe kan dat nou? Zo gauw er chocola lust maakt wordt... vertrekt haar snoer en rupt ze... het stinkt hier naar chocola. Daar kreeg je echt kortsluiting van. Waar is dat misgaan? Aan de andere kant... het betekent wel dat ik mijn chocola nooit meer haar hoef te dealen. En dat is voor zo'n dikke slikker als ik natuurlijk goed nice. Slikkerd. Ik vind een mooi woord, versnoeperd. En dat woord slik wordt niet alleen in Drenthe gebruikt trouwens. Hij vindt het bijvoorbeeld ook in Groningen. Maar ook in Denemarken wordt het waarschijnlijk in de tijd van de Hansehandel overnomen mis vanuit de tal van de Hanse, het Neder-Saksisch. Omdat de Hanse kooplieden de handel in Scandinavische steden compleet beheersen, moesten de Scandinaviërs in die tijd wel Neder-Saksisch leren om wat te kunnen kopen of verkopen. Daardoor kwamen er best wat woorden in de Scandinavische talen terecht... die heel erg lijkt op wat we hier in Drenthe zegt. Zo zeggen wij hier boks voor een broek. En zeggen ze in Denemarken buks en in Noorwegen buksen. En wat ze ongetwijfeld ook in de Hansehandel die het overnomen hebt... is het woord betalen. Want dat was vanzelf heel belangrijk in de handel. En over betalen spreuken... ik ga eens kijken of ik nog wat kleingeld in de bus heb... om een reepje chocola te kopen. Tot na de mal. Tjeu.

0: Course, die had er een grotere hit mee. Maar dit is het enige echt origineel voor Phil Lynott. En dat met zijn Old Town. Het is 4:04. Het einde van deze dinsdagsaflevering van Koffie en Keuvelonderzoek. Nog de hele dag lekker op radio en ook op TV Drenthe. De Trekkertocht 2026 volgen. Daphne, mag ik jou nog even bedanken?
1: Ja, zeker. Graag gedaan.
0: Deze week nog een keer volgens mij, hè?
1: Ja, klopt. Vrijdag.
0: Mooi zo. Ik ga eruit met Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll. Graag tot morgen en nog een hele fijne dag. Hoi!

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking, een plaatselijke kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
4: Met Jeffrey Verdel.

0: Het is Bryan Adams op Radio Drenthe. En Run To You maakt het 9:09 alweer. En ja, we zitten er echt middenin, hoor.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is echt een fantastische dag om weer op de trekker te stappen. En Aldert, ik heb het idee, ik heb het een beetje gevolgd bij Wim. Je neemt het ervan vandaag. Veel mooie plekjes om bij langs te gaan, hè?
3: Ja, en vooral adres is natuurlijk wel wat koffie of stukjes te verkringen is. En dat is dit keer ook weer geweldig gelukt. We hebben het net achter de koers, moet ik eerlijk zeggen. Want we bent in Gees aanbeland. En in Gees is op dit moment een soort van mini-markt aan de gang. En het grappige is, we kwamen hier net aanlopen. En kijk, ik vind de mensen die de beelden erbij hebben. Dan zie je tegen de baan de deur, er staat twee mannen die bent aan het afwassen. Ja, dat moet er gebeuren. En er zitten twee vrouwen in de organisatie. En ik weet wel hoe dat ontstaan is, volgens mij. Tineke, mooi.
4: Hoi.
3: Ja, je hebt de man aan het werk gezet.
4: Ja, als ze mee willen doen, moeten ze ook wat doen, hè?
3: Ja, toen maar eens in.
4: Dat, ik bedoel, wij doen de koffie en zij doen de afwas.
3: Ja.
4: Dus we hebben het even omgedraaid.
3: Ja, en die man vindt dat prima?
4: Nou ja, dat moeten ze ook wel, hè? Er
5: was verder geen discussie aan wijd. Nee, zo giet dat nou eenmaal hier.
3: Ja, dus, hij wilt, toen maar eens.
5: Ja, zeker. Ja, maar ze kreeg wel gratis koffie en gebakken bij dan.
3: Oh, dat is wel weer mooi.
5: Ja, nee,
3: dat hebben wij net ook gekregen. Wie heeft niet afwas, hoop ik?
5: Nee, maar jullie komen verder aan. Dus dat is ook nuttig, toch?
3: Ja, hartstikke mooi. Ja, maar de minimarkt, daar zit jij al iets van 15 jaar in, hè?
4: 15 jaar in, ja.
3: Ja, dat... het is een jubileum dit jaar dus.
4: Eigenlijk wel, dus wij hebben een schort voor jubileum hebben wij onszelf cadeau gedaan.
3: Ja.
4: Dan zijn we tenminste een beetje herkenbaar, hè? Dus,
3: Het is maar één marring in het jaar?
4: Nee, het zijn in de maanden juli en augustus. Dus dit keer 8 keer of 9 keer. Het ligt er maar aan wanneer de 1 juli is.
3: Dinsdagen achter elkaar.
4: Dinsdagen, morgen. Ja, van 10 tot 1 uur.
3: Ja, ja.
4: En dan is er hier de mini-weekmarkt.
3: Met ook, alle weken weer dezelfde kraampjes dan?
4: Dit jaar wisselt het iets, maar meestal is het altijd dezelfde kramen. Groenteman is een vast programma, Kniepertjes is vast programma.
3: Oh.
4: En Kniepertjes in de zomer, maar...
3: Ja.
4: Ze smaken heerlijk.
3: Kan ons niks schelen.
4: Nee, ze zijn heerlijk.
3: Ze smaken bij de zomerdag ook fantastisch. Hij is al geproefd, hè?
5: Ja, nee, ik heb ook al 2 pakjes in de tas.
3: Ja.
5: Ja, elke keer neem ik wat met. Want dat kriaans naar ons, ja, in de zomer.
3: Je kunt ze zelf maken, hè? Eventueel.
5: Ja, ik zou niet. Nee, maar zij bent door de expert in.
3: Hey, Mark, ik zou er even overlopen over die markt. Want het is niet zo'n hele grote markt. Het is een mini-markt. Ja, het is eigenlijk het einde van de markt. Want hier dan een koffietafel, het koffiegedeelte of zo. Ik heb eens handig geworden langs lopen. Dat is allemaal klein beer die ik uitkijken. Ah, dat giet wel aan. Nou, zie je het dan nou serieus? Ja, dat is hem echt. Zie je dat, Mark? Hier zit burgemeester. Burgemeester Renze Westma. Mooi.
6: Hallo.
3: Mooi.
6: Oh, mooi.
3: Kom hier met Billy en Sergi, ja. Ja, ik denk, zie ik dat nou goed?
6: Goedemorgen, ja. Ja, ik weet niet wat je ziet, maar...
3: Nou ja, ik verwacht niet een burgemeester op de markt in Gees, eerlijk gezegd.
6: Ja, zeker wel. Dat wil je niet missen, natuurlijk. Ja.
3: Maar ben je hier in de functie? Of ben je gewoon omdat je vakantie hebt? Kom, ik ga in Gees zitten met de markt.
6: Ah, vakantie is nog niet begonnen. Maar ik ben eigenlijk altijd in functie, natuurlijk. Maar ja, op zulke soort gelegenheden kom ik natuurlijk wel heel erg graag.
3: Ja.
6: Kijk hoe gezellig het is.
3: Ja.
6: Sfeer in de straat.
3: Ja.
6: Norberschap.
3: Ja.
6: Iedereen vraagt om gebak.
3: Je wist natuurlijk van deze markt, maar ben je hier op uitnodiging dan? Of is het zeggen van ik ben spontaan en naar die markt in Gees gaan?
6: Nee, ze hadden me al een keer gevraagd. En nou, toevallig hebben we vandaag geen collegevergadering. Dat hebben we al op dinsdag. En toen dacht ik, hè, wat vervelend. Nou kan ik gelijk naar Gees. Dus ik dacht, ik ga er gelijk naartoe. En hoe leuk is dat? Dus we hebben eigenlijk afgesproken dat we volgend jaar met het hele college komen. Doen we gewoon hier onze collegevergadering. En dan kunnen we daarna even gezellig buurten met iedereen.
3: Kijk even hier.
6: Ja.
3: Maar je zegt net, ik ben altijd in functie, ja, dat snap ik alleen in de kaart. Waarom houdt er ook meteen in dat je dat helemaal niet op vakantie kunt? Dan je wat toch?
6: Nee, zeker wel.
3: Je bent
6: wel
3: local.
6: Ja, die nemen het dan even waar natuurlijk. Ja. Maar ja, eigenlijk is het hier nog leuker om met je vrouw en hier korte broek naartoe te gaan. Dus dat zei ik ook net. Ik moet eigenlijk mijn vrouw meenemen.
3: Ja.
6: Maar dat gaan we volgende keer doen als de broodbakker er ook staat, zeiden ze. Die is nou even met vakantie, maar... Die is er over 2 weken weer.
3: Ja, veel plezier nog.
6: Ja.
3: Weet loopt in deur, want anders komen wij de mini-markt toch niet over te slotten. Ik zie hier wat groen, ik zie hier wat is dit? Weekmarkt, mini-weekmarkt, TG's. Oh, dat is meer een informatiestandje, mevrouw, of niet?
7: Kijk. Toeristisch recreatie Koevoorde, dus laat ik
3: dus toch informatie.
7: Wat vroeger het oude VVV was, laat ik het maar zeggen.
3: Ja. En dan log je dus mensen ook nog Gees. Wat is er nog meer behalve deze mini-markt te doen in Gees?
7: Nou, eind november hebben we natuurlijk Gees Wintersfeer.
3: Ja.
7: Hele grote...
3: Ja, dat duurt nog
7: hele
3: poos.
7: Ja, maar zijn we wel heel druk mee bezig.
3: Toch al.
7: Ja. jawel.
3: Ja, en dit is allemaal van u de gemeente Koevoorde, begrijp ik, wat hier allemaal ligt?
7: toegespitst op Gees, maar natuurlijk ook Koevoorde. Jazeker, wij vallen natuurlijk onder Koevoorde, hè?
3: Ja, bedoel ik. Ik zie puzzels, ik zie sleutelhangers, informatie.
7: En normaal hebben we ook altijd wandel- en fietskaarten, want dat is ook op zich wel een beetje de basis.
3: Ja.
7: Die heb ik volgende week weer binnen.
3: Okay.
7: Die waren ze vergeten te leveren vandaag.
3: En als mensen nog niet op de markt kunnen wezen, ze willen toch informatie hebben over wat er te doen is in Gees en Koevoorde en omstreken, et cetera. Waar kunnen ze dan terecht?
7: Op vrijdag en zaterdag zijn we altijd in de woonwinkel bij Reas.
3: Ja.
7: En daar hebben we een stand met dit assortiment en wandel- en fietskaarten en informatie en plattegronden. Dus dat kan ook. Daar zijn we het hele jaar.
3: Hoe is het met de belangstelling?
7: Goed.
3: Ja.
7: Nou ja, u ziet het.
3: Ja.
7: We zijn blij, maar er mag altijd meer.
3: Dankjewel, we lopen nog snel in de deur. Jongens, mooi dames van de groenteafdeling. Hier ben dan de knipperdies. Oh, hier kun je wat prum.

0: Op zich wel.
1: Hoeveel heb je al bakken?
0: Geen idee.
1: Oh. Heel veel?
0: Ja.
1: Heb je ook al veel verkocht?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ik krijg er zelf wel een klein beetje van. Qua accenten en zo.
0: Jawel.
1: Ja, dat doet ook veel, neem ik aan.
0: Ja.
1: Dat snap ik dan ook wel weer, ja. Goed, ik zal hem straks in proberen. Dank je wel. Oh, dit is zo ontzettend rechtstreeks nou op dit moment op de televisie. Ach, en op radio. Ja, nee, dat kun je dan weer niet zien. Dat kun je dan zelf weer niet zien. Mevrouw, wat ben je aan het doen? Wat is dit zo?
3: Weet je dat niet?
1: Nee, kantklossen.
3: Ja,
1: dat is ook zo.
3: Nee, dat heb ik nog nooit zien.
1: Ja, maar dat is al hele poos leren dat ik dat zie.
3: Ja, nou, maar hier.
1: Ja. Oh, man, wat een prugelwerk.
3: Nee, echt niet.
1: Niet?
3: Nee, hoor.
1: Ik zie heel veel klossies met heel veel gordel. En dan doen we dan links over een knopspelde. Ja. En die andere weer rechts overheen.
3: Ja, juist, zeker, tuurlijk.
1: No.
3: En dan gaan we een vlechting maken. Dat.
1: Oh, je hebt dat wel vaker dan, zie ik.
3: Ja, natuurlijk. Al meer dan 40 jaar klossen gaat.
1: Ja. En wat daar ligt, dat is allemaal dat hij al kant klost.
3: Ja, is allemaal geklost.
1: Oh man, ja. En hoe lang ben je nog bezig met in zo'n klein ding?
3: Ik moet niet nog vragen, want ik moet ertussen tien een keer slapen.
1: Ja, dat snap ik.
3: Ik wil koffie drinken.
1: Ja,
3: wil
1: snap ik ook
3: wel.
1: Eten.
3: Maar tussen die telefoon.
1: Maar uit de uren is meer die bij elkaar optelt dan?
3: Dat reken ik niet hoor.
1: Nee, hè?
3: Nee.
1: Dat kan toch niet uit?
3: Nee, tuurlijk niet. Echt niet.
1: Nee.
3: Maar ik vind het wel vind mooi werk.
1: Dit moet een vlinder worden, nou, waar je met aan bent?
3: Nee, een bij.
1: Oh, een bij?
3: Een bij.
1: Oh ja.
3: Een bij voor de buurvrouw.
1: Ah.
3: Dat. Die hier. Ja.
1: Oh, man.
3: Ja.
1: Nou, ik sta je niet langer van het werk op, maar je bent nog wel in mijn reur.
3: Ja, tuurlijk wel. Tiele zomer, denk ik, zo'n beetje.
1: Oké, ik zie dat.
3: Ja.
1: Dat wil graag hebben, klein beetje weten. Ja. Ja. Ja. En jij, mijn jongen, wie ben jij?
4: Isaac.
1: En ben jij, heb je hier ook verstaan van kaartlossen?
4: Huh?
1: Ja. Wat zegt u? Heb je ook verstaan van kaartlossen?
4: Nee.
1: Nee, weet je wel wat het was? Nee, hè? Ingewikkeld, hè? Nou ja, goed. Bekijk dat maar eens even goed. We gaan geen deur, maar we zijn bijna aan het einde van de markt. Ik zie hier nog meer allemaal van die mooie frubbeldiggies en zo. Olijfolie, pinnen, ja, graag. Ja, dat zal ongetwijfeld. Meer van dat soort mooie diggies. En dit ben de... Oh, wacht even, Mark. Loop nog even hier naar de laatste kraam toe. Dag, mevrouw.
5: Dag, meneer. Zij is de kraamhouder.
1: Oh, de kraamhouder.
5: Ja.
1: En wie is deze zij? Oh, die was net
5: we
1: even...
5: We moeten inbetalen.
1: Je moet even afrekenen, zie je.
5: Een ogenblikje geduld.
1: Ja. Wil dat lukken? Want ja, digitaal...
5: Pincode invoeren.
1: Ja, dat ga jij.
5: Ja, ja.
1: Ja, heb je dat nog... Mag ik wel even je pincode weten, mevrouw?
5: Ja, voilà. Ja, dan mag u dit keer weten. Want er staat toch niks op, dus die mag jij wel weten.
1: Oh, kijk. Er niks op? Daarom wilt niet natuurlijk, hè?
5: Het is gelukt, volgens mij.
1: Ja.
5: Nou.
1: Hoe gaat het met de handel?
6: Goeie hoor.
1: Ja, hoe weet jij?
6: Nee.
1: En wat ben je aan het maken?
6: Een sjaal.
1: Een sjaal? Ja. Net zo'n sjaal als dat je hem hebt, nou?
6: Ja.
1: Zo'n mooie gekleurde sjaal.
6: Ja.
1: Oh, fantastisch.
5: Ja,
1: kijk.
5: Even al aan haar.
1: Oh, mevrouw, die sjaal heb je net gekocht?
5: Dit heb ik nou gekocht. Ja. En ik heb er alleen.
1: Ja, ik zie
5: het. En ze bent zo mooi en ze bevalt zo goed. Dus ik zou iedereen aanraden om naar Merle te gaan.
1: Ja, maar en wat bevalt er zo goed aan?
5: Nou, die blijft altijd goed zitten. Hij is lekker warm in de nek en niet te warm.
1: Ja,
5: niet te warm. Hij giet niet zweten. Nee. Dus mooi materiaal.
1: Ja, kijk.
5: Kijk.
1: Oh god, nou. Er zit nog stiekem reclame voor je te maken. Ook nog.
6: Ja.
1: Ja, dat mag eigenlijk helemaal niet, maar dat doet toch stiekem.
5: Dan wordt het toch u te knippen.
1: Ja, dat is ook zo. Nou, dit is het begin van de markt, Mark. En af het einde, het is net waar het bekijkt. Ja, wat wil je nog
6: zeggen? En dat mag wel.
1: Wat zeg je?
6: Reclame maken mag wel.
1: Oh ja. Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Meer reclame maken. Vooral voor je. Vind ik wel kunnen. Goed, wij gaan weer door, jongen. Want dit is de minimarkt. Is dit keer volgens mij om 1 uur aflopen. Dus als je nog hem wilt, dan moet je wel heel gauw wezen. Maar je hebt het hoorden zeggen net. Je kunt alle dinsdagen in de zomervakantie terecht. Dus wees welkom.
7: Oh. In Gies. Dat scheelt. Nou ja, dan hoop ik voor die dame achter je dat het weer ook nog iets minder wordt. Dan kun je echt sjaals gaan verkopen. Want volgens mij altijd is buiten nog niet per se sjaal weer, toch? Oh, sorry, je hebt net een mond
1: vol. Op dit moment ben je niet nodig.
7: Nee, je hebt niet nodig.
1: Ja.
7: Geniet ervan daar. Het is ook lunchtijd, hè. Dus, geniet ervan. En één uur nog, inderdaad. In Gees kun je terecht. En anders al die andere dinsdagen in de zomer. Ja. Nou, ik zou zeggen, stap weer op de trekker. En we spreken je zo vast weer. Op weg naar Nieuwlanden. Daar gaat de route voor de trekkertocht vandaag naartoe. Naar Nieuwlanden dus. Dit is Man at Work.

Radio Drenthe met Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En daarvoor ook nog Man at Work en Overkill. Het is vandaag de laatste dag dat Bruno Mars in de Amsterdam Arena staat. Hij heeft daar dan 4 shows op zitten na vandaag. En de recensies zijn lovend. En ja, 4 shows. Ik ben ook al 4 shows in een soort van rouw, omdat ik nog steeds aan het mijmeren ben dat ik geen kaartjes heb kunnen krijgen voor een show dat, als je de recensies en de filmpjes mag geloven, uit het dak gaat. Nou ja, de laatste keer dat ik hem zag en dat hij in Nederland was, was 8 jaar geleden. Dus ik denk 2034 doe ik een nieuwe poging voor Bruno Mars. Dit is Risk It All op Drenthe.

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Het is 12:30 geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Daphne, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De 23-jarige Bas V. uit Nieuw-Wolda moet, als het aan het OM ligt, nog bijna 2 jaar de cel in voor het bedreigen van 13 slagerijen in Groningen en Drenthe. Hij heeft al bijna 1 jaar uitgezeten en krijgt 1 jaar voorwaardelijke celstraf. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het probleem van de eikenprocessierups verergert in Zuidwest-Drenthe. Vooral in de gemeenten Hogeveen, Westerveld, Meppel en De Wolden. Volgens deskundige Rens Oor gaan de rupsen in de grond zitten bij wisselende temperaturen. En daardoor worden ze ouder, groter en hebben ze meer brandharen. Dat de rupsen ondergronds kunnen, maakt de bestrijding ook moeilijker. De beesten komen namelijk op een onvoorspelbaar moment naar buiten. Wel krijgt de rups ondertussen meer natuurlijke vijanden, waar het in begin alleen de koolmees de rups op het menu had staan, zijn nu ook andere vogels en insecten geïnteresseerd in het opeten van de poppen. En het kabinet gaat provincies en gemeenten meer ruimte geven om probleemwolven aan te pakken. En dat wordt goed ontvangen in Drenthe, zo ook bij burgemeester van Westerveld, Jouke Spoelstra.
9: In het landelijk gebied in Drenthe, maar ook in de gemeente Westerveld, is er best veel overlast van wolven. Niet alleen voor dierhouders, ook gewoon voor inwoners, jongeren die naar school fietsen en helemaal in het recreatie-toerisme seizoen trekken ook meer mensen de natuur in. Dus mooi dat deze handschoen wordt opgepakt door het Rijk.
8: Provincies mogen nu een vergunning klaarleggen om een probleemwolf af te schieten en dus sneller ingrijpen. En bij probleemwolven gaat het in de praktijk om wolven die een gevaar vormen voor mensen of honden, of wolven die herhaald beschermd vee aanvallen, ondanks preventieve maatregelen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Zo is het, dankjewel. Het weer, dat kun je daar ook altijd vinden. Zorgvuldig samengesteld, maar het is veel leuker als Grieta het vertelt. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Jeffrey. Hi.
7: Is het vandaag nou bewolkt of is het toch al een beetje zonnig hier en daar? Ik kan er nog niet echt een pijl op trekken.
10: Nee, ik denk dat je het precies goed samenvat. Zonnig en bewolkt.
7: Oh, nou.
10: Ik heb wel het idee dat de bewolking de bovenliggende partij is. Er zijn een paar hele fraaie opklaringen geweest. Je ziet ook dat de temperatuur op veel plekken echt wel op 23 graden momenteel zit. En vanuit het noordwesten, zeg maar vanaf de Wadden, komen af en toe nieuwe golven aan bewolking onze kant op. Daar wordt ook wel wat aan afgeknaagd, maar de bewolking is denk ik wel over het algemeen vanmiddag de bovenliggende partij. De perioden met zon zijn in de minderheid, maar ze zijn er wel. En wat er ook is, is de wind, hè? Want het waait echt wel stevig uit west-noordwest.
7: Oh, die had ik nog even gemist.
10: Nee, had je hem gemist?
7: Nee, nou, ja, ik heb het nog niet echt meegemaakt.
10: Ja, snel op de fiets stappen, dan krijg je hem mee. En het waait ook echt wel vlagerig. Dat hadden we gisteren natuurlijk ook al. Windkracht 4, 5 uit de Westhoek. Vanmiddag draait hij wat meer naar west-noordwest. Hij blijft windkracht 4 tot 5. Hij blijft ook vlagerig. En ja, dat is natuurlijk precies de hoek waarmee de wolkenvelden vanaf de Noordzee worden aangevoerd.
7: Hey, en hoe zit het dan voor de komende tijd? Want Hans die beloofde mij gisteren dat we richting de mooie dagen weer gaan.
10: Jazeker. Nou is dit denk ik voor veel mensen ook al heel fraai weer. Al waait het misschien wat te veel. Maar er komt steeds meer ruimte voor de zon. Vooral eigenlijk vrijdag en het weekend. Tot die tijd zie je dat de Noordzee nog steeds wel een grote invloed heeft. Morgen ook. Minder wind. Morgen iets minder wind. Uit nog steeds het noordwesten. Dus wolkenvelden. Waarschijnlijk dat het morgenochtend vroeg echt wel eventjes tamelijk bewolkt is en pas in de middag de zon er leuk bij komt bij 23 graden. En ook donderdag, nog steeds die lage bewolking die die waar wij mee te maken hebben. Terwijl bijvoorbeeld op dit moment ook de hele zuidelijke helft van het land vooral in de zon zit. En weinig onder dat wolkendek zitten. Nou, morgen en woensdag, of morgen en donderdag dus geregeld die Noordzeewolkenvelden. Het blijft wel droog. En vanaf vrijdag, als de wind wat meer naar het noordoosten draait, een lichtwindje, dan komt er steeds meer ruimte voor zon. En ja, dan gaan ook de temperaturen nog wat verder omhoog. Ik heb staan 26 tot 28 graden.
7: Oeh, maar moet zeggen
10: vrij dat zomerweer, toch?
7: Ja, dat is lekker. Maar wat jij net zei, dat voor zonnetjes is dit misschien ook wel lekker. Een klein zonnetje, misschien zoals donderdag, zeg maar. En dan met een graad of 23 vind ik ook wel prima.
10: Volgens mij is dat een beetje
7: het ideale
10: Hollandse zomerweer. Stapelwolken, zon, niet te veel wind, maar ook niet te weinig. 23 graden. Ja. Ik denk dat dat een soort koningswens is. Nou, ik denk dat we qua zomerweer de hitte die we hebben gehad anderhalve week geleden, er zit ook weer wel hitte in het verschiet, maar die lijkt toch allemaal behoorlijk getemperd te zijn. Dat is toch een andere vorm van hitte dan die van anderhalve week geleden.
7: Nadeel aan een lage max is dat je dan s'avonds niet zo lang buiten kan zitten. Maar goed, zo hebben we altijd wel wat te klagen, hè?
10: Ja. Je hebt je jas toch bij de hand, een vest,
7: een
10: trui.
7: Ja, dat is waar. En anders een terrasieter of zo. Nou, goed. Er zit een mooi weekend in het verschiet. Dat is één ding wat zeker is.
10: Zeker. Ja,
7: bedankt.
10: Veel zon.
7: En een mooie middag, hè, vandaag.
10: Ja, hetzelfde. Goedjes.
7: Doei.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
18: Ik koos wat mij raakte.
17: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: en de Munnik. En morgen wordt fantastisch. En daarvoor nog I Wanna Be The Only One.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht.
0: Ja, we zitten midden in
2: de Trekkertocht.
0: De Trekkertocht, inderdaad. We trekken deze zomer 3 weken lang door onze provincie heen. En gisteren zijn we begonnen in Sleen. We zitten in de zuidoosthoek van onze provincie op dit moment. En vandaag gaat de route die altijd aflegt dwars door het zuidoosten heen. We gaan van Dalen, waar we dus gisteren zijn geëindigd, naar Nieuwlanden. Nou, vanochtend vroeg dus al weer uit de veren. En zojuist hoorde je al altijd vanaf de minimarkt in Gees. Nou, als je dan denkt, hé, wat leuk zeg, omdat altijd door de provincie crossed. Ik wil daar eigenlijk ook wel bij zijn of onderdeel van uitmaken. Nou, dat kan. Je kunt sowieso hem in de gaten houden op die trekker, want daar rijdt hij dus op rond. Je kunt die beelden ook veel volgen op ons tv-kanaal. Dus schakel vooral in als je wil weten waar hij in de buurt is. En ik ga je dat ook vertellen, want we gaan nog over Zwinderen, Geesbrug, Langerak en eindigen dus vanmiddag even voor 3 in Nieuwlanden, waar we dan de trekker weer gaan parkeren om morgen weer verder op reis te gaan. Goed, dus woon jij of ben je in de buurt van Zwinderen, Geesbrug, Langerak, Nieuwlanden? En heb je misschien wel leuke ideeën waar we nog even kunnen stoppen? Want we kunnen overal waar we willen stoppen onderweg. Geef dat dan ook vooral even aan ons door. Hè. Dat kan via een appje of een belletje. Dus doe dat ook vooral. Het welbekende telefoonnummer is natuurlijk 0592 33 11 88. Dus 0592 33 11 88. Als je nog leuke adresjes hebt voor Aldert om bij langs te gaan op zijn tocht naar Nieuwlanden. Nou, hij heeft nog een dikke 2 uur de tijd. Hè? Dus dan kun je zeker nog even doorgeven waar we langs moeten. En natuurlijk volgen op TV Drenthe als het kan. Het is een beetje zoals de Tour. Gewoon lekker de hele dag aan laten staan op de televisie. En anders lekker de radio aan. Dan hoor je muziek van zometeen James Blunt, Stay the Night, naar de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. And What Have I Done to Deserve This? You are...

0: The Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En What Have I Done To Deserve This?
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, Aldert, ik weet niet hoe het zit hoor. Maar volgens mij heb jij net het weerbericht van Grita gehoord. En toen dacht jij ineens, ik ga ervoor of zo. Of hoe zit dat? Want
3: nat uit bij jou. Ja, nee. Zo zit het niet helemaal wat jij daar vertelt. Het had best kunnen trouwens, maar zo is het niet helemaal. Wij zijn hier wel op uitnodiging in het zwembad. Want ze tippen ons van als je toch richting Zwinden gaat, gaat dan vooral in bij het bosbad langs. Want het bosbad, dat bestaat 60 jaar. En dat wordt uitbundig, maar ook uitbundig viert. Ja, Wendy, dat zo is het toch?
4: Dat klopt helemaal, ja. Zes weken lang feest.
3: Ja.
4: Activiteiten voor jong en oud.
3: Moet je in begrepen, 60 jaar. En ook 60 jaar op dezelfde plek?
4: 60 jaar op dezelfde plek.
3: Ja.
4: Ja, het is een ijsbaan geweest voorheen.
3: Oh ja?
4: Ja, ja, vroeger was het een ijsbaan. En kijk wat we nu hebben. Een supermooi zwembad.
3: Ja, wat een locatie dit.
4: Een prachtig mooi buitenbad.
3: Ja. Ja, mooi in de school ook. Want die lijn, of die lijn, relatief ver van Zwinden af, hè?
4: Ja, het ligt een beetje buiten het buiten de bebouwde kom.
3: Dat is op heel veel plekken zo. Ik snap dat ook wel een klein beetje. Want een zwembad kan best wel herrie maken.
4: Het kan best lawaaiig zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Het is er wel gezellig.
3: Spullende kinderen zo.
4: Hoe mooi.
3: Ja, ja, prachtig. Maar dat Steve Nas woont al dagen, dan denk ik.
4: Nee. Ja, ik heb geen klachten gehad van de omwonenden.
3: Nee,
4: dus,
3: die bent ook nauwelijks hier, toch?
4: Ja, de vakantiewonentjes waar je langs rijdt, die zijn nog bewoonbaar. Oh, ja. Bewoond. Ja. En ja, als we drukke dagen hebben, dan is het natuurlijk auto aan auto aan auto aan auto.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Heb je nog metmaakt dat die weg hier, dat ik vroeger hier nog de aansluiting haar op de N7, toen nog de tweebaans weg?
4: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.
3: Opa spreekt, hè?
4: Ja, ik weet het wel van mijn opa, die dat altijd zei. Ja. Dat vroeger het huis was, zeg maar, een chauffeurscafé. Maar ja. Nee, dat weet ik niet meer.
3: Het is nou een doodlopende weg. Dus men wil alleen meer maar pad naar toerit, mag ik maar zeggen.
4: Ja, het is een doodlopende weg, maar met een mooie camping ernaast.
3: Ja, ja, ja.
4: Supermooi.
3: Ja. Drag hier alles om eens?
4: Ja. Ja, we mogen niet klagen.
3: Ja. Nee.
4: Drukste dagen gehad. Wat hebben we gehad? Nou, ruim 1100 man.
3: Ja, Frederik, dat is ook een klein beetje je idee, hè? Want jij bent van de PR van dit bad, begrijp ik?
4: Ja, inderdaad. Ja. Voor filmpjes maken en de social media wat meer voor de jongeren ook aanspreken. Ja. Proberen we dat een beetje wat toegankelijker te maken.
3: Ja, wat voor filmpjes maak je dan bijvoorbeeld? Wat giet dat dan over? Ja, alleen zwemmende meisjes dan?
4: Nou, we hebben nu dus inderdaad die activiteit wat Wendy al vertelde. En nou ja, meestal kijk ik mijn collega's lief aan. Omdat vanochtend moest Wendy nog model zijn.
3: Ja.
4: Dan proberen we dus dan die activiteiten proberen we even in de spotlight te zetten. Met hoe dat het eruit gaat zien, wat ze moeten doen. Aanstaande vrijdag hebben we bijvoorbeeld een duathlon. Dus
3: Een duathlon.
4: Dus dan gaan we eerst zwemmen. En dan daarna gaan ze rondjes in het bos hieromheen hardlopen.
3: Hey.
4: Dus dat hebben we afgelopen zondag hebben we dat gefilmd.
3: Ja.
4: Dus zo proberen het een beetje leuk en aanspreekbaar te maken eigenlijk.
3: Ja, want we staan hier voor het bad. En dat is volgens mij een soort van wedstrijdbad volgens mij. Althans, die zullen eraan kunnen voldoen, of niet?
4: Het zou eraan kunnen voldoen. Ja. Achterin ligt een echt wedstrijdbad.
3: Oh, je hebt er twee. Ja, precies. Ja.
4: Echt 25 meter bad. En van vroeger was dit bad 1, 2 en 3.
3: Ja.
4: Door middel van lijnen. En was dat het vierde bad.
3: Ja.
4: En dat houden wij er nu nog steeds in.
3: En een prachtig mooi groot gazon met bomen erin. Ja. En heel grote spulweide voor de kinderen. Die is nog leeg trouwens, het peuterbad. Hoe zit dat?
4: Die vullen wij, als het echt heel mooi weer is, vullen wij die. En dan gaat hij s'avonds weer leeg.
3: Dus die giet elke avond leeg?
4: Elke avond gaat hij leeg.
3: Waarom?
4: Schoon water er weer.
3: Oh ja, tuurlijk.
4: Kleine kindjes.
3: Ja, kinderen, ja, precies. Nou, oké. Maar goed, het is heel mooi weer nou, toch?
4: Of? Het is best mooi weer. Maar je ziet het zelf. Het is niet heel erg extreem druk met het kleine grut, zeg maar.
3: Nee, maar ze zeggen, ja, we hebben toch niks te zoeken, want het bad is leeg.
4: Nee, maar dan als zij vragen, zetten wij hem aan.
3: Oh ja.
4: Dat doen wij niet moeilijk op.
3: Dat is zo klaar?
4: Dat is zo gepiept.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja hoor. Ja.
3: Aankomt donderdag is het officiële moment, hè?
4: Ja, aankomende donderdag bestaan wij echt officieel 60 jaar.
3: Ja.
4: En dat willen wij toch een beetje vieren met onze mensen door de opening van de fototentoonstelling die wij in de Zwaanstee hebben.
3: Oké. Okay.
4: En jullie zijn van harte welkom.
3: Allemaal van 60 jaar historie van het bosbad in Zwinden.
4: Mensen hebben van alles ingeleverd. We hebben zelf nog wat weer gevonden op de zolder. Mensen hebben wat spul ingeleverd. We hebben twee dames die hebben een heel mooi vlaggetje gemaakt voor alle zwemmedailles die ze hebben binnengekregen.
3: Ja, ja.
4: Superleuk.
3: Ja, ja.
4: Dus dat vieren we met die mensen.
3: Juist. En voor alle activiteiten, voor de komende weken, Dan moet Frederik invragen, denk ik. Ja, over wat kunnen we dan terecht?
4: Nou, vooral eigenlijk op de social media natuurlijk. We gaan langzaamaan gaan we alle activiteiten even bij langs. En dan komt alle info eigenlijk daarop. Dus op Facebook of Instagram. Ja, ja. Dus ik zou ook zeggen, meld je zeker voor alles aan. Is heel toegankelijk.
3: Heb je nog een ouderwetse website nog?
4: Ja, zeker. Ja. Ik weet eigenlijk alleen niet of het daar ook op komt.
5: Ja, daar staat het ook op.
4: Kijk, daar zijn er zelfs drie pagina's. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar aanmelden is ook gratis. Dus voor dat moet je het eigenlijk niet doen. Maar heel leuk.
3: Zwemliefhebbers onder u, meld je hier bij het Bosbad in Zwinden. 60 jaar. Allerlei activiteiten de komende weken. Google even en kom je vooral in naartoe. Want het weer, dat wordt ook fantastisch de komende dagen.
0: Je weet het, hè? Altijd eigenlijk moet je zo'n bijdrage even afsluiten met een, met een plons.
3: Ja,
0: zit er niet
3: in? Dat heb ik nog wel serieus overwerkt. Maar ja, goed, ik heb mijn apparatuur en dat mag dan weer niet nat worden.
0: En de
3: dus
0: dames
3: dan? Omwille daarvan.
0: Ook niet.
3: Dit keer even niet. De dames, ja, die hebben toch allemaal nog schoenen aan en zo. Ja. Nee, dat geldt. Nee. Ik neem aan dat je zelf maar een plons maken moet, Jeffrey. Zet niks aan zo.
0: We doen een virtuele plons om dit even een kracht bij te zetten. En ik zou zeggen, groetjes al daar. In het buitenbad bij Zwinderen Bosbad. En tot op de volgende op de route. Want we moeten nog wel eventjes voordat we in nieuwe landen zijn. En nogmaals, heb je dus een leuke tip voor altijd om nog even bij langs te gaan. Op weg daarnaartoe via Geesbrug, Langerak en uiteindelijk nieuwe landen. Laat het ons even weten. 0592 33 11 88. Dit is James Blunt en Stay the Night.

0: ze zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli. In Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen. Maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Nee. nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
6: Met Jeffrey Verdel.

0: Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile.
1: De slingerplaat.
0: Ja, dit had ik even van tevoren moeten checken bij jou. Maar hoe zit je in de voetbal? Volg je het een beetje?
2: Ik volg het eigenlijk heel weinig heel sinds Nederland uit is. Okay. En ook omdat het zo laat is.
0: Nou ja, ja, dat klopt. Ja. Dat is maar, echt praktisch niet te doen.
2: Voor het vrouwen-WK ging ik wel vroeg opstaan. Dus, ja,
0: oh ja? Ja? Oh, waarom? Wat vind je daar zo leuk aan?
2: Ja, vind ik gewoon leuker. Ja, ik weet niet waarom.
0: En het was ook op christelijke tijdstippen, zeg maar.
2: Nee, het was ook wel ook echt 's nachts. Oh, maar ja, dat trok me toen gewoon wat meer.
0: Hey, en verder qua sportzomer normaal gesproken? Wielrennen, dat soort dingen? Spelen,
2: ik heb net
0: eventueel
2: een fiets.
0: Oh, ja?
2: Ja, maar het kijken vind ik nog niet interessant. Okay. Maar misschien komt dat nog.
0: Dus je bent van plan om het fietsen helemaal op te pakken?
2: Ja. Hmm. Ja.
0: Nou ja, of je nou het voetbal volgt of niet. Één ding is zeker. Gisteren heb je niet kunnen missen waar je ook bent geweest. De hele dag ging het over de rel. Over de rode kaart voor een speler van Amerika. En vannacht, afgelopen nacht, werd die wedstrijd gespeeld. Amerika tegen België. En de Belgen die walsten eroverheen. Die hadden een goede motivatie, denk ik. 4-1 wonnen ze van die gekke Amerikanen. Mm-hmm. En toen dachten wij, we gooien die slingerplaat lekker in het thema. Om nog even een klein steekje, zet je na of gewoon een soort van promo voor de Belgen? Het is toch een beetje onze zuidenburen.
2: Ja, gewoon dat trotse gevoel. Dat treedt wel een beetje op. Maar ja,
0: ja, revanche. Ja, revanche gevoelens. Ja. Dat inderdaad. Dus voor de slingerplaat zijn we op zoek naar platen in het teken van revanche, winst,
2: karma.
0: Overwinning, karma, mooi. En als je toch denkt van, nou, ik wil toch een klein beetje het ook aan België linken. Platen die met België te maken hebben, mogen dan ook. Hou het lekker breed voor vandaag.
2: Ja, goed.
0: Dus, revanche, winst, dat soort leuke platen. Kom maar door, 0592-33-1188. We zien je suggesties heel graag verschijnen voor de slingerplaat van zometeen. En dan plakken wij ze weer allemaal hier op het slingerrad.

Foreigner en Say You Will. Daarvoor ook nog Leon Moorman in Plattelands Gevoel. Mooi om te zien dat er veel suggesties binnenkomen voor de slingerplaat. Daar zijn we naar op zoek. Jij mag al jouw suggesties ook gewoon doorgeven. Dat doe je via 0592-3311-88. Zolang ze een beetje passen in het thema van winnen, revanche gevoelens. En dat allemaal natuurlijk naar de overwinning van België op Amerika. Na, ja, toch wel een beetje dat discutabele moment rondom de rode kaart, hè? Die werd teruggedraaid. Nou, dat heb je vast meegekregen. Kom maar door met je suggesties. 0592-3311-88. We zoeken er minimaal 26. Zodat we ons rad weer vol kunnen plakken. En daarna een slinger eraan kunnen geven. Miles Smith onderweg naar Lionel Richie.

0: 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
7: 1 minuut voor 1:30, tijd voor het nieuws met Daphne. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het OM eist 4 jaar cel tegen de verdachte van het voorbereiden van terroristische aanslagen op 13 slagerijen in Drenthe en Groningen. De verdachte, Bas V. van 23 uit Nieuwolda, zit sinds september vorig jaar vast. Hij is een man met depressieve problemen en autisme en hij had op zijn kamer achter zijn computer naar filmpjes over slachthuizen gekeken. Die beelden zetten zich vast in zijn hoofd en daarop stuurde hij een dreigbrief naar 13 slagerijen. Het OM verdenkt hem daarom van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. De rechtbank doet over 2 weken een uitspraak. Het probleem van de eikenprocessierups verergert in Zuidwest-Drenthe, vooral in de gemeenten Hogeveen, Westerveld, Meppel en De Wolden. Volgens deskundige Rens Oor gaan de rupsen in de grond zitten bij wisselende temperaturen. En daardoor worden ze ouder, groter en hebben ze meer brandharen. En dat de rupsen ondergronds kunnen gaan, maakt de bestrijding ook moeilijker. De beesten komen namelijk op een onvoorspelbaar moment naar buiten. Wel krijgt de rups ondertussen meer natuurlijke vijanden. Waar in het begin alleen de koolmees de rups op het menu had staan, zijn nu ook andere vogels en insecten geïnteresseerd in het opeten van de poppen. En de spanning loopt op voor VV Onze Club. Het team neemt het vanavond op tegen FC Emmen op Sportpark De Pampert in Coevorden. Tijdens de afleveringen van de Onze Club podcast is door het jaar elke week een Drentse amateurvoetballer, trainer, verzorger, leider of materiaalman geselecteerd. En die selectie mag het vanavond waar gaan maken tegen de profs. Onze collega en initiatiefnemer Tom Meijers speelt mee.
9: Nee, ik heb niet echt veel spanning voor de wedstrijd, maar ik heb meer spanning gewoon voor de dag aan zich. Dat ik denk van, ik hoop gewoon dat het hele sportpark in Coevorden straks allemaal vol staat met amateurvoetballiefhebbers die, ja, die hopen dat wij nog een klein stuntje eruit kunnen halen tegen FCM.
8: Ja, je kan het allemaal bekijken vanavond om 7:30 live op TV Drenthe. @tvdrenthe.nl en ons YouTube-kanaal. Maar je kan ook gewoon naar het sportpark gaan. Ja, de Pampert dus.
7: Toch veel leuker?
8: Ja, het lijkt mij ook. Ja. Ja.
7: En dan moet je zelf maar even bedenken wie je gaat aanmoedigen. Ja. Dankjewel. Meer natuurlijk op rtvdrenthe.nl en in de app ook. Nou, gaan we maar eens even kijken of je er goed beren bij hebt vandaag als je gaat voetballen.
10: Vanmiddag is het maximaal zo'n 23 tot 25 graden. Bij een afwisseling van uitgestrekte wolkenvelden en ook wat perioden met zon. De wind is wederom opvallend stevig, geregeld vrij krachtig, windkracht 5 en zeer vlagerig. En die vlagerige bries die waait uit west tot noordwest. Het blijft nagenoeg overal droog en vanavond dan gaat die wind geleidelijk aan afnemen.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.

0: Het is Paul Simon, Mother and Child Reunion, op Radio Drenthe. Ja, we zijn druk bezig met plakken.
1: De slingerplaat.
0: Het is altijd een beetje de vraag of de dubbelzijdige tape nog wel voldoende is, hè? Voor alle liedjes die we op ons rad plakken.
2: Ongelooflijk, ja.
0: Ja. Ja. Want er zijn heel veel suggesties binnengekomen op ons slingerplaatonderwerp van vandaag. En die staat in het teken van de commotie van gisteren eigenlijk. En vooral het resultaat wat daar uiteindelijk uitrolde afgelopen nacht. Daar ben je niet voor wakker gebleven dan, hè?
2: Nee, ik ben er niet voor wakker gebleven. Maar ik vond het een heel leuk bericht toen ik wakker werd.
0: Ja, ja dat kan ik me dan wel weer voorstellen inderdaad. Het ging natuurlijk allemaal over de rode kaart. Die werd teruggedraaid na een telefoongesprek van de Amerikaanse president met de voorzitter van de FIFA. En de commotie die daarna ontstond. En afgelopen nacht speelde België, dat was de tegenstander voor Amerika, tegen dus Amerika, en won met 4-1. Ze gingen er overheen en daarom dachten wij, laten we het vastplakken aan liedjes over revanchegevoelens of dat soort dingen allemaal. Hè. Revanche, wat hadden we nog meer bedacht? Winst.
2: Ja,
0: België. Ook wel een beetje. Dus kom maar door, zeiden we, met je suggesties. Nou, dat hebben ontzettend veel mensen gedaan. En we gaan er eens even een paar voorschotelen. Eén voor de heel voor de hand liggende.
2: Zeker.
0: Was die van Jan en ook vele anderen volgens mij nog wel. Hè?
2: Nou, heel veel mensen kwamen hiermee. Ja. Ja, maar ik dacht er ook meteen aan.
0: Beetje overspoeld misschien ook wel.
2: Ja. Ja.
0: Queen en We Are The Champions natuurlijk. Ja. We are the champions, my friend. Er moet nog wel even wat voor gebeuren voordat ze daadwerkelijk... Ja. Ja, maar het zal genoeg motivatie geven voor de Belgen.
2: Ja, vast.
0: Kunnen we nog het bijhouden op twee handen hoe vaak de volgende binnen is gekomen?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Nou, misschien met onze beiden
0: dat
2: lukt, maar...
0: Ja. Nou, net aan.
2: Net aan, inderdaad. Ja, Gerard en Ali onder andere, die kwamen met België.
0: Ja, natuurlijk.

0: Zo is het maar net. Lekker België zeg van het goede doel. Die mag er van mij wel twee keer op het rad.
1: Ja, voor mij
0: kunnen
1: ook.
0: Dat, ja, kunnen we dat nummer regelen of niet? De volgende, die kwam van Anne Winder. Die zei Ace of Space van Motorhead. En nou moet ik heel even graven waarom die dat ook alweer, door had gegeven. Dat heb jij ook niet zo snel...
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ik, nee,
1: had Anne ook een uitleg gegeven?
0: Ja, het was iets met gambling of zo. Nou ja, goed, misschien dat hij nog een keertje terugbelt. In ieder geval Ace of Spades. Ja, mooi. Dank je. Bert dan, die had natuurlijk wel een hele goeie. Die kwam namelijk met Joe Cocker en With a Little Help from My Friends. Nou ja, goed, hulp. Zullen ze het gehad hebben door het intrekken van die rode kaart? Vriendjes onder elkaar? Nou ja, vul het zelf maar in.

0: Kwam de volgende ook vaak binnen? Of?
1: Nou, ik was ondertussen even ESO Space aan het opzoeken.
0: Oh, je was even aan het kijken wat het had kunnen zijn, zeg
1: want
0: maar.
1: Want de schoppen aas, dat is traditioneel gezien de hoogste en meest waardevolle kaart in een kaartspel.
0: Ah.
1: En nou ja, dat kan dus ook geluk en overwinning betekenen. Maar ook in het nummer Ace of Spades wordt gezegd: you win some, you lose some.
0: Oh ja, dat was het. Ja, trouwens. Ja, dat was het. You win some, you lose some. Dat was het.
1: Nou, kunnen we nu naar de volgende?
0: Ja, nu naar de volgende. Ja, with a little help from my fans. Leuk gevonden, Bert. Dankjewel daarvoor. Erik en heel veel anderen. Ik zie hem net ook alweer binnenspringen via de WhatsApp. Kwamen allemaal met ABBA. En Erik vertelde er nog bij. Ja, dat wordt ook in je gezegd. I played all my cards. En dat verwijst dan natuurlijk weer naar die mooie rode kaart en de hulp. Hè?
1: Leuk.
0: Deze mag er voor mij ook al 4 keer op.
1: Ja, eens. Maar ja, we hebben maar 26 plekken. Dat is lastig.
0: Ja, dat is lastig, ja. Ik heb een nieuw favorietje gevonden door Gijsje.
1: Ja, ik kende hem ook niet.
0: Nee, maar ik zat hem net te luisteren en toen dacht ik, hey, dit is top. En Clouseau is natuurlijk altijd top. Clouseau is Belgisch. En ze hebben dan ook nog een liedje dat heet Leven België. Zijn

0: zat er direct wel goed in toen ik dit luisterde.
1: Ja.
0: Direct,
1: ja, wel mee eens, inderdaad.
0: Zullen we nog eentje doen?
1: Ja, deze vond ik echt heel leuk. Die kwam van Bertha, Herman Brood en Henny Vriend. En als je wint, ja, dan heb je vrienden. En ik heb het gevoel dat echt heel de wereld nu vrienden is met België.
0: Ja, dat
1: in ieder geval
0: sowieso.
1: Heel Europa.
0: Ja, ja, dat is wel waar, ja. Ja, en die andere twee vrienden, die wonnen dus

0: Dankjewel Bertha voor het doorgeven van deze mooie plaat. We zetten hem op het rad. En net als nog 25 andere. En dan gaan we er straks een slinger aan geven. Als je nog een suggestie hebt, dan mag je natuurlijk gewoon nog wel even doorgeven. Doe dat via 0592 33 11 88. Alles wat te maken heeft natuurlijk met revanche gevoelens, met de winst, met België. Het is van harte welkom. En ik denk dat ik nog even een rood t-shirtje moet scoren. Want ja, ik ben nu ook supporter van de Belgen.
1: Ik heb er nog één.
0: Nou,
1: dat scheelt weer.
0: Wissel mijn oranje van vandaag in voor rood. Dit is de nieuwe van Miss Montreal. Schuilen.

0: En bij die René Vroeger liedjes altijd een beetje zo'n heel hoog gehalte van dat je, ja, dat is volgens mij, vroeger was dat een soort disco move, dat je dan zo met je vinger maar zo vooruit en dan een beetje zo weet je wel, zo links, rechts
1: aan het wijzen zwaaien. Bent.
0: Ja, ja, precies, ja. Ja.
1: Leuk.
0: Zeker bij deze, 1989. René Vroeger, Are You Ready For Loving Me? En daarvoor dus een nieuwe muziek van Miss Montreal kwam in mei uit de plaat Schuilen. En die draaien we graag hier op Radio Drenthe.
2: De slingerplaat.
0: Wat we ook graag voor je draaien is een slingerplaat. Zeker omdat jij de keuze hebt gemaakt elke dag. Dat vinden we leuk. Het enige wat wij tegen jou zeggen is, ja, we moeten even wat te maken hebben met een bepaald thema. Het thema dat we voor vandaag hadden uitgekozen was voetbal. Nou, daar hebben we het vaker over hier op Radio Drenthe. Maar dit keer specifiek over de rel van gisteren rondom de rode kaart. Ik heb geen rood binnen zien komen van Marco Borsato.
1: Oh, dat was ook wel een goeie geweest.
0: Op mij nu ineens te binnen. Of überhaupt niks met Red. Simply Red heb ik ook niks van gezien.
1: Red Wine.
0: Ja, ook niet. Ja, daar zit jij dan direct weer aan te denken. Dat is duidelijk.
1: Ja. Heb ik nog een singeltje van.
0: Ja, oh ja?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Ja, UB40 is een beetje, je moet ervan houden of niet, hè? Zeggen ze altijd.
1: Ach, ik vind het al wat hebben.
0: Het is helemaal niks, ja. Wel heel veel andere suggesties. We lieten er net al een paar horen. Ook nog wat eervolle vermeldingen voor bijvoorbeeld Status Quo met Again and Again. Omdat er 4 keer werd gescoord natuurlijk. Roel, dankjewel. Ook Bob Marley en The Wailers met de Redemption Song kwam nog binnen. En zoveel andere. Die en al die anderen hebben we achter jou opgeplakt.
1: Ja.
0: Maar ja, niet echt fysiek, hè, dus dat scheelt. Elke letter op het rad is gekoppeld aan een plaat. En jij gaat er nu een flinke zwier aan geven.
1: Ik mag weer.
0: Ja. Heb je getraind?
1: Ik heb mijn armen
0: getraind. Dit was een heel licht...
1: Want zitten we hier morgen nog.
0: Licht zweertje.
1: Even kijken. Het is de N geworden.
0: N van Nico?
1: Ja.
0: En dan hebben we de suggestie van... deze had jij net aan de telefoon. Van wie was deze mooie suggestie? Weet je dat toch?
1: Ah, die was van Annie.
0: Annie?
1: Ja.
0: Oh, dat leuk zeg. Ja, ik moet zeggen, ik heb wat mensen ook aan de telefoon gesproken. En iedereen had wel een mening over het voorval wat er gebeurd is.
1: Nou, inderdaad. Het was niet even simpel een nummertje doorgeven en door. Nee, ook nog even de mening erbij.
0: Ja, inclusief over de grote man, de president van Amerika. En ik denk dat Annie daar ook wel een mening over had. Die kwam namelijk met de N. Daar hebben we aangekomen. Koppelt Boudewijn de Groot. En welterusten, mijn heer de president. Mooi nu als slingerplaat. Dankjewel voor alle suggesties die deze kant op zijn gekomen.

0: koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heerhugowaard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort.
4: Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
5: Met Jeffrey Verdel.

0: Toto op Radio Drenthe en Rosanna even na tweeën. En ja, als je op TV Drenthe kijkt, dan zie je Aldert met zijn trekker verder gaan.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht. De trekkertocht.
0: Want 3 weken lang zijn we op pad door de provincie. En dit is nog maar dag 2. En dat vind ik heel erg lekker. Ook al voelt het misschien al een beetje alsof het dag 5 is of zo. Want we zitten er al helemaal in. En we trekken vandaag naar Nieuwlanden met de trekker. En Aldert die doet onderweg allerlei leuke plekken aan. En ik denk dat hij straks ook wel weer ergens gaat stoppen. En heb jij nou een mooi idee? Kijk, trekkers ontmoeten elkaar nu hier live op TV Drenthe. Heb jij nou ook een mooi idee of een mooie plek waar hij even moet stoppen? Of wil je hem gewoon even wat vragen? Ga dan vooral langs de kant staan, zou ik bijna zeggen, als je hem aanziet komen. Of wel even naar de studio 0592 33 11 88. Dan kunnen we ervoor zorgen dat Aldert nog even bij je langskomt. Nou, ik zie dat hij de boel parkeert, dus we gaan zo maar eens even kijken of er wat moois te melden valt. En als jij dus een tip hebt, nogmaals, bel of app ons even. Dit is mooie muziek voor je op Radio Drenthe. Son Mieux en Have a Little Faith.

0: kwam op nummertje 1 in Nederland. En dat lukte haar vader eigenlijk nooit. Nancy Sinatra, these boots are made for walking.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert is de hele dag lekker op de trekker. En Aldert, ik heb het idee dat je nu in een behoorlijke trekkerrijke omgeving bent. Want in de afgelopen 5 minuten dat ik naar je kijk, heb ik er al een paar of wat geteld.
3: Ja, natuurlijk. Dat is ook niet onlogisch natuurlijk. En we rijden naar gratis Drenthe tenslotte. Dus heel wat boeren die als aan het werk bent. En ik kwam Herman Meijer tegen. Ja, dat kwam mij tegen eigenlijk. Want die ging aan de Kaan van de West staan. En Herman, mooi.
4: Mooi.
3: Ja, maar die wilde nemen. Wil je een foto maken van die prachtige trekker waar wij
4: hebben. Dat was de bedoeling. Ik denk, Alder heeft er ook. Gewoon een foto maken en dan... Maar ik had het schaf ontdaan, dus ik ga naar Noos.
3: Ja, ja, ja. Maar die trekker van jou, dat is ook wel eens een oldtimer, hè?
4: Ja, ik ben de oldste medewerker op het bedrijf en die mag ook met de oldste trekker op pad. En consequentie, geen airco aan boord.
3: Geen airco.
4: Dus of heel warm of de kap zwart van stoom.
3: Ja, één van de beide.
4: Ja, één van de beide.
3: En wat kies je voor?
4: Gisteren keus ik voor de kap zwart. Maar nou, ik denk, het is geen hele dag, ik moet nog meer die... de kap schoon om.
3: Maar stel je voor dat ik die lui van RTV Drenthe nog eens tegenkom.
4: Nou, ja, precies.
3: Ik ben wel een beetje schier op de camera.
4: Nou, hoor. Zeker weten, ja. Ja, en mijn vrouw is daar helemaal voor.
3: Ja, hè?
4: Ja,
3: ja, ja. Ja. Zo, wat loop je er weer bij, Herman?
4: Ja, zo kun je dat niet op de televisie.
3: Nee, precies. Ja, ik ben aan Schalven dus. Of je bent aan Schalven West?
4: Ja, ik heb voor biologisch bedrijf van Gerard Landing in Hesseln... heb ik een perceel bonen schoffeld. Ja, niet de bonen uiteraard, maar het onkruid wat ertussen zit.
3: Ja.
4: De bonen die staat er nou een week... boom. En dan is het zaak om, omdat je biologisch bent, mag je niet spuiten.
3: Nee.
4: Om direct het onkruid de kop in te drukken.
3: Ja.
4: En dan, het land is al

0: Die zit op zich wel redelijk dicht bij elkaar. Die moet wel hier erg strak sturen, nog niet? Aan
1: ja.
0: Schoflik de boom namen.
1: Ja. Dat laat Gerard ook niet aan iedereen. Niet door iedereen doen.
0: Giet ook eens wel Steven de Kop, of niet, van dat werk?
1: Ja, waar het niet dat tegenwoordig een hulpmiddel die hebt. Ja,
0: en dat is?
1: En dat zit ook op deze holletrekker. Ja. GPS.
0: Ah.
1: Is het toverwoord tegenwoordig.
0: Maar dat nu helemaal niet meer sturen, toch?
1: Je moet af en toe dan. Is er wat met het signaal niet helemaal in orde? Dan moet je wel even een centimeter naar links of een centimeter naar rechts.
0: Je kunt er niet helemaal op vertrouwen.
1: Nee, je moet de kop er goed bij hebben.
0: Ja, dat wil ik wel stappen. Ja. Maar goed, en dan nog 2, 4, 6 stuurmen rijden met.
1: Ja, en dan gaat 6 rijden boven dus een deur.
0: Ja. Dan wil ik even achterkijken, want je zegt dat achter is de finishing touch. Mark, loop ook even met de cameraman en dan gaan we even kijken hoe dat dan. Ik ben allemaal vingers zo te zien. Gewoon, het is een kleine cultivator, zou je wel zeggen.
1: Dit is een echt Aldert.
0: Ja.
1: Die, zo gauw hij riet met schoffel, dan zet hij dit ding ook aan de grond.
0: Ja.
1: Het onkruid ligt er los op, of zit los in die boomlaag. En dan rabbelt deze tan nog even door de grond heen. En die rabbelt de grond bij die van die wortel van de onkruid af.
0: Ja.
1: En de bonen laten staan, die komt er al tegen.
0: Wie niet, dat? Ja, maar de bonen zijn ook vrij los in de grond over het algemeen, toch?
1: Ja, maar kijk.
0: Ja.
1: Het is nog een
0: foefie.
1: Hier zie je die schaalverdeling.
0: Ja, 1 tot en met 9.
1: Die kun je hydraulisch verstellen van 0 tot en met 9.
0: Ja.
1: Als de plant is heel teer bent en niet te vast zit, begin je hier. Zit het gewas, want die gaat er ook met door andere gewassen. Zit dat goed vast, dan kun je strakker leggen. Want dan wordt die veer iets aantrokken. En dan gaat ze dus strakker door de grond.
0: Ja.
1: Er is nog een heel belangrijk factor, dat is de snelheid.
0: Ja.
1: Ik reed nou eens net met 2,8 kilometer per uur.
0: Ja.
1: En dat doe je 0,8 hectare in duur. Dus het is langzaamaan. Ja. En ik ben dus vanaf vanmorgen 9 uur tot nu heb ik maar 3 bunder echt.
0: Ha.
1: Maar dan ligt er wel peuk bij.
0: Ja.
1: Maar
0: dan heb je alle spieren in je lichaam, die bent dan voor mij wel dermate dat je helemaal weer ontspannen moet, of niet? Dat valt dat met?
1: Dat valt hartstikke met.
0: Ja.
1: En gisteren was het mooi. Hij heeft ook valeriaan.
0: Ja.
1: En toen die bonen bij Hersland, die staat naast valeriaan. En dan kreeg je dat, rustgevende. De geur van de rustgevende valeriaan kreeg. Dan is er niks aan de hand.
0: Ja, dan val je om 5 uur in slaap, zeg maar.
1: Hydraulisch vanaf de trekker komen dus strakker en minder strak.
0: Ja, als ik dan denk dat ik als klein ventje toch heel wat bundels bieden met schoffen, gewoon in de zomervakantie, dan had ik eigenlijk wel graag willen dat ze dit al uitvinden hadden toen.
1: Ja, want dan was dit mooi hulp in het Middelgewest. Hij heel wat handwerk kunnen besparen.
0: En er is nog moderne tegenwoordig. Met AI dat al onkruid herkend wordt door een camera en die dat er tussenweg tikt.
1: Het bedrijf heeft sinds kort ook zo'n machine.
0: Is dat echt al?
1: Ja, die is er al. En daarmee zit ze op het ogenblik in de valeriaan en in de Echinacea. Die machine kent dus de planties.
0: Ja.
1: En als er geen plant is, dan gaat die schoffel die naar elkaar toe.
0: Yeah.
1: En die doet hem zo.
0: Yeah.
1: Ik weet niet of het op camera komt. Maar. En dan, die hakt dan tussen de planties ook in de rijden.
0: Ja.
1: En dat is allemaal ter besparing van handwerk.
0: Ja. Moderne tijden.
1: Ja, maar die kant giet het wel op in de landbouw, denk ik.
0: Ja, Herman, dan heb ik zelf in de trekkers. Dan giet alles vanzelf. En dan kun je gewoon heel dag in huis blijven.
1: Ja, misschien heb ik dan ook wel die leeftijd dat ik in huis moet blijven.
0: Ja, dan is het mij wel dierbaar.
1: Maar ik vind het nog veel te mooi.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Fantastisch. Maar ga je nou in huis? Is het nou klaar?
1: Ja, ik breng hem nou even naar een collega bioboer in Nieuw-Zeeland.
0: Ja.
1: Want die maakt ook gebruik van huizenmachines. En die wil graag met de schoffel de zienboom.
0: Oh ja. Ja, precies.
1: Dus ik halverwege ga ik hem rechtsaf.
0: Ja.
1: En dan ga ik er best wel naar.
0: Ja, precies. Mooie tijd, mooie ding, mooie apparatuur. Nou ja, je hoort het, Jeffrey, we maken van alles met aan de weg. Maar net wat is hier net al, we zijn nog steeds in de buurt van Geesbrug. Er schiet in jarig te wezen. Nou, daar nog even heen gehad. Dat lijkt me een goed idee. Herman, dankjewel en goede reis.
2: Ja,
1: jullie ook. Succes verder met het programma, jongen.
2: Inderdaad op zoek naar koffie en taart. Hè? Dat is wel een beetje inderdaad de rode lijn. En weer een flinke.
0: Ja.
2: Ja, Albert. Ik heb het wel door, hoor. Ik heb het wel door.
0: Ja. Wij vroegen er nog net niet om.
2: Mooi, nou, het is je gegund. En een mooi stukje educatie nog even gehad zo. Over die trekker die je zomaar langs de kant tegenkomt. Dus tijdens onze trekkertocht. Hallo is nu op Drenthe. En laat me

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
3: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Bijna 2:30, tijd voor het laatste nieuws met Daphne.
7: Goedemiddag. Fietsers en voetgangers kunnen weer over het vlonderpad in het Grolloerveen. Na een verkeerde afslag zakte een camperaar in juni door de houten vlonder. Het lukte de eigenaar enkele dagen later om de camper zelf weg te halen uit het natuurgebied. Daarna bleef het pad afgesloten tot de schade kon worden afgehandeld door de verzekering. Inmiddels is dat gelukt en kunnen wandelaars en fietsers weer over de vlonder. De kapotgereden planken zijn verwijderd en vervangen door nieuw hout. Het OM eist 4 jaar cel tegen de verdachte van het voorbereiden van terroristische aanslagen op 13 slagerijen in Drenthe en Groningen. De verdachte, Bas V. van 23 uit Nieuwolda, zit sinds september vorig jaar vast. Hij is een man met depressieve problemen en autisme en had op zijn kamer achter zijn computer naar filmpjes over slachthuizen gekeken. Die beelden zetten zich vast in zijn hoofd en daarop stuurde hij een dreigbrief naar 13 slagerijen. Het OM verdenkt hem daarom van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. De rechtbank doet over 2 weken een uitspraak. En FC Emmen heeft een nieuwe linkervleugelverdediger. Vincent Karis tekent een contract voor 1 seizoen op de Oude Meerdijk met een optie voor nog 1 jaar. Directeur Ernst Soldner ziet in Karis veel potentie. De toevoeging van de linkervleugelverdediger aan de selectie geeft de club extra mogelijkheden op de linkerflank. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Dankjewel daarvoor. Het weer dan, dat krijg je van Grieta Spannenburg.
8: Vanmiddag is het maximaal zo'n 23 tot 25 graden... bij een afwisseling van uitgestrekte wolkenvelden... en ook wat perioden met zon. De wind is wederom opvallend stevig, geregeld vrij krachtig... windkracht 5 en zeer vlagerig. En die vlagerige bries die waait uit west tot noordwest. Het blijft nagenoeg overal droog... en vanavond dan gaat die wind geleidelijk aan afnemen.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers.
11: Aan tafel.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers.
11: Aan tafel.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende 3e pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: gaan we de komende dagen, zeker eind van de week, ook weer doen. Hè? Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, hoorde je op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, ik krijg ineens zo'n scène van Kroomschut in Maria Parochie in mijn hoofd.
3: Dat moet je me uitleggen.
0: Wie bent van de felicitatiedienst?
3: Ja. Nou, zet maar in de schuur. Ja, dat is wel een klein beetje waar. Ja, precies, Jeffrey. Maar we staan inderdaad in een van die mooie straten van Geestbrug. En we kregen een tip dat Henny jarig is vandaag. En dat deed net iemand de deur luisteren. Dat was Henny niet. Ze zei maar, ze weet nog van niks. Dus loop maar in met. Henny is wel thuis. En dan gaan we Henny een klein beetje verrassen op haar verjaardag. Met een klein bezoekje van het Trekkertochtteam. Jongens, denk aan de opstapjes hier, Mark, want het is hier allemaal een beetje ongeliek. Ja, en dan lopen we de gangdeur in het huis. Kijk, de deur staat los. We komen in de keuken terecht. Klap in voorzichtig op de deur. Is hier volk? Hier is wat volk. Goedemiddag. Altijd samen. 4 dames in huis. Oh ja, kijk, ze zitten allemaal televisie te kijken. Ben je op televisie? Oh, mooi. Wie is Henny?
4: Ja,
3: dat weet ik wel. Dag Henny. Gefeliciteerd met je verjaardag.
4: Ja, dankjewel.
3: Hoe jong ben je geworden? Ja, dat mag ik je wel vragen.
4: Ja, mijn vrouw. 68.
3: 68?
4: Ja.
3: Dus je hebt nou intussen ook oude haaien natuurlijk al een poosje, hè? Pensioen.
4: AOW. Ja, alles.
3: Mag ik wel in bij je komen zitten?
4: Ja, mooi
3: zitten. Is er allemaal familie waar die hier zit?
4: Dat is mijn oudste zus.
3: Ja, dag zus. Dag Betty.
5: Achterbuurvrouw.
3: De buurvrouw. Allemaal gefeliciteerd.
4: En nog een zus.
3: Ja, met hen is verjaardag. Zomaar, gewoon...
4: Ja,
3: gewoon nee, dan laat je me niet schieten. Dan ga ik daar maar zitten. Dan ga ik hier hem zitten. Ja, want dat was een stipt. Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik niet weer de wie... dat die jaren waren vandaag.
4: Nou, ik ben er inmiddels achter wie dat op zien geweten.
3: Vertel ons maar even.
4: Dat is mijn oudste dochter, die woont in Bijlm.
3: Ja.
4: En nou ja, ik ben RTV Drenthe fan.
3: Is dat zo?
4: Ja.
3: Ja,
4: altijd aan.
3: Dat verbaast me ook eigenlijk helemaal niks.
4: Morgens tot soms.
3: Ja.
4: En nou, die hebt het op haar geweten.
3: Juist hem. Ja.
4: Ja.
3: Nou, en nou zitten we hier. Dan mogen we zomaar bij jou zitten.
4: Ja, man.
3: Ja. Hoe voelt dat?
4: Biddy vreemd, hè?
3: Ja.
4: Ja, een biddy vreemd.
3: Ja.
4: Maar wel gezellig.
3: Toch?
4: Ik ben nou van de schrik bekomen.
3: Je ziet dat hij live op televisie bent.
4: Ja, jong. Ja.
3: Dat is ook bijzonder.
4: Dat is ook heel bijzonder.
3: Ja, dat kan. Dat allemaal zo kan, hè, tegenwoordig.
4: Mooi. Ja.
3: Ja, jong. Ja. Hele koffievisite hij nou al. Gebeurt er nog meer vandaag? Vanavond een groot feest nog?
4: Nou, vanavond komt die dochter die het op een geweten heeft, komt nog op visite. Dus die pakken we dan in bedoeling.
3: Oh ja, en hoe goed dat? Ik denk dat je wat een dikke smok geeft aan zo. Oh, wat mooi dat het in familie
4: is. Dat je het in bedoeling hebt, ja.
3: Toch?
4: Ja.
3: Nou had ik natuurlijk wel in een cadeautje voor je mee moeten nemen. Dat hou ik wel bij ons, maar dat ben ik eigenlijk een beetje vergeten. Dat is een beetje dom eigenlijk.
4: Ja, dat is zeker.
3: Ja. Gert, is het ook mogelijk dat je even wat een sleutelhanger... Ja, je hebt het niet aanstaan als een sleutelhanger en stikken die. Ja, het is wat minimaal. Doe maar 2. Die hier, vertiele gezelschap, man. Neem maar een stuk of wat met. Ja, het is een beetje niksig, dat geef ik toe. Maar,
4: ja, voor een verjaardag is het wel weinig.
3: Het komt in goed hart.
4: Nou, dat is, ja.
3: Zo bommer ik.
4: Ja, het hart maar op een goede plek hebt zitten, is het al die goed, hè? Ja.
3: Ben je geboren Geestbrugger?
4: Geboren getongen.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: Ja, dus dat bevalt je dan goed hier, hè?
4: Ja.
3: Maar heb je hier ook, waar gaat hier in Geestbrug? Of huisvrouw, wat was je taak?
4: Nee, ik heb van alles gedaan. Gezinverzorgster, kraamverzorgster.
3: Ah.
4: Ik werk nu ook, ondanks dat ik op pensioen ben, dan heb ik nog een baan erbij.
3: Ja, is wat dan?
4: Ik ben huiskamerassistent in Weidestein. Op de dementieafdeling.
3: Okay.
4: Verpleeghuis.
3: En allemaal omdat er gebrek is aan personeel?
4: Nou, ik miste het. Ik was bij huis en toen miste ik het.
3: Ja.
4: Dus ik ben weer begonnen te werken.
3: En ze waren er lang maar dankbaar van. Oh ja, kom hier maar weer in.
4: Ze waren blij dat ik er weer was.
3: Ja, precies. En ja, dat pensioen is ook maar een ding van ja.
4: Ja, intussen wel mooi, maar ik verveelde mij bij huis.
3: Ja.
4: Je kunt het niet vinden.
3: Nee.
4: Ik denk, nou.
3: Nee. Nou, je woont gewoon in een Rijgisch woning. Ja, je kunt hier ook niet zo hier afvullen, of wat?
4: Ja, je kunt wel wat. Ik doe ook wel vrijwilligerswerk en zo.
3: Ja.
4: Dat doe ik er ook allemaal nog wel bij.
3: Ja, maar dat is je eigenlijk niet meer nog.
4: Nou, nee. Ik had het niet over, hè.
3: Ja.
4: En ik mis mijn werk, laat ik zo zeggen.
3: Ja, precies. Ja. En mooi dat het kan, want dan ben ik wel werkgever. Je denkt, ja, pensioen is pensioen.
4: Pensioen, ja. Nee, juist. Dat, ja. Nee.
3: Nee, oké. Okay.
4: Dus
3: je wilt hier gewoon lekker oud worden hier in Geestbrugge?
4: Ja, dat kan wel, ja.
3: Ja. Heeft het nog feestfest hier, las ik ergens op een spandoek in juni, klopt
4: dat? Ja, geweest, ja.
3: Ja. In het kader van het zoveeljarig bestaan?
4: Nee, dat doet ze elk jaar als kan. Wil ze nou elk jaar geluk opvangen, ja.
3: Oké. Okay. Ja. Je doet er ook dapper aan met je
4: ja,
3: activiteiten?
4: Ja, straatverzien, maar verder niet, nee.
3: Oh, hier, daar vinden de deur dicht dan.
4: Ja, dat kan er niet in.
3: Even zo dan, denk
4: en we zelf achter, ja.
3: Ja, dat kreeg dat. Ja, ja, dan haal je een cadeautje op.
4: En ik heb geen sleutel aan de buitenkant en dat doen we niet met.
3: Giet al de brievenbus?
4: Nee, dat wil niet meer.
3: Nee, is het niet vertrouwd meer in Geesbrug ook niet?
4: Nou, weet ik niet, maar nee, dat moet je eigenlijk niet doen, hè?
3: Nee. Nou, waren we trouwens ook nog even, dat was misschien nog even, want we wilden ook nog even bij de. Jullie hebben zo'n dorpswinkel hier nog in Geesbrug, hè? Ja. Ja, maar die was dicht.
4: Ja, die is morgens open.
3: Ja, alleen maar smorgens.
4: Ja.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje onhandig, of niet?
4: Nou, weet ik niet. Ja. De hele dag is niet haalbaar, want dus ben ik ook vrijwilliger.
3: Dat is ook nog eens.
4: Ja. Ja, ook nog.
3: En jullie ook dames, ben jullie dorpvrijwilliger misschien?
4: Nee.
5: Alleen
4: met buurthuiskamer.
3: Oh ja. Maar dat is allemaal hetzelfde gebouw.
4: Ja, dat is allemaal in dorps.
3: Dat is wel handiger dan weer, hè?
4: Ja.
3: Geef, kom maar even langs, hè? Want ja, dan is dat Gerrit onze chauffeur. Ja. Oh ja, kijk eens. Dan weet wat? Doet hele spul. Weet wat doet? We leggen hier alles mooi op tafel. Dan mag jullie straks uitvechten wie wat hebben mag. Maar kijk eens, mooie sleutelhanger.
4: Ja.
3: Bartje sleutelhanger met RTV Drenthe kleding aan.
4: Nou, mooi.
3: Dat is wel een kleinigheid, maar wel een hele mooie kleinigheid.
4: Ja, dat heb iedereen er niet.
3: Dat wil ik maar zeggen.
4: Ja, dat bedoel ik.
3: Ja. Nou, ja. Wees eens u nog op naar die dames kijken. Dat is ook allemaal een. Want ja, toen had je toevallig geluk vandaag.
4: Ja, om niet aan.
3: Ja, ik weet niet of er een van je dochter bij is. Ja, ook nog een.
4: Nou, kijk eens aan.
3: Ja.
4: Nou, duurt ze wat te komen vandaag.
3: Ja, vast wel. Ja. Ik denk dat ze met lust, dat denk ik niet.
4: Ja, die stuurt ook voor de televisie een beetje bij.
3: Ja.
4: Oma. Die deur dan een berichtje van. Kijk, en toen kreeg ik dat, want ik dacht eerst dat ze feit op geweten hadden, maar dat was dus niet zo.
3: Je bussen van niks, zeiden ze.
4: Ja, bussen wel, achteraf wel, hè.
3: Ja.
4: Achteraf wel, hoor. Ja.
3: Nou, in ieder geval, Jeffy, een gelukkige Hennie hier in Geesbrug. Het is maar een kleinigheid die wat we hier weggeven, maar het komt in goed hart. En Hennie is de blieden met, en de dames natuurlijk ook. Dus zij gaat nog in deur met feesten, en wij gaan naar onze eindbestemming. Dat is Nieuwlanden, en dat duurt niet zo ver meer. Dan parkeren wij de trekker, pakken wij Marting vroeger op. En rond 9:45 stel ik voor dat ons weer meldt bij de trekkertocht.
0: Nou, dat lijkt mij een hartstikke mooi idee al. Bedankt voor vandaag weer. En succes nog even naar Nieuwlanden toe. We volgen je nog even op de televisie, dat laatste stukje. En dan morgenochtend dan gaan we gewoon weer met goede zin van start, dacht ik zo. En als je wil, ik zou zeggen, pak de Sjoeldbak er nog even bij. En dan kunnen ze nog even sjoelen. Maar het wordt wel krap qua tijd, hè?
3: Ja.
0: Ja, wordt niks meer. Ja. Nee, dat is ook zo.
3: Nee.
0: Goed, altijd. Proost, zou ik zeggen. Tot aan de maal.
1: Radio Drenthe.

0: prachtig lied van Hanna May samen met Bluff.
1: Ik ben niet meer bang.
0: En ik ben niet meer bang. Op Radio Drenthe. Kort voor drie alweer. We gaan het eens hebben over de bijtjes. En dan niet... Ja, niet zoals dat op school is. Nee, het is het kleine beestje. Je kent hem wel, waar een hoop over te vertellen is. Bijvoorbeeld over honing of over bestuiving. En we weten in ieder geval dat de bij hier natuurlijk sowieso belangrijk is. Tijdens de imkerijdagen in Nederland wordt er bij stilgestaan en over geïnformeerd. Ook het buitencentrum Drents-Friese Wold doet hierop mee. Op 11 juli, dat is al over, vier dagen. En Joke, die weet daar alles van. Joke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat voor bijzonders organiseren jullie precies?
2: Ja, we hebben de bijzondere activiteit. Wij hebben een speurtocht, dat is Bea de Bij heet die. En daar ga je van alles leren over de bij. Want de imkerijdagen die zijn inderdaad dit weekend. En die zijn voornamelijk gericht op de honingbij. Waar wij natuurlijk altijd heerlijke boterhammen van honing kunnen smeren. Mm-hmm. Maar wij willen graag als natuurorganisatie aandacht vragen voor de wilde bij. Dus er zijn wel meer dan 350 soorten wilde bijen in Nederland. Die allemaal hun eigen bloemsoort hebben als waar ze hun nectar halen en waar ze stuifmeel vandaan halen. En daar willen we graag wat over vertellen.
0: Ja, ja. Maar niet elke bij kan dus honing maken, begrijp ik je
2: dat? Nee, niet elke bij maakt honing. Nee, okay. Nee, wij kennen, kijk, de bijenkasten zoals we die soms wel ergens in staan, ja. Waar de honingbij dus de honing in maakt. Dat is echt de honingbij die dat doet.
0: Aha.
2: En de wilde bij die is eigenlijk voor onze natuur heel belangrijk, omdat dat de grootste bestuivers zijn in de natuur. Dus die zorgen er inderdaad voor dat weer vruchten aan de bomen komen.
0: Ja.
2: Onder andere. En die zorgen ook weer voor hun nageslacht. Maar die zitten dus niet zoals de honingbij allemaal in raten heel dicht bij elkaar. Maar die misschien soms in hele kleine gaartjes die ergens zitten. Soms in je raam komen. Dan trek je je tuinstoelen weer tevoorschijn. En denk je van, hé, er zit allemaal wat geels. Wat zit daar nou? Nou, dan is daar een honingbij daar. Of tenminste, een honingbij. Daar is een wilde bij daar. Een plekje gevonden om een eitje te leggen.
0: Ja, ja.
2: Een stuifmeel bij, een soort bijenbroodje. En dan kan daar later weer een nieuw bijtje uitkomen.
0: Ja. Ik vond het al zo lang duren thuis met mijn honing, maar dat verklaart een hoop, denk ik.
2: Nee, dat verklaart een hoop.
0: Dat is een geintje natuurlijk. Hey, jullie willen dus wat extra aandacht besteden aan die bijen. Waarom is dat nou zo belangrijk? Je benoemt al even dat bestuiven en zo, en dat bloemen weer tot leven komen.
2: En ze worden best wel bedreigd door het verdwijnen. Bepaalde waardplanten, zoals het al zo mooi heet.
0: Mm-hmm.
2: Als de natuur, we horen van stikstof en van allerlei verbindingen in de natuur die niet zo goed daarvoor zijn.
0: Ja.
2: En dat zorgt er ook voor bepaalde plantensoorten veel meer moeite hebben om te groeien. En als die bijensoort echt op die plant, dat ze daar op gericht zijn, dan krijgen die het ook moeilijk. Dus
0: ja.
2: Als er niet voldoende voedsel is, dan ga je dood.
0: Is heel simpel eigenlijk. Hè?
2: Dat
0: nou,
2: is eigenlijk
0: tot zover dan dit gesprek.
2: Nee, dat moeten we niet hebben. Dus wij vinden het belangrijk. En kijk, de honingbij is natuurlijk voor ons als mens. Daar kunnen wij iets van afnemen, zeg maar. Daar hebben wij wat aan. Maar wij hebben veel meer aan die wilde bij, wat dat betreft.
0: Ja. Ja.
2: Dus, en die wordt soms wat, die ondervindt daar concurrentie van als natuurgebieden, als mensen daar bijenkasten neerzetten, dat de wilde bij verdwijnt.
0: Ja.
2: Dat is echt zonde. Dus,
0: ja. Ja, je noemde al even de speurtocht, hè? Ben jij erbij die er is? Er is dus van alles nog wat te beleven. Voor wie is het eigenlijk bedoeld? Is het dan voor jong of voor jong en oud?
2: Ja, dat is gericht op gezinnen. Dus met kinderen. Vanaf een jaar of zes is dat heel leuk om met een ouder of een grootouder of wie dan ook, volwassenen, die een beetje kan helpen met de teksten. Want soms is dat dan nog een beetje ingewikkeld. Als je met ouder bent, kan je dat zelf allemaal prima lezen.
0: Mm-hmm.
2: Maar je wandelt een wandeling van, 2 kilometer ongeveer.
0: Ja.
2: Met soms wat korter. Eerst met houten bordjes wordt de route uitgezet. En dan kun je die route wandelen. Allemaal kijken en doe opdracht. Dus je hoeft er ook niet bij te schrijven. Dus het is lekker even de school kun je een beetje achter je laten. Gewoon alleen maar kijken en doen. En na afloop van de excursie dan kun je een insectenhotel maken. Dan staan daar twee vrijwilligers, die staan daarbij ook om te helpen. En dan maak je van een wijnkistje maak je een 3 of meer sterrenhotel. Net hoe ingewikkeld je het wilt maken. En dat is dan bijen, maar ook van andere insecten die daar gaas vliegen. Of wat je erbij instopt, dennenappeltjes, bamboestokjes, stro. Er kan van alles in, daar stro de houden weer een bepaalde andere weg.
3: Dus bijen gaan ook wel in zo'n insectenhotel zitten?
2: Ja, bijen gaan in het insectenhotel zitten. Ja, het is altijd wel belangrijk dat je een mooie gladde ingang hebt, zeg maar. Dat ze helemaal niet rafelig zijn, want ja, dan kunnen ze ook
3: goed gaan. Schuren.
2: Dus even goed schuren en dan kunnen ze daarin. Ja. Dus als die stokjes lang genoeg zijn.
3: Ja. Dus, zo, leuk zeg. Hey, en dat is dus allemaal aankomende zaterdag bij het buitencentrum Drents Friese Wold. Moeten we dan ons ook nog even aanmelden of kunnen we zo aankomen waaien?
2: Ja, het is wel fijn dat je aanmeldt. We hebben niet een oneindige. Ze hebben er zoveel wijn, wordt er niet gedronken. Maar er zijn een hele stapel wijnkistjes eerst verzameld.
3: Ja.
2: Hebben we vrijwilligers hebben ons geholpen met het inzamelen van wijnkistjes. Mm-hmm. Dus maar als je niet achter het net wilt zitten, dat is weer een andere activiteit met waterdieren. Maar dan is het fijn dat je even opgeeft. En het is wel een inloopactie. Het is tussen 1:30 en 4:00. En dat is de tijd waartussen je kan starten. Dus je kan gewoon binnenlopen als je om 1:30 wilt beginnen of om 2:00.
3: Oh ja.
2: Dan kan dat ook.
3: Ja, precies. Aanmelden kan denk ik dan gewoon even op de website van het Staatsbosbeheer. Hè?
2: Ja, staatsbosbeheer.nl. Nou, daar kun je heel makkelijk het natuurgebied kiezen, Drents Friese Wold. En dan zie je de activiteiten die er allemaal zijn. Dus,
3: en als je niet kan, dan kun je dus thuis gewoon een insectenhotel gaan maken aankomend weekend. En dan doe je ook iets ervoor.
2: Ja, dan kan je al even helpen. En dan en natuurlijk ook zorgen dat je genoeg bloemetjes in de tuin hebt.
3: Oh,
2: dus niet een strak gazon, maar lekker een beetje verscholen hoekjes. En dat is niet alleen voor de bijen, maar ook voor de vlinders. Je hebt wel eerst de rupsen, dat vind je misschien minder leuk. Maar daarna komen de vlinders. En daar willen we wel allemaal van genieten. Dus dan moeten we die andere fase ook even doen.
3: Ja, dat geeft dan altijd direct weer sfeer in de tuin. Zo is het ook.
2: Ja, precies.
3: Nou, aankomend weekend die mooie dagen. En dan staan we ook stil bij de bijen. Joke, succes nog met de laatste voorbereiding. En heel veel plezier alvast tijdens die mooie bijendag. En tot de volgende maar weer.
2: Tot de volgende.
3: Doeg. Aanmelden kan dus op de website van het Staatsbosbeheer even Drents Friese Wold kiezen. En dan komt dat helemaal goed. Dit is Fool's Garden.

0: False Garden en The Lemon Tree. Het is bijna 3 uur zometeen. Thomas hier met Studio Steenbergen. En dan hele fijne muziek uit de jaren 60 en 70. Wat dacht je van? Oeh, ik zie de Bee Gees alweer. En ik zie ook Mick Jagger voorbij komen. Dus dat wordt genieten geblazen. En morgen, vanaf 10:15, zijn we dus weer terug met onze trekkertocht. Dus dan vooral weer inschakelen. En ik spreek je morgen. Dit is Pommelien Thijs.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
17: vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocaat terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Radio Drenthe.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know.
2: Heerlijk begin van het jaren 60 en 70 uurtje. Ja, deze spande erom hoor. 1979, nummer 1, Don't Look Back.
3: Studio Steenbergen.
4: 60s en 70s.
2: Ja, een hele goede middag en mooi dat je erbij bent. Studio Steenbergen, waar ik Thomas voor de allerlaatste keren op de plek mag zitten. Nou, deze hele week nog hoor, dus niet alleen specifiek vandaag. Maar deze hele week mag ik voor het laatst op de plek zitten van René Steenbergen. Ja, velen van jullie die hebben het vast wel meegekregen. Maar ik ga deze prachtig mooie omroep verlaten. Niet omdat het allemaal niet leuk meer is hier of dat ik het niet meer naar mijn zin had. Dat allemaal niet. Niet het geval. Ik voelde gewoon na 10 jaar, 11 jaar in de media, voelde ik gewoon dat het tijd werd voor iets totaal anders. En deze week mag ik mijn mediacarrière eindigen bij RTV Drenthe. Waar het in 2020 ook begon met 3-6. Die show. Ja, 2020 had ik een jaar lang mijn eigen programma hier op Radio Drenthe tussen 3 en 6. Ja, dus dan is die cirkel ook wel rond, hè. Waar ik mee hier het bedrijf binnenkwam, 3-6. Daarmee mag ik nu ook gaan eindigen. We gaan beginnen met een uurtje jaren 60 en jaren 70 hier op Radio Drenthe. Met zometeen de

The Price of Love ga je zometeen in de top 40 terugblik horen. En deze prachtige van Stevie Wonder komt ook voorbij. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Live and let die. Ja, en we bevinden ons vandaag in James Bond-sferen. Want op deze dag in 1973 kwam deze prachtige plaat uit. Ja, dat en heel veel meer moois ga je horen sowieso tot aan 6 uur. Maar nu eerst de Bee Gees.

Ja, het prachtige Wonderful World met de nummer 27 wordt dat geen hele knijter van een hit, maar dat verandert 26 jaar later als het liedje opnieuw wordt uitgebracht, omdat hij wordt gebruikt in een spijkerbroekenreclame. Dan komt hij in Engeland op de nummer 2 positie, hier in Nederland wordt het zelfs een nummer 1 hit. Ja, dan naar een andere soulgrootheid. In de Stax Studio in Memphis neemt Otis Redding op deze dag in 1965 zijn eigen compositie Respect op.

in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daar blijft hij op 35 steken. 2 jaar later verschijnt er een versie van Aretha Franklin. Die staat 3 weken op nummer 1 in Amerika. Op deze dag in 1967 verschijnt deze single van The Beatles. En zo heet hij, All You Need Is Love. Het liedje is 2 weken ervoor opgenomen tijdens het allereerste wereldwijde satellietprogramma Our World. Zo'n 400 miljoen mensen in 24 landen zien de Beatles in de Abbey Road Studio in Londen bezig aan de opname. De studio wordt omgetoverd tot een feestzaal met de Serpentines, spandoeken en ballonnen onder de aanwezigheid bevinden zich ook collega-muzikanten zoals Mick Jagger, Eric Clapton, Keith Moon, Marianne Faithfull en Graham Nash. All You Need Is Love van de Beatles, die staat uiteindelijk 3 weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Ja, Eremetaal is er op deze dag in 1967 voor de Nederlandse heikrekels. Ze krijgen uit de handen van platenbaas Johnny Hoes een gouden plaat omdat er meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht van deze smartlap.

kleedkamerhits. Waarom heb jij me laten staan? Het liedje is eerst alleen in het zuiden van ons land een hit. Maar als de DJ's in Hilversum worden bestookt met brieven van fans, wordt het ook een landelijk succes. Het liedje staat uiteindelijk maar liefst 34 weken in de top 40. Wordt de best verkochte single van 67. Ja, dan nog even weer terug naar de Beatles. Op deze dag in 69 zit George Harrison in de Abbey Road Studio in Londen en neemt daar deze klassieker op.

Amsterdam. En ja, de 13e take van dit nummer komt uiteindelijk terecht op het Beatles-album Abbey Road. Als het openingsnummer van kant 2. Ja, dan naar deze dag in 1973. Dat is de dag dat Peter en zijn Rocket op 38 binnenkomen in de Nederlandse top 40. Met deze single natuurlijk. Oh, oh.

0: Een liedje zal nog doorstijgen naar een achtste plaats. Peter Koelewijn, daar gaat het natuurlijk om, krijgt het idee voor het liedje als hij op vakantie is in Benidorm. En met collega Rob Hout wil Luikinga en Ad Visser op een terrasje zit. En ze daar allemaal mooie dames voorbij zien lopen. Dan op deze dag in 1974 wordt verloren door Nederland de WK-finale van gastland West-Duitsland. Het begint allemaal nog goed als Nederland een penalty met een penalty op 1-0 voorsprong komt. Maar daarna lijkt Oranje de regie kwijt. West-Duitsland brengt de eindstand op 2-1 en een nationaal voetbaltrauma is geboren.
1: Laten we er niet al te rauwig om zijn, dames en heren. Het is een prachtige droom geweest voor het Nederlands elftal. Maar de sprong is, ik zei het straks al, net te kort geweest. In de finale hebben we niet ons beste spel gespeeld. Tweede worden in zo'n geweldig toernooi. Dat is uiteraard toch altijd nog een glanzende prestatie. En die glanzende prestatie die is dan toch maar van Nederland gekomen.
0: Ja, nou, ik vind dat de commentator nog aardig positief is. Ik zou anders overdenken op dat moment. In het Odeon Theater aan de Leicester Square in Londen beleefde de 10e James Bond film op deze dag in 1977 zijn wereldwijde première.

0: British agent in love with the Russian agent.
1: Your time's running out, Stromberg.
0: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
2: In The Spy Who Loved Me is Roger Moore voor de derde keer te zien in zijn rol van geheimagent James Bond 007. Nederlandse Bond-fans die moeten dan nog even geduld hebben, want The Spy Who Loved Me gaat pas in december 77 draaien in de Nederlandse bioscopen. Dan vliegensvlug naar de Nederlandse top 40 van deze dag in 1965. Onbetwiste nummer 1 op deze dag in 1965 was Ticket to Ride van de Beatles. Gevolgd door Sam the Sam en de Pharaohs, moet ik zeggen. Die van de vierde naar de tweede plaats gingen op deze dag in 1965. Maar we beginnen met de Everly Brothers. Ze stegen die week van 15 naar 10 in de hitlijst.

1, 2, 3, 4.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Het is 3:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Voor het dreigen met aanslagen op slagerijen in Drenthe en Groningen is tegen een man uit Nieuw-Wolda 4 jaar cel geëist. Het OM verdenkt hem van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. Het Vlonderpad in het Grolloveen is gerepareerd en weer te gebruiken door wandelaars en fietsers. Het pad raakte vorige maand zwaar beschadigd door een camper die de verkeerde afslag nam en door de houten planken zakte. En twee nieuwe aanwinsten voor FC Emmen. De Duitse linksback Vincent Karus tekent een contract. En ook rechtervleugelverdediger David Fout die komt van PEC Zwolle over naar Emmen. Nou, dit en meer vind je via rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app. Dan Gita Spannenburg met het weer.
5: Vanmiddag is het maximaal zo'n 23 tot 25 graden. Bij een afwisseling van uitgestrekte wolkenvelden en ook wat perioden met zon. De wind is wederom opvallend stevig. Geregeld vrij krachtig, windkracht 5 en zeer vlagerig. En die vlagerige bries die waait uit west tot noordwest. Het blijft nagenoeg overal droog en vanavond dan gaat die wind geleidelijk aan afnemen.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: e-boekhouder.nl. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Bruce Springsteen schreef het nummer in 1977 om hem aan te bieden aan Elvis Presley, maar die overleed 16 augustus van dat jaar. Uiteindelijk stond het 4 weken op nummer 1 in de versie van The Pointer Sisters. Fire hoorde je.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, zaterdag is het ook weer zover natuurlijk. Tussen 12 en 2 het beste van de Drentse Doezend. Met Jeffrey Verdel, je hoorde hem net ook tussen 12 en 3. Terugblikken op 5 jaar Drentse Doezend. En dat doen we dan ook maar eventjes om 4:15 elke dag. Ja, nu heb ik de nummer 305 van afgelopen jaar. Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. John Fogerty die schreef het liedje. Hij begint met schrijven over een wasvrouw genaamd Proud Mary, maar verlegt de visie naar de machtige radarboten van de Mississippi. Het nummer 2 hit in de Verenigde Staten verschijnt in 1969. Waarna Ike en Tina Turner het snel ontdekken en uiteindelijk ook opnemen, een cover dus daarvan. In 1971 bereikt hun Proud Mary de 5e positie in Nederland. Ook zanger Salomon Burke, Elvis Presley en Bruce Springsteen hebben het nummer uiteindelijk uitgevoerd. Creedence Clearwater Revival, vorig jaar dus op 305. Het jaar daarvoor op 582, het jaar daarvoor 911, daarvoor 270. En we begonnen met een 259 notering. Het gaat van hot naar her, een beetje een pingpong liedje. Ben benieuwd waar het komend jaar gaat eindigen. Creedence Clearwater Revival in de terugblik van de Drentse Doezend. Proud Mary nu op Radio Drenthe.

Nou, gelukkig heeft René Steenbergen die sleutel van die jukebox hier achtergelaten. En kan ik hem openen? Vandaag natuurlijk een jaren 60 en een jaren 70 klassieker daarin. Vastgepind aan een thema. Vandaag in 1973 namelijk de release van de James Bond theme song Live and Let Die. Daarom twee thema liedjes uit die Bond-films. Van de James Bond-film met dezelfde titel in 1973... is Live and Let Die een aardige hit voor Paul McCartney en zijn Wings. George Martin, met wie McCartney bijna non-stop voor de Beatles samenwerkte... produceert het nummer en arrangeert het orkestrale bruggetje in dat liedje. Het is tot dan toe de meest succesvolle Bond-single ooit. Rockband Guns N' Roses die heeft het in de jaren 90 echter ook nog wel een succesje met dat liedje. Daarna hoor je nog een oudje uit de jaren 60. Wat mij betreft de beste teamsong van de Bond-films. Shirley Bassey en Goldfinger ga je zo meteen ook horen. Maar we beginnen met Paul McCartney en Wings.

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen met Thomas Eggens.

0: een van de beste artiestennamen, wat mij betreft in ieder geval. Pac-Man Turner Overdrive, dat klinkt toch stoer. You ain't seen nothing yet hier op Radio Drenthe. Studio Steenbergen, daar luister je naar.
1: Studio Steenbergen, met Thomas Eggens.
0: Yes, Thomas hier de hele week op de plek van een vakantievierende René Steenbergen. Ja, we houden je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws uit onze regio. Maar ja, waar wordt er eigenlijk over gepraat bij het koffieautomaat? Dat is de vraag natuurlijk. We gaan even buiten onze provinciegrenzen kijken. En beginnen in Zuid-Korea. Een bankmanager in het land heeft op een hele bijzondere manier de kluis van zijn eigen filiaal leeggeroofd. Hij nam in januari zo'n 70 miljoen won mee. Dat is dan omgerekend 40.000 euro. Aan echte bankbiljetten mee naar huis. Ja, die kluis die was dus ineens een stuk leeg. Maar ja, daar had hij iets op bedacht. Hij bestelde online een flinke stapel nepbiljetten. Ja, en dan zou je denken, dan bestel je biljetten die op de echte bankbiljetten lijken. Maar niets is minder waar. Het nepbiljet in de kluis stond vol met vrolijke plaatjes van ene beren en stripfiguren. En toen collega's hierachter kwamen en hem confronteerden, bekende hij meteen zijn schuld. En hij komt er goed vanaf, want de bank heeft besloten hem niet strafrechtelijk te vervolgen. Ja, dan nog meer over geld en deceptie. Bruno Mars en Anderson .Paak, die samen duo Silk Sonic vormen. En geven op dit moment natuurlijk een reeks concerten in de Johan Cruijff Arena. Eén van die concerten afgelopen zondag. Daarna dachten ze, weet je, we gaan nog even een afterparty geven in een Amsterdamse club. Ja, maar dan viel dat niet zo heel erg goed in de smaak bij de bezoekers. Ze betaalden namelijk €300 om mee te mogen feesten. Ja, fans dachten een afterparty te ervaren zoals Prince ze gaf. Hadden het goed mis. Het duo zong 5 liedjes en vertrok vervolgens naar de lounge. Ja, online wordt de avond een aanfluiting genoemd en weggegooid geld. Tja, die feestjes die zijn vaak wel behoorlijk duur inderdaad.
2: Een vriend van mij die belt op. Zegt, hey, kom je op mijn verjaardag? Ik zeg, hartstikke leuk. Ja, ik veer het in Café de Eland in de Jordaan. Ik zeg, nou, hartstikke leuk. En hij zegt, heel even één ding. Je krijgt het eerste drankje van mij. En de rest, dan moet je zelf betalen. Zeg, wat zeg je nou voor rare dingetjes? Want ik hoor dat jij zegt, 1 drankje en de rest zelf betalen. Ja, dat klopt. Zeg, maar dat is jouw feest toch, of niet? We krijgen 1 drankje. Jongen, ik zeg, als je dit in Brabant flikt, je ligt uit de groep, meteen. Ja, er komt niemand op jouw feestje. Dan sta je daar met je veldje consumptiebonnen. Ik zeg, zeg gewoon wat er aan de hand is, joh. Was het zo duur om die kroeg af te huren? Dat je geen geld had voor de drankjes of zoiets, zoiets? Nee, we hebben de kroeg niet afgehuurd. Ik zeg, wacht even. Je hebt de kroeg niet afgehuurd? Dus eigenlijk gaan we dus gewoon op stap. En jouw ouders die staan er heel de avond bij. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. En zei hij, ja, en mijn familie uit Zutphen, die komt ook. Ik zeg, jouw familie uit Zutphen, die komt de hele tering uitrijden voor 1 consumptiebon? Maar dan kom ik ook. Ja, even die teleurstelling bekijken op die gezichten. Dan zit ik daarheen, cadeau gekocht. Boekenbon van €2. Ik zeg, hier jongen, eerst 20 pagina's staan voor mij, de rest moet je zelf bijleggen.

UB40 en Can't Help Falling in Love. En daarvoor ook nog Doe Maar en Sinds een Dag of Twee. Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Praat je weer helemaal bij natuurlijk. En straks ook tijd na 4:30 voor een leuk spelletje. Het spelletje Remember the Music. Ga ik je zo meteen alles over vertellen. En waar jij, hoe jij kans maakt op dat prachtige leuke spelletje. Ook Alex Warren komt.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
2: Het is 4:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De man die eind vorig jaar medewerkers en klanten van een telefoonwinkel in Emmen probeerde te gijzelen, hangt een gevangenisstraf van 2 jaar boven het hoofd. Met die gijzeling probeerde de Emmenaar 1 miljoen euro losgeld af te dwingen. Het Vlonderpad in het Grolloerveen is gerepareerd en weer te gebruiken door wandelaars en fietsers. Het pad raakte vorige maand beschadigd door een camper die de verkeerde afslag nam en door het houten plankenstelsel zakte. En 2 nieuwe aanwinsten voor FC Emmen. De Duitse linksback Vincent Karus die tekent een contract. En ook rechtervleugelverdediger David Voet die komt over van PEC Zwolle naar Emmen. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan krijg je het weer nog van Gita Spannenburg.
3: Vanmiddag is het maximaal zo'n 23 tot 25 graden. Bij een afwisseling van uitgestrekte wolkenvelden en ook wat perioden met zon. De wind is wederom opvallend stevig. Geregeld vrij krachtig, windkracht 5 en zeer vlagerig. En die vlagerige bries die waait uit west tot noordwest. Het blijft nagenoeg overal droog en vanavond dan gaat die wind geleidelijk aan afnemen.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers
7: aan tafel.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
9: aan tafel!
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees? Oh.

Chic en Le Freak. Freak out wil ik zeggen, maar Le Freak is het natuurlijk. Ja, hoogste tijd om een spelletje met je te spelen. En dan in de positieve zin van het woord natuurlijk. We gaan het spelletje Remember the Music spelen. Dat is er in 3 versies. Films en series. De Old Time was natuurlijk. Ik heb nu de Van Eigen Bodem versie gepakt. Ja, het is eigenlijk een beetje een kruising tussen Hitster en ganzenborden. En ja, het is een bordspel. Je moet ook heel snel antwoorden. Je krijgt een zandlopertje bij. Aan de hand van een paar hits moet je dus vertellen naar welke artiest, band of artiest wel op zoek zijn. Deze hints heb ik nu ook weer voor je. Aan jou de taak om mij te vertellen naar welke artiest of band ik op zoek ben. Komt-ie, de eerste hint. Dit duo startte in 1995 met de harmonische samenzang tussen beide zangers, wat al snel hun handelsmerk werd. De teksten bevatten vaak persoonlijke aspecten van het leven. Nou, dan heb je hem al, denk ik. In 2015 stopten ze als duo. In 2023 kwamen ze uit het niets weer bij elkaar. De teksten gaan vaak over de liefde, vriendschap, de dood en het leven. Het album, een naam van het album waar dit liedje op staat, is Hier Zijn. En dan nog eventjes een kort fragmentje van een liedje van hun. Nou, die is niet. Die is niet heel moeilijk natuurlijk. Die is niet heel erg moeilijk. Laat me weten welk liedje, welk artiest ik op zoek ben. 0592-3311-88. 0592-3311-88. En misschien kan ik jou blij maken met zo'n prachtig, prachtig mooi bordspel. Dat spelletje Remember the Music.

0: Yellow en All Over the World. Daarvoor ook nog Bronstemaan Stijl. Hier op Radio Drenthe. Hoogste tijd voor het ontiegelijk leuke spelletje Remember the Music. Wat eigenlijk een beetje een kruising is tussen hitster, ganzenbord, mensen erg je niet. Nou, en ook 30 Seconds zit er ook wel een beetje in verweven. Alleen dan, muzikaal gebied. Ik geef je 3 hints. Aan de hand van de 3 hints moet jij er toch wel achter zien te komen. Ja, welke artiesten ik naar op zoek ben. Nu doen wij het spelletje van Eigen Bodem. En ik heb Elke Bergpies uit X aan de telefoon. Elke, een goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Thomas.
0: Hoe gaat het met Elke?
1: Ja, goed. Met jou. Wat spannende verhalen hoor ik.
0: Mijn RTV Drenthe avontuur houdt op inderdaad na deze week. Ja. Dus nog 4 shows. Nou ja, deze meegerekend nog 3. En dan is het klaar.
1: Ja, maar ik heb wel steeds een hapsnap gehoord dat je het af gaat ronden. Maar ik heb nog niet goed begrepen wat je gaat doen.
0: Ja, dus, nou, voor mij is het geen verrassing. Maar ik ga iets totaal anders doen.
1: Ja, maar, dat is het.
0: Ik vertel het je zo meteen buiten de uitzending, goed?
1: Helemaal goed.
0: Hey, Elke, 3 hints. Laten we beginnen met die eerste. De geschiedenis. Dit duo startte in 1995 met de harmonische samenzang tussen beide zangers, wat al snel hun handelsmerk werd. De teksten die bevatten vaak persoonlijke aspecten van het leven. Het duo stopte in 2015 om vervolgens in 2023 weer helemaal terug te komen uit het niets eigenlijk een beetje. De teksten die gaan over de liefde, vriendschap, de dood en het leven. En ja, toen had ik ook nog dit fragmentje. Ja, en ja, dat was eigenlijk niet zo moeilijk meer, toch Elke?
1: Nee, toen wist ik het helemaal. Acta en de Munich.
0: Yes, van harte gefeliciteerd. Het spelletje Remember the Music van Eigen Bodem is voor jou. Ja, echt zo'n leuk spelletje. Zo, ook handzaam kun je zo meenemen op vakantie. Ga je nog op vakantie, Elke?
1: Nee. Mijn man heeft meegedaan met de Carbage Run naar Zweden.
0: Ah.
1: En op de Brommer.
0: Ja.
1: En we hebben een jonge hond, dus we doen het even rustig aan. Moeders die blijven is thuis.
0: Ah, oké, nee, ik snap hem.
1: Helemaal prima hoor.
0: Maar wel dagjes weg nog of zo nog.
1: Ja, nou, we zijn net een weekendje naar Leiden geweest, naar de kids.
0: Oh, dus, leuk. Leuk toch?
1: Ja.
0: Nou, dit is...
1: Ja, komend weekend komt onze zoon met zijn jongens en vriendin. Dus... er is van alles te doen.
0: Genoeg te doen. Nou, ja, wie weet kun je dit spelletje ook nog gaan spelen. Blijf even in een lijn voor je gegevens. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. En gefeliciteerd nogmaals.
1: Ja, jij succes met je nieuwe baan.
0: Gaat goed komen. Dag Elke.
1: Oké, joe.

Akdaan en Munnik, niet of nooit geweest. Het leverde elke in ieder geval dat prachtige spelletje Remember the Music op. Die je deze hele week natuurlijk nog kan winnen. Tot aan het nieuws van 5 is dit Aretha Franklin.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voetganger? Bocht?
4: Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Zonneteveil, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon, vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon, 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Radio Drenthe.
22: Studio Steenbergen met Thomas Eggens.

0: De Jacksons op Radio Drenthe. En can you feel it?
1: Studio Steenbergen. Met Thomas Eggens.
0: Het is 5 uur geweest. De hoogste tijd om even terug te blikken op Radio Drenthe. Vandaag het belangrijkste nieuws uit de regio ga je horen. En natuurlijk blikken we even terug op dag 2 van de Trekkertocht. Ook het laatste nieuws uit de regio hoor je natuurlijk gewoon voorbij komen. Met daarin onder andere de man die eind vorig jaar medewerkers en klanten van een telefoonwinkel in Emmen probeerde te gijzelen, hangt een gevangenisstraf van 2 jaar boven het hoofd. Het vlonderpad in het Golloveen is gerepareerd en weer te gebruiken door wandelaars en fietsers. En 2 nieuwe aanwinsten voor FC Emmen, een Duitse linksback. En er komt ook nog een rechtervleugelverdediger van PEC Zwolle over naar FC Emmen. Ja, dat en meer nieuws vind je natuurlijk op rtvdrenthe.nl en de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Dat samen met heel veel fijne muziek het komende uur. Nu eerst kiekers aan.
1: In de buurt.

0: The Fortunes en This Golden Ring. Daarvoor nog Kikizan en Goede Boel. Provincies en gemeenten mogen maatregelen nemen tegen zogeheten probleemwolven. Het lijkt vanaf deze zomer te kunnen, want het kabinet grijpt in. En dat wordt goed ontvangen in Drenthe, zoals bij de burgemeester van Westerveld, Jouke Spoelstra.
1: Ja, dat is op zich een mooie ontwikkeling. We hebben er als gemeente Westerveld ook vaker op aangedrongen. Dat het beheren van een wolf, wanneer het probleemwolf is, makkelijker zou moeten worden. Dus ik denk dat de provincie er blij mee is en dat landelijk ook goed geacteerd wordt op het makkelijker maken, om ook afschot toe te passen. En niet alleen dat wordt makkelijker, het is ook makkelijker voor in dit geval dierhouders om bijvoorbeeld preventieve maatregelen te nemen zonder dat er eerst een vergunning afgegeven moet worden. Dus een mooie ontwikkeling. Want je kunt zich voorstellen in een landelijk gebied in Drenthe, maar ook in de gemeente Westerveld, is er best veel overlast van wolven. Niet alleen voor dierhouders, ook gewoon voor inwoners, jongeren die naar school fietsen en helemaal in het recreatie-toerisme seizoen trekken ook meer mensen de natuur in. Dus mooi dat deze handschoen wordt opgepakt door het Rijk.
2: Is dat genoeg?
1: Ja, is het genoeg is altijd een moeilijke vraag. Je kunt ook de vraag wanneer wordt het wel of niet toegepast. Is als gemeente ook bijna niet te beantwoorden. Die bevoegdheden liggen bij de provincie. Daar zitten ook de experts. Maar ik ben er wel blij mee dat heel concreet wordt gemaakt dat wanneer er overlast is of wanneer een wolf zich agressief gedraagt, er ook echt mogelijkheden liggen bij de provincie om dat toe te passen. En dat is al een hele mooie stap voorwaarts ten opzichte van hoe het eerder ook was.
2: Hebben jullie concrete wolvenzaken lopen waarvan je denkt van dat kan daarop op toegepast worden? Ik denk aan de door de provincie bestempelde probleemwolf die uit het Drentse Friese Wold komt.
1: Ja, klopt. Ja, er lopen wat verschillende trajecten.

0: Dat zeg ik voor kinderen die naar school fietsen. Is het gewoon iets wat onder je huid zit. En in die zin is het fijn dat we als Nederland een stap zetten om de wolf ook beter te kunnen beheren.
1: Is het niet heel moeilijk om een probleemwolf te identificeren als je hem eenmaal hebt aangemerkt? Want hoe weet je dat die ene wolf ook is?
0: Ja, dat is dus heel lastig. Dat merken we nu ook. Hè? Dus DNA-sporen worden getraceerd. Het lastige dat nu doe, was ook steeds het geval dat je dat heel goed moest onderzoeken. En dat wanneer je DNA-sporen moet onderzoeken, dat een wolf al lang weer kilometers, tientallen kilometers verderop op kan zijn. En dat blijft natuurlijk ook nu de uitdaging. Alleen op het moment dat een wolf zich agressief gedraagt, richting dier of richting mens, kan een provincie sneller ingrijpen. En dat is gewoon positiever dan tot nu toe het geval was.

0: Ashley Monroe op Radio Drenthe en Bruises. Vandaag was onze Aldert op pad met de trekker. Je weet wel, die mooie trekkertocht. En hij was niet de enige die vandaag een tocht maakte. Onderweg kwam hij een gezin tegen, druk bezig met het inpakken van de auto.
1: Je bent van Dal naar Wachtemarin, dat is niet zo'n einde. En dan krummel je zo mooi de Wachtemarin. Fantastisch mooi derby, maar nog wel wat slaperig, kan ik je verzekeren.

0: was nou weinig te beleven. Totdat we zagen uit een ooghoek aan de rechterkant dat er een meneer drukdoende was om zijn auto in te pakken. Die giet is op vakantie. Ik denk, nou, ik stop even. Is hem vragen, waar zal de reis zijn? Sri Lanka!
1: Oh. Ja, dat klopt. We gaan 3 weken naar Sri Lanka.
0: 3 weken naar Sri Lanka? Verwachten naar Sri Lanka?
1: Verwachten naar Sri Lanka. Via Düsseldorf en dan naar Sri Lanka.
0: Je gaat niet naar Schiphol?
1: Nee, we gaan naar Duitsland dit keer.
0: Ja. En waarom daar? Of is dat handiger? Is dat goedkoper?
1: Makkelijker parkeren volgens mij. Dus dat was een beetje.
0: Dat vraag ik wel vaker.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Geen ervaring natuurlijk.
1: Nee, dat was ons idee.
0: Maar waarom Sri Lanka?
1: Nou, dat leek ons altijd nog een keer mooi om naartoe te gaan. Dus een mooie reis met de kinderen maken. En dat gaan we nu doen.
0: Ja. Man, vrouw, 3 kinderen.
1: Man, vrouw, 3 kinderen.
0: Ja. Allemaal in de basis. En wie ben jij?
2: Caries.
0: Ja. Liek je dat wel wat? Ja, Sri Lanka?
2: Ja, ik wil heel graag later ook meer reizen maken. Ah. Dus ik denk met mijn ouders erbij is ook leuk.
0: Het zit jullie al een beetje in het bloed, begrijp ik.
2: Ja, wel hoor.
0: Ja. Wat ga je doen in Sri Lanka eigenlijk? Wat is het idee?
2: Ja, een beetje rondreizen. Dus om de 2-3 dagen gaan we naar een nieuwe plek. En dan gewoon culturele dingen bezoeken. Maar ook lekker zwemmen.
0: Ja.
2: Ander eten proberen.
0: Ja.
2: Nieuwe mensen leren kennen, hoop ik. Van alles.
0: Ja. Mama, wiens idee was het eigenlijk, Sri Lanka, dit keer?
3: Nou, ik... Misschien wel, eigenlijk van ons allemaal.
0: Toch.
3: Het stond al heel lang op mijn lijstje.
0: Ja.
3: Maar we hebben een beetje met z'n allen geïnventariseerd. Wat wil iedereen en wat zou iedereen leuk vinden? En Sri Lanka stond op ieders lijstje.
0: Ja,
3: dus eigenlijk gezamenlijk besluit.
0: Ja. Nou, ik zal allemaal in spreken. Wie ben jij?
4: Rosalie.
0: En jij hebt toch wel meerjarigheid aan, toch?
4: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Ja. Je moet ook zeggen van niet. En jij dan?
5: Ik ben Sjoerd en ik heb er ook zeker heel veel zin in, ja.
0: Dat snap ik wel, ja. Maar het is een beetje backpacking idee. Ook dat een klein beetje?
1: Ja, want Sjoerd heeft een beetje pech. Die kan geen voetbal met hem. Dus hij moet zonder voetbal 3 weken op pad.
0: Hij kan geen voetbal.
1: Dat past niet in de tas natuurlijk.
0: Je kunt hem leeg laten lopen, ja, hè? En daar weer op dan.
1: Dat zou kunnen, ja. Maar dat hebben we nog niet bedacht.
0: Dat is nog een idee. Ja. Maar goed. Ja, dus Sjoerd, je bent echt voetballer?
5: Ja. Ja, ik vind het wel heel leuk.
0: Dan is hij wel de derby vanavond, hè? Wist je dat al? VV Onze Club en FCM vanavond in Koevorden.
5: Oh ja, dat weet ik. Maar ja, ik ben er niet bij.
0: Nee, dat is jammer. Het is te volgen, hè? Via internet en zo. Ja. Dus misschien het vliegtuig. Ik weet het, wat lastig, denk ik. Maar hoe laat ging het vliegtuig?
1: Half 4.
0: Half 4?
1: Ja, dus we hebben wel een heel klein beetje haast, zeg maar.
0: Wat zeg ik? Het is dan mij die kant wel eens
1: ja,
0: op.
1: Ja, we gaan ook die kant of zo. Ja. Klopt.
0: Dit is alle bagage. Meer is niet.
1: Allemaal een rugzakje en meer is niet.
0: Nee, ook niet.
1: Nee.
0: Nou, Wim, dan stel ik voor dat we niet langer ophouden. Deze hele familie hier in wachten die als... De winnaar gaat naar Düsseldorf met door het vliegtuig te halen naar Sri Lanka. Jaloers? Nee hoor, we trekken toch tenslotte.
6: Ja, zo is maar net. Nog een paar dagen die fantastisch mooie... Nou, een paar dagen, nog een tijdje die fantastisch mooie trekkertocht. Ja, ik krijg ook wel een beetje zin van om vakantie te gaan. Ik moet ook nog een paar dagen wachten. Dan maar lekker luisteren naar

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Het is 5:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De man die eind vorig jaar medewerkers en klanten van een telefoonwinkel in Emmen probeerde te gijzelen, hangt een gevangenisstraf van 2 jaar boven het hoofd. Met die gijzeling probeerde de Emmenaar 1 miljoen euro aan losgeld af te dwingen. Bij een botsing tussen een bestelbusje en een auto vanmiddag in Nieuw-Weerdingen is een van de betrokkenen gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En het tijdelijke TT Pop-up Museum bij het circuit in Assen trok de afgelopen maanden ruim 6.000 bezoekers. Volgens de directeur van het circuit overtreft dit alle verwachtingen. Nou, dit en meer nieuws vind je terug op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar de weersverwachtingen. Gita Spannenburg, een hele goede middag.
3: Goedemiddag, Thomas.
2: Ja, hoe is het erbij?
3: Eerst goed. Bij jou ook?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, onze laatste dans op de radio, hè?
3: Ja, we hebben toch jaren genoten ervan, hè, Thomas?
2: Zo is me net.
3: Ja, ga je missen.
2: Ja, ik jou ook. Maar gelukkig bestaat er zoiets als WhatsApp, hè?
3: Yes.
2: Zo is dat.
3: Als je een keer echt in nood zit met weer ook, dan moet je even een berichtje sturen.
2: Dat is goed. Dat zal ik zeker doen. Hey, zeg Gita, de zomer die komt er weer opnieuw aan, heb ik begrepen.
3: Ja, de zomer komt er weer opnieuw aan. Wordt niet zo heet opgediend als de vorige zomerperiode. Met het klamme, hele hete weer. Je ziet wel dat in het zuidwesten van Nederland het in Frankrijk weer bakken is, hoor. Ik zag Bordeaux ook al op 40 graden staan. En die hele omgeving daar in het zuiden, zuidwesten van Frankrijk op 38 tot 40 graden. Dat zijn ook temperaturen waarbij de meeste Nederlandse kamperers ook niet meer heel veel zin hebben om erheen te gaan. Misschien wat dat betreft was het bij ons eigenlijk lekker met onze 22 tot 24 graden. Met zon, maar ook met wolkenvelden. Het is nog steeds de Noordzee die een vinger in de pap heeft. En door de grote temperatuurverschillen in ons land hadden we eigenlijk best wel veel wind. Was vanmiddag 20 graden aan de noordkust van Groningen tot 28, 29 graden in Brabant. En net als gisteren levert dat eigenlijk een stevige west-noordwestelijke wind op. Die gaat de komende uren langzaam wat luwen. Het aandeel bewolking dat blijft nog wel. En er ligt ook nog wel heel wat klaar op de Noordzee. Dus voor morgen denk ik ook. Morgenochtend rustig begin. Dan begint het windje weer wat op te steken. Minder uitbundig dan vandaag. Maar nog wel een windkracht 3, 4. En vrij veel wolkenvelden. Daar vallen ook wel zeker, net als vandaag, wat gaten in. Maar het gaat niet allemaal even gemakkelijk. Temperaturen morgen 2, 23 graden. En de dagen daarna langzaam oplopend, inderdaad. Met nog steeds ook op de donderdag nog wel een aantal wolkenvelden vanaf zee. Dat blijft ons brongebied. Lekker hoor. Wel een stukje lekkere frisheid in ieder geval. En vrijdag, zaterdag en zondag steeds meer zonuren en hogere temperaturen.
2: Ja, ga ik nou op vakantie en dan wordt het hier weer lekker. Het is echt ongelooflijk.
3: Ja, maar op je vakantie heb je niet al die klussen die anders nog thuis op je zitten te wachten. Hè?
2: Ja, dat is weer zo.
3: Dus ik denk dat het helemaal goed komt.
2: Ja, maar ik moet nu in een paar dagen ook inderdaad een heel lijstje afwerken. Hè?
3: Er moet nog wat gebeuren.
2: Ja, er moet echt van alles nog gebeuren. Dat is altijd weer zo. Hè? Dat bedenk je dan, ik niet. Mijn wederaf bedenkt dat dan. Dan moeten we vlak voordat we op vakantie gaan, moeten er nog allemaal dingen gaan gebeuren. Dus,
3: af te werken. Dan kun je een lijstje om af te rusten.
2: En er komt, in plaats van dat de dingen afgaan, dan komen er alleen maar dingen bij.
3: Dat nog even. Dat is het mooie van vakantie vaak. Ja. Doe je dan nog wat dingen die je het hele jaar eigenlijk bent vergeten?
2: Ja, zo is het maar net.
3: Moet je de diepvries nog ontdooien?
2: Nee, dat niet. Maar de koelkast moet nog wel even helemaal schoon.
3: Hey, wens je alle goeds en een mooie vakantie.
2: Dankjewel. En tot ooit dan, hè?
3: Tot ooit. De volgende.
2: Dag Gita.
3: Groetjes. Doei.
4: Goedendag. Mens en relatie, Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Zondag 2 augustus. De 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.

0: Mary Tip en Son of My Father. Op de fiets, naar buiten en genieten van de omgeving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dankzij het winnen van een prijs kunnen ouderen en mensen met een beperking en rolden binnenkort ook genieten van fietsen op een rikscha.
1: Dat is een mooie prijs van 10.000 euro vanuit het AWB Maatschappelijk Projectenfonds. We hebben daar ons ingeschreven. Nou, het is gekomen, we waren van de fietstoerclub Rolde een keer in de bioscoop. We zagen een prachtige film over Cycling Without Ages. Dat is in Denemarken ontstaan. Om met ouderen, mensen met een beperking, te gaan fietsen. En dan vooral in zo'n rikscha. Dat ze niet zelf hoeven te fietsen. Lekker kunnen rustig zitten, om te heen kijken. Herinneringen ophalen en dat soort ervaringen opdoen. En dat sprak ons zo aan als fietsclub. Dat we de koppen bij elkaar hebben gestoken. Samen met de Wanning en Hendrik Kok. De Pogingshuizen hier in Rolde. Het initiatief hebben genomen om een stichting op te richten, Fietsen Alle Jaren. En er is een beweging in Nederland waar geloof ik nu zo'n 21 initiatieven zijn. En wij zijn de eerste initiatief in Drenthe om op die manier met senioren, mensen met een beperking, te gaan fietsen.
2: Ja, Stichting Alle Jaren. En Alle Jaren dan echt ook met dat idee, niet alleen als je jong bent, maar ook op latere leeftijd moet dat allemaal kunnen. Gewoon lekker fietsen, ja. En de wind door de haren.
1: Precies.
2: Ja, zo is het idee ontstaan in ieder geval in de bioscoop dus om deze stichting op te richten. Maar ik zei het al, het is een prijs van de ANWB. Hoe zit dat?
1: Het ANWB-fonds met zijn maatschappelijke projecten konden we op intekenen. Geloof ik hebben 21 ideeën in Drenthe zich daarop ingeschreven. En toen moesten we de meeste stemmen voor ons project halen. En in ieder geval in Rolde hebben heel veel mensen meegestemd en het kennis en netwerk allemaal aangeschreven. En uiteindelijk heeft de ledenraad van de ANWB besloten dat dit de meest interessante en de doelstelling van het project zeer goed gelicht en ook een mooi initiatief is.
2: 10.000 euro, daarvoor gaat u twee riksja's kopen. Maar een riksja, en dan moet ik denken aan landen in Azië waar ze volgens mij heel veel riksja's gebruiken. Hoe omschrijft u zo'n fiets?
1: Nou, het is eigenlijk een soort bakfiets waar de chauffeur, de fietser, achter de ouderen zit. En de ouderen zitten op een comfortabel bankje.
2: Ah.
1: En deze fietsen kun je ook met z'n tweeën voorin zitten. Dus als je wat geheugenproblemen hebt of wat meer beperkingen hebt, dat je samen met een familielid of een kennis voorin kunt zitten.
2: Ja.
1: En dan zoek je mooie routes uit om rustig aan van de omgeving te gaan genieten en soms naar plekken te gaan, zoals een landbouwer die nu in het verzorgingshuis zit, die zegt, ik wil nog eens weer kijken bij mijn oude boerderij of die omgeving. En daar ga je dan samen naartoe.
2: Hoeveel mensen verwacht u gaan hier gebruik van maken?
1: Nou, de ervaring is al wel in Wenning en in Hendrik Kok dat de duofietsen regelmatig worden gebruikt.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat, ja, wat ingewikkeld is voor mensen die dat zeggen van, ja, ik hoef niet meer te fietsen, ik zit er liever in. En nou, dan blijkt toch wel gauw dat we zo'n 56 ritjes zo bij mooie zomerse dagen in de week willen gaan maken. Dus die beide fietsen wel flink willen gaan gebruiken.
2: En vanaf wanneer kan dat?
1: Ze gaan volgende week in bestelling. Dus hopen rond de rol de markt de fietsen te kunnen showen en te kunnen opstarten met de vrijwilligers en de deelnemers.
2: Zitten we dan in september?

0: Misschien is het tijd de nieuwe plaat van Yves Berendsen. Het was dag 2 van de trekkertocht. En op zo'n dag op de trekker kom je vaak heel wat bijzonders tegen. Zo ook bij Oosterhesselserbrug. Daar moest altijd even van de trekker afstappen.
1: We staan nu in bij de Hesselerbrug. En ik weet nog, want ik ben een jarenlid als ik hier west voor op Tjak. Want toen wilde een kazemaat min of meer herven. Want die was een beetje verstopt raakt in woud van onkruid en troep en meuk. En genieten was eigenlijk nou dat hier een kazemaat stond. Maar die kwam er wel degelijk, want Jos kwam niet toen wonen. Jos is oud militair. Jos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En die kazemaat, dat was wel toen een aanwinst? Of wist je dat al dat hij er was?
2: Nou ja, de makelaar zei het toen. En de vorige eigenaren hadden er geen belang bij. Die was dus helemaal ingegroeid. Ja. En wij gingen die nieuwe schuur bouwen. En dat kwam eigenlijk mooi uit om hem dan vrij te maken en zichtbaar te maken.
1: Toch een historisch object.
2: Ja, zeker. En samen met die historische vereniging Dalen en die historische vereniging Oosterhesselen, ja. Gees, hebben we toen de kazemat opgeknapt. Mm-hmm. Helemaal weer vrijgemaakt. Mooi bord erbij voor de geschiedenis. Want er is hier ook een soldaat gesneuveld in 1939. Ja. En nogmaals, als oud-militair dacht ik van dat is een mooie gelegenheid om hier aandacht aan te schenken voor de toekomst.
1: Dat is nog helemaal origineel, hè?
2: Hij is een van de weinigen, misschien wel de enige, die helemaal origineel is. En die ook van binnen met schietinstructies, die er gewoon te bewonderen is.
1: Kunnen we erin, nou?
2: Ja, je kan erin.
1: Of Marjon loopt in met de camera, want dat is wel heel bijzonder. Dat we zomaar een kazemaat in kunnen, dat kan lang overal niet. En vooral omdat het nog zo origineel is. Wacht even, dan lopen we hier in mijn achterkamer langs. Hier zit een ijzerdeur. Nou, natuurlijk een ijzerdeur. Een stevige deur. Oh, ik kan het wel horen hoe het klinkt hier. Oh, dat klinkt hier een mooi hol. Een paar tegels en wat camouflage netten. En hier, ik zal een beetje aan de kant gaan. Mark, want dan kun je precies zien die schietinstructies die hier nog staat. Hoofdopdracht, het bewaken van de versperring voor de brug met vuur. A, bij goed zicht. Neem ze hier, hè? Standvizier ter hoogte, bovenrand. Nou, in ieder geval, er zijn meerdere schietinstructies die hier aan staat. Ja, ik zal er een weer proberen uit te komen. Ja, een hele historische kazemat die nog eigenlijk volledig intact is samen met die schietinstructies. Ik zal er proberen naar u te komen, maar we kunnen met elkaar allemaal niet in, Joost. Dat past niet nodig.
2: Ik denk dat ze het vroeger kleiner waren.
1: Dat zou maar zo eens kunnen, ja.
2: Ja.
1: Zeg maar, van wie is die kazemat? Ik zou zeggen, die is van Rijkswegen er neerzet.
2: Hij staat op mijn grond. Ja. Dit is de grens. Ja. Dus hij is van mij. Maar je mag er en kan er niks mee. Het is een historisch object. Geen monument in die zin. Maar
1: je zult hem ook afbreken als je het zult willen.
2: Nee, ik denk niet dat je dat...
1: Ja, je moet het misschien niet willen, maar...
2: Nee, ik ga dat zeker niet willen. Maar misschien een toekomstige eigenaar zegt van... Nee, ik wil er niks mee. Hij gaat eraf. Maar ik kan me niet voorstellen. Want ik denk dat dat ook nog een forse klus is.
1: Het is hier een Albert. Ja, gewapend waarschijnlijk.
2: Ja, een aannemer uit Koevoorde heeft dat in 1939 gebouwd. Ja. En dat was toen goede kwaliteit, dat denk ik wel, ja.
1: Ja, maar dit is het belangrijkste schutgat eigenlijk, hè? Op de brug.
2: Want deze kazemat was dus bedoeld om met machinegeweervuur de overgang over de brug te voorkomen. En die kazemat die aan de andere kant staat, die helemaal stuk is, daar konden ze de weg vanuit Dalen zien. En dat was de bedoeling om dus zeg maar mensen uit Dalen of panzervoertuigen of zo, daar onder vuur te nemen.
1: Ja, richting Gisbrug zit er ook nog heen, hè?
2: En, ja, het is dus de Q-lijn langs de verlengde Hogeveense Vaart. En op diverse chokepoints stonden dus deze kazematten.

0: Mattia Bazaar en T-Cento hier op Radio Drenthe. Ja, de spanning loopt op, want over een kleine 2 uur klinkt er het eerste fluitsignaal in de wedstrijd tussen VV Onze Club en FC Emmen. Judith die sprak collega en initiatiefnemer Tom Meijers, die zelf ook meespeelt. Ja, en de vraag is natuurlijk, is hij een beetje gespannen?
1: Nou, nee, ik heb niet echt veel spanning voor de wedstrijd, maar ik heb meer spanning gewoon voor de dag aan zich. Dat ik denk van, ik hoop gewoon dat het hele sportpark in Coevorden straks allemaal vol staat met amateurvoetballiefhebbers die, die hopen dat wij nog een klein stuntje eruit kunnen halen tegen FC Emmen.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, ik leef natuurlijk ook niet in de illusie dat we überhaupt kunnen gaan winnen. Maar als we een doelpuntje kunnen gaan maken vanavond, dan ben ik al heel tevreden.
2: Ja, je tempert een beetje, hè, de verwachtingen.
1: Ja, ik moet natuurlijk wel een beetje realistisch zijn. Ik bedoel, sommige jongens van VV Onze Club die schudden elkaar vanavond in de kleedkamer voor het eerst de hand. Dus die kennen elkaar niet eens. Dus ik ben wel benieuwd. Maar ik leef niet in de illusie dat wij FCM van de mat gaan tikken.
2: Want even, voor mensen die het gemist hebben. Wat is VV Onze Club?
1: Ja, VV Onze Club, ik hoorde jou ook in het intro vertellen, een dream team. Nou, dat is het niet helemaal. Het is vooral een team samengesteld door de podcastgasten van de VV Onze Club podcast. Tijdens dit seizoen zeg maar van de podcast hebben de podcastgasten een actieve speler mogen nomineren. En die komen vanavond allemaal zo'n beetje in actie. Dus en ik hoorde collega Matthijs Renkema in een interview met SCM-trainer Menno van Dam het een bij elkaar geraapt zooitje noemen. Maar dat gaan we Matthijs vanavond even laten zien, dat het niet zomaar een bij elkaar geraapt zooitje is. We gaan er gewoon vol voor.
2: Want wie zit erin?
1: Ik zal eens wat namen noemen. Janne Siegers bijvoorbeeld van Gomos. Daar heb ik afgelopen seizoen met Valdemont nog tegen gespeeld. Een goede speler. Mike Doldersum van Germanicus. Ja. Die speelt volgend seizoen bij Elim. Die gaat terug naar Elim. We hebben Gerson Klok van VV Hogeveen. Hij speelde ooit ook bij FC Emmen. Heeft toen de historische promotie in 2018 nog meegemaakt. Als rechtsback van FC Emmen. Dus die staat nu bij ons in het elftal. Dus dat is ook super vet. Lennon Abeltjes is wel een bekende naam in de provincie. Hij is keeper van SVBO. Dus het is ook niet een ploeg van niks. Nee. Wil ik Matthijs Renkema vooral meegeven.
2: En wat weet je van het team van FC Emmen waarmee ze vanavond op de proppen komen?
1: Het is ook elke zomer maar weer afwachten wat er binnen de lijnen komt bij FCM. En ze hadden natuurlijk een paar jaar ook dat ze heel veel proefspelers hadden. Dat het allemaal lastig is in de voorbereiding. Dat er vooral heel veel mensen waren. Veel kwantiteit, maar weinig kwaliteit. En ik begreep uit het interview van Renkema met Menno van Dam, de trainer van FCM, dat ze daar dit jaar eigenlijk een beetje vanaf zijn gestapt. En dat de selectie al voor 98% compleet is. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, Michael Breij schijnt. Dat is de nieuwe aanvoerder van FCM. Die komt over van Cambuur uit mijn hoofd. Die schijnt er dan hopelijk niet bij te zijn voor ons. Want hij had gisteren was hij niet op de laatste training, begrepen.
2: Okay.
1: Ik buikgriep. Dus met een beetje geluk missen ze de aanvoerder. En dat zou voor ons natuurlijk wel weer kansen bieden.
2: Hey, even met het oog op het WK. Wat als het eindigt in een gelijkspel? Komt er dan verlenging? En heb je eventueel al geoefend op strafschoppen?
1: Nou, ik denk als het een gelijk spel wordt, dan schud ik ze allemaal heel snel de hand. En dan gaan we lekker de kantine in en dan drinken we een potje bier, denk ik.
0: Nou, een potje bier. De pot is te zien op Sportpark de Pampert in Coevorden. En de aftrap is om 19:30. Ja, dit was hem alweer voor deze Studio Steenbergen. Morgen ben ik er weer vanaf 3. Veel plezier zometeen met muziek voor volwassenen met De Snor des Vaderlands.

0: grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Moody Blues uit Birmingham was een bluesband met zanger Danny Lane. Maar Danny Lane vertrok naar Wings, de band van Paul McCartney, en Justin Hayward werd zijn opvolger. En toen had het helemaal niets meer met blues te maken. Maar de compositie van Justin Hayward werd wel een wereldhit. Het nummer eindigde 1 in België en Nederland, 6 in Zwitserland, 9 in Argentinië, 19 in Engeland, 20 in Duitsland, 30 in Canada en 103 in Amerika. De Moody Blues, Nights in White Satin.

The Moody Blues, Nights in White Satin. Johnny Lang, dat is een voormalig wonderkind uit Fargo, North Dakota. Op 14-jarige leeftijd leverde hij zijn debuutalbum al af. Hij is getrouwd met de zus van filmster Ashley Johnson en hij kende ernstige alcoholproblemen. En in 2000 keerde hij terug op de bühne als newborn Christian. Dit komt van het album Fight for My Soul. Johnny Lang, The Truth.

Connie Lang, The Truth. Het nummer werd opgenomen door U2, Roy Orbison, Norah Jones, The Platters, Elvis Presley, Hart, Al Green, The Supremes, Waylon Jennings, Neil Diamond, Cyndi Lauper, Willie Nelson en Kenny Rogers. Maar de beste uitvoering was van The Righteous Brothers, terwijl Bill Medley geen enkele bijdrage leverde. Het was een solo-opname van Bobby Hatfield, die even later overleed aan een overdosis drugs. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa.

The Righteous Brothers, Unchained Melody. Chris Delmhorst, dat is een singer-songwriter uit New York, en tegenwoordig maakt ze deel uit van de Boston folk scene. Ze zit met Sean Staples en Ry Kavanagh in de formatie The Final Avenue String Band, en met haar echtgenoot Jeffrey Focult en Peter Mulfry in de formatie Redbird. Chris Delmhorst, Come With Me.

Chris Delmhorst, Come With Me. De Scorpions, dat is een band uit Duitsland, uit Hannover. In 1965 opgericht door gitarist Rudolf Schenker en zanger Klaus Meine. En de band verkocht 100 miljoen albums en heeft 26 hits. En gitarist Rudolf Schenker is een broer van de beroemde gitarist Michael Schenker. De Scorpions, Always Somewhere.

The Scorpions, Always Somewhere. Jabe Byer, dat is een Amerikaanse singer-songwriter met 6 soloalbums, maar hij is ook nog te horen op albums van Levon Helm, Casey Musgraves, Brother Osborne, Andrew Combs, Holy Williams, Lucy Silvers, Vince Gill en Will Hoke. Jabe Byer, Quit Keeping Score.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan won 2 keer de Blues Music Award in Amerika voor zijn werk met Taj Mahal en de Phantom Blues Band. Hij was een echte begeleider, maar zodra hij een nummer zong, was hij vaak een betere vocalist dan de artiest die hij begeleidde. Mike Finnegan, Don't Answer the Door.

Mike Finnegan, Don't Answer the Door. Het is een nummer van John Lennon uit 1971 en er verschenen covers van Joe Cocker, Donny Hathaway, The Faces, Frankie Miller, Belinda Carlisle, Elliott Smith en Lou Reed. Maar het was alleen een grote hit voor Roxy Music. Het nummer eindigde op 1 in Australië en Engeland, 3 in Zuid-Afrika en Ierland, 4 in Nieuw-Zeeland en Zwitserland, 5 in België, 6 in Oostenrijk en Noorwegen en 7 in Nederland. Roxy Music, Jealous Guy.

Roxy Music, Jealous Guy. Caitlin Canty, dat is een singer-songwriter uit Vermont, maar ze woont sinds 2015 in East Nashville. Ze begon haar carrière als achtergrondzangeres van Joy Williams en ze was in New York de zangeres van de band Darling Side. Intussen heeft ze 11 soloalbums gemaakt. Caitlin Canty, After All.

Caitlin Canty, After All. Faya Condios, dat is een band uit Brussel met zangeres Dani Klein. Deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in België en Nederland. Het nummer eigenlijk de 5 in Frankrijk, 6 in Zwitserland, 7 in Oostenrijk, 11 in Duitsland en 14 in Finland. Faya Condios, What's a Woman?

0: Vaya con Dios, What's a Woman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jeffrey Focolt, dat is een singer-songwriter uit Wisconsin. Hij heeft 7 soloalbums gemaakt. Hij maakte 2 albums met zijn band Cold Satellite. En hij maakt samen met Billy Conway ook nog deel uit van de band Morphine. Jeffrey Focolt, High Road.
1: If you take the high road, beware. The air is thin. It's often crowded with sinners who forgot where they've been. And you can take the high road,

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiHeat.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de 6 van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer: vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat, het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond...